0: overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Hoe overleef je een familieweekend? Dat is letterlijk de vraag in de nieuwe thriller van Nadine Barroso. En een thriller schrijven, dat kun je wel aan Nadine Barroso overlaten. Ze komt vertellen hoe ze dat doet. Verder hebben we een nieuwe vertaalplaat en natuurlijk twee vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
1: Bij NH.

0: Ik ben Mario uit Velsenbroek.
1: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenhoog.
2: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
3: Ik ben Anna Hendrika, Huismanschagen en kom uit het mooie Wochnum.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 3:00.
6: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkle Bell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkle Bell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Straks om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Tanja uit Omdijk.
1: Ik ben Ewout uit Hilversum.
2: Ik ben Erika uit Grotebroek.
3: Ik ben Peter uit Bussum.
4: Ik ben Dieneke uit Kleinerood.
5: Ik ben Roy Tjalk en ik kom uit Zandvoort.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 4:00.
8: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
4: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
5: Nick Velderman.
1: Helemaal NH.
2: Helemaal NH. Zaterdag.
6: Van 5 tot 7.
2: Op de radio.

0: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
1: Ik ben Annemiek, uit Annapalona.
2: Ik ben Alex en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Cindy, uit Meedwoud.
4: Ik ben Dirk-Jan uit Hoofddorp.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 5:00.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziekmix.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag
0: het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1970.
1: De Muziekmiddag.
0: Met William van der Loft.
2: 1987. 1990.

0: Ik ben Carina en ik kom uit Tuitjehoren.
1: Ik ben Gloria uit Amsterdam.
2: Ik ben Nicola en ik kom uit Laren.
3: Ik ben Margriet uit Schalen.
4: Ik ben Jaap uit Haarlem, Schalkwijk.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 6:00.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuift. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Straks om 10 uur bij NH.

0: Annette uit Velsen Noord.
1: Ik ben Peter en ik kom uit Blokker.
2: Ik ben Henny en ik kom uit het mooie Egmond aan de Hoef.
3: Ik ben de oud-marinier Peet uit Amsterdam Noord. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 7 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon en het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: of you.
1: De Agenda.
2: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in De Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
3: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
2: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
3: 088-8505-707.
1: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
1: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
2: Ik ben Peter uit Zaandam.
3: Ik ben Maas, oud en helder.
4: Ik ben Hanneke, ik kom uit Slodorp, uit de prachtige Wieringermeerpolder. Thuis in heel
5: Noord-Holland. 8 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor aan een breed scala van misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daaraan vervanging toe. De NS zet bussen in en tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen die hij Mie noemde. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen. Vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
11: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
12: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
13: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
14: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Agenda.
8: Met Koen Buchter.

0: I'm sad on you. De meest onderschatte Beatle wat mij betreft, George Harrison. Goedemorgen, je luistert naar de agenda. Hier ben ik weer, Koen Buchter. Ik pas even op de winkel van Marcel Hofman, die is even vrij. Het is nog vroeg. Doe rustig aan, hè. Met een lekkere bak koffie of een dampend kopje thee. Dan heb ik zo voor jou de leukste eitips uit onze provincie. Ja, wat is er allemaal te doen, hè? Nou, je hoort het zo. In Stompetoren kunnen we gaan zoeken naar zoete, zappige, vuurrode aardbeien. Hoe dat zit, dat hoor je zo dadelijk. Maar eerst het weer. Met onze eigen Jan Visser. Goedemorgen, Jan.
1: Koen, goedemorgen.
0: Ja, blijft het droog vandaag?
1: Nou, er kan misschien nog een enkele bui vallen, maar op zich ziet het er niet al te nat uit.
0: Oké, mooi.
1: Gisteren overdag viel het ook nog wel mee, hè, met... In Alkmaar onder meer, met de Vierdaagse. Maar gisteravond vielen er toch enkele flinke buien in de provincie. Het trok het koufront over. Nou, daarachter wordt koele lucht aangevoerd. En in die koele lucht kunnen nog een paar buitjes ontstaan. Maar het accent lijkt wat meer te liggen op het noorden en oosten van het land. Dus op een enkele bui dus is het vandaag, is het droog. Wel is het tamelijk bewolkt op dit moment. Eigenlijk op de meeste plaatsen. Vanmiddag laat de zon zich af en toe zien. Maar ja, de lage temperatuur, 17 tot hooguit 18 graden. En er staat nog een behoorlijke wind uit het westen. En die is boven land meest matig, maar langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, soms krachtig, windkracht 6. Nou, morgen verandert er niet veel. Er ligt een lage drukgebied boven Scandinavië dat zichzelf aan het uitvinden is. Dus dat neemt in betekenis toe. En daaromheen wordt met een west- tot noordwestelijke stroming voortdurend koele lucht naar ons gebied getransporteerd. Toch ziet het er voor ons morgen niet ongunstig uit, in die zin dat het op zondag nagenoeg overal droog blijft.
0: Mooi.
1: En vooral in de middag en avond is er af en toe zon. Het wordt 18 graden en de wind is matig uit het noordwesten. Langs de kusten op het IJsselmeer 's ochtends nog vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6, maar later op de dag neemt de wind af. En daarna het weekend op maandag rustig weer, dankzij een uitlopen van een hoge drukgebied. Er is af en toe zon, het wordt 17 tot 18 graden. En vervolgens vanaf dinsdag zien we de temperatuur oplopen. Het kan zijn dat woensdag nog een storing langstrekt met wat regen. Maar daarna dan komt toch echt de warmte opzetten. En eind volgende week denk ik dat we wel rond of boven 25 graden zitten.
0: Nou, dat is lekker. Kunnen we lekker in de tuin naar het WK kijken. Dankjewel, Jan.
1: Oké.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: De Agenda.
1: Ja, je luistert nog steeds naar De Agenda. En je weet, hè, in dit programma hoor je de beste uittips. Er is van alles te doen in onze provincie. Onder andere de expositie Natuurlijk Gevormd in Huizen. Daar is een prachtige galerie, de Kleine Toonzaal. En daar is de laatste dag van de expositie Natuurlijk Gevormd met wandobjecten. En niet zomaar, nee, die zijn gemaakt door Ninette Koning, en die kan het heel goed, en keramiek van Henk Bloks. Van 1 tot 3 kun je naar huizen. En als je meer informatie wil, kijk dan even op dekleinetoonzaal.nl. En mocht je nou sowieso van musea houden, dan heb ik nog een hele leuke in Hoorn. Dat is eigenlijk eentje meer voor als je kinderen hebt. Dan is de tentoonstelling Hallo 150 jaar telefonie voor jou al geschikt, denk ik. Want dat laat de geschiedenis van de telefoon zien. En ik ben er met mijn eigen kinderen geweest en die keken hun ogen uit. Want het leuke is, zo'n bakkelieten telefoon, hè, met zo'n draaischijf, je kent hem nog wel. Ja, mijn kinderen dachten echt, mijn vader is gek geworden dat hij dat als kind heeft gebruikt. Nu ben ik 44, dus ik heb nog net kunnen meemaken. De meeste mensen, misschien wat oudere luisteraar, die heeft dat dagelijks gebruikt. En ik weet nog, ik weet niet hoe dat bij u is, bij jou is, dat als je dan bijvoorbeeld je moeder belt of zo, dan wist je precies waar je je vinger in die draaischijf moest steken. Nou, dat soort ervaringen kun je dus gaan zien in Hoorn. Museumhoorn.nl voor meer informatie. Vanaf 10 uur is het museum open.
0: De Agenda. NH Sportcafé met Leo Driessen.
2: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
3: Ja, natuurlijk.
2: Hij schuift. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Straks om 10 uur bij NH.

0: Iedereen is een winnaar. Everyone's a winner. Hot chocolate hier bij NH. Je luistert nog steeds naar de agenda. En ja, de beste uittips die verzin ik niet alleen maar zelf. Nee, die komen ook dankzij jou binnen. Je kunt bellen of appen op 088-850-5152. Maar wat ik ook zie is dat de voicemails binnenkomen. En dat kun je ook doen op 088-8505-707. Onder andere deze komt binnen.
1: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
2: Rommelmarkt, Geuzenveld, in Pluspunt, zaterdag 13 juni... van 11 uur tot 3 uur, Albardakade nummer 4 in Geuzenveld. Supergezellige rommelmarkt, heerlijk om daar te zijn. Niet duur, alles is goedkoop, ook de koffie en thee.

0: Alexander de Buissonnier van Volumia, die wil maar dat je bij hem blijft. Hè? Blijf bij mij hier bij NH. Ja, je luistert naar de agenda met de leukste uittips. Nu was ik zelf een tijdje geleden naar Texel. Ja, en Texel is echt nog steeds een aanrader, ook als uittip zou ik bijna willen zeggen. En toen wilden mijn kinderen heel graag naar het plaatselijke voedselbos. Dus wij er naartoe rijden. En toen stonden we voor een dichte deur, want het was zondag. Ja, dan moet je wel even opletten. Maar we krijgen een tweede kans, want vandaag kunnen we ook weer een voedselbos ontdekken. Namelijk het voedselbos van de heer Ikigai in Stompetoren. Goedemorgen Linda Appelman.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Vandaag staan we niet voor een dichte deur bij jullie, hè?
1: Nee, klopt. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen. De koffie staat al klaar. En we hebben superveel aardbeien om te oogsten.
0: Oh, geweldig. En zijn ze ook lekker zoet, sappig en rood, dat ze ook lekker smaken?
1: Ja, ze zijn echt, ik kan je vertellen, dit zijn de lekkerste aardbeien die ik in mijn hele leven heb geproefd. En dat is niet omdat ik bij dit voedselbos betrokken ben, maar het is echt zo.
0: De lekkerste die je ooit in je leven hebt geproefd.
1: Ja.
0: En hoe oud ben je dan, als ik vragen mag?
1: Ik ben ondertussen al 37.
0: Dus in 37 jaar heb jij nog nooit zo'n lekkere aardbei in Stompetoren geproefd?
1: Ja, en vorig jaar ook. Dus daarom, ik spreek uit ervaring inmiddels.
0: Vorig jaar ook, zie je. Als ik doorvraag, dan zeg je uiteindelijk, nou, hij is wel oké, die aardbei. Maar goed.
1: Ja, we laten ze echt rijpen aan de plant. En ik kan je echt vertellen, dat heb ik nog nooit gemerkt bij een supermarkt aardbei. Dan moet je altijd de kroontjes afsnijden. Maar hier zijn ze zo rijp, dat je gewoon het kroontje eruit kan trekken.
0: Oh.
1: En ze zijn gewoon diep rood. Dus het is gewoon, het is wel oogsten en eten. Dus morgenochtend, iedereen die vandaag komt, zit morgenochtend aan een ontbijtje met aardbeien.
0: Ja, dat is ook heel gezond en lekker. En lekker zoet ook. Nou, mijn kinderen die gaan staan echt trappelen om te komen. Maar wat ik nog afvroeg, dat heer Ikigai, hè, zo heet het daar. Ikigai, wat was dat ook? Was dat niet een Japanse filosofie?
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, dat is een Japanse filosofie van wat is de reden waarvoor je in bed uitkomt. Okay. En vandaag dus die lekkere aardbeien.
0: Ja, daar kom ik ook wel mijn bed vooruit, kan ik zeggen. Maar het is niet zomaar een voedselbosdag, hè? Want jullie vieren ook vandaag wat. Wat vieren jullie dan, die aardbeienoogst? Of?
1: Ja, we zijn nu bezig met aardbeienoogstfeest, want dat is echt een kwestie van overvloed. En natuurlijk later in het seizoen gaan er nog veel meer andere overvloeden komen. Maar dit is de eerste.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld de bloemen zijn al gezaaid. Dus ik kan je vertellen, over een maand staat hier een geweldige pluktuin in bloei.
0: Oh, mooi.
1: En zo zijn we aan het zaaien. En hopen we met de mensen in de buurt te kunnen oogsten.
0: Ja, nu gaan mijn kinderen eigenlijk altijd heel graag naar zo'n voedselbos. Ook omdat er vaak andere activiteiten zijn dan alleen maar dat plukken. Hè? Want wat kun je nog meer doen bij jullie?
1: We hebben vandaag best wel veel.
0: Ja.
1: Sowieso in combinatie met alle vrijwilligers die hier standaard al betrokken bij zijn. Dus we hebben bijvoorbeeld Ingrid. En zij werkt ook met een cosmetica-merk wat puur natuur is. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een vrijwilliger die maakt keramiek. En die heeft speciaal voor vandaag fruittestjes gemaakt.
0: Oh, leuk.
1: Dus dat is zijn. Ja, ken je dat eigenlijk al, fruittestjes?
0: Nee, maar het klinkt gewoon wel interessant. En ik weet dat jij dat nu gaat uitleggen wat het is.
1: Ja, nou ja, ik heb het dus geleerd. En dat is het voordeel van het voedselbos. Je kan zoveel leren. Maar dat zijn een soort mandjes waar je je fruit goed in kan wassen. Van keramiek en speciaal gemaakt voor vandaag.
0: Oh, ja, nou, ik denk dat is heel erg leuk. Ook voor mensen die het gewoon leuk vinden om te knutselen.
1: Ja, dat is ook nog. Want een goede vriendin van mij die zit lekker bij de knutseltafel. Zo om prachtig kleurplaten. Maar we hebben ook voedselbos bingo. Waar weer mooie prijsjes mee zijn te winnen.
0: Wat is dat dan, een voedselbos bingo? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, je krijgt van ons een mooie bingo-kaart. En je mag op zoek naar alle items die erop staan.
0: Oké. En hebben jullie dan ook een zaal met allemaal oudere mensen die allemaal dan gaan roepen, valse bingo, valse bingo? Nee?
1: Nee?
0: Oh, jammer.
1: Nee, dat doen we hier niet aan. Nee, dit is gewoon een bingo waar je gewoon altijd prijs kan winnen. Zolang je ze maar allemaal vindt.
0: Ja, proef, pluk en ontdek in het voedselbos. Heer Ikigai, het draait om puur genieten in die natuur. Hè? Nu zeg je van we kunnen daar ook plukken. Moeten we dan ook zelf een bakje meenemen vanuit huis?
1: Ja, dat is wel handig. Want met voedselbos vind ik ook heel belangrijk dat het een beetje zero waste is. En dat we bewust omgaan met alle producten die we al hebben.
0: Ja.
1: Dus inderdaad, neem lekker je eigen bakje mee. Ja. En je glimlach. En wij verzorgen, we hebben hier ook thee staan uit het bos. En verder is er bijvoorbeeld ook iemand die gingerbeer heeft.
0: Oh, dus lekker.
1: Ook lekker proeven.
0: Ja, en je zegt zero waste. Ik leg heel even aan mijn oma uit wat dat is. Zero waste betekent eigenlijk niet weggooien.
1: Minder afval.
0: Ja, gewoon niet weggooien. Opeten.
1: Nee, ja. Kan hergebruiken.
0: Ja, nee.

Ja, dat was Gary and the Pacemakers. En dat vind ik zo'n mooi liedje. Die laat ik altijd helemaal horen. En je luistert nog steeds naar de agenda. En dat weet je ook van, oh, nou, dat is dat programma waar ik die prachtige uittips hoor altijd. Dat ik altijd weet wat ik kan doen, hè, op zo'n mooie dag als vandaag. Nu is het zo dat we eerder vertelden over Hallo 150 jaar telefonie. En ik vertelde over die bakkelieten telefoon. En ik krijg heel wat reacties binnen van mensen die zeggen, oh ja, ik weet dat toch. Er was net ook een Arthur die zei, wat ik heel erg leuk vond was om de nul te draaien. Dan draaide ik helemaal vanaf het begin en dan draaide hij zo mooi terug rond. Museumhoorn.nl dus, hè, de tentoonstelling Hallo 150 jaar telefonie. Echt een aanrader. Dan is er vandaag ook nog een antieke en curieuze markt, de Dreef in Haarlem. Dat is eigenlijk een sfeervolle openluchtmarkt met antiek, brokanten en verzamelobjecten. En dat is van 9 tot 4:30. De Dreef dus in Haarlem. Mocht je daar nou meer informatie over willen, kijk dan even op antiekmarkthaarlem.nl. En dan is er in Amsterdam-Noord nog in de Eihallen een andere rommelmarkt. Dat is dus iets minder brokant en misschien ook iets minder antiek. Maar het is wel de grootste vlooienmarkt van Europa. En dat blijft een geliefde bestemming voor koopjesjagers. Dus mocht je nou een koopjesjager zijn, of een echte kringloper, ga dan vanaf 9:00 ochtends tot en met 4:30 naar het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord. Voor meer informatie kijk even op eihallen.nl. En dan gaan we nu naar Mark Anthony. Ja, waarom niet? Met zijn Latijnse klanken. Het WK is nu in Canada, de Verenigde Staten en ook in Mexico. Daar hoor je ook dit soort klanken. Hoewel Mark Anthony, ik weet niet of hij nou zo'n enorme voetbalfan is. Maar hij maakt wel mooie muziek. I Need to Know, hier bij NH. Blijf luisteren naar De Agenda.

0: weten nog.
1: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
2: Goedemorgen, luisteraars van Radio Noord-Holland. Heeft u nog geen plannen voor dit weekend en zeker niet voor vanavond? Kom dan naar Theater de Luifel in Heemstede. Aan de Herenweg 96, want daar speelt de Rederijkerskamer Almerdink Team het stuk Gaslicht. Een wereldberoemd stuk. Het is zelfs op de film geweest met Ingrid Bergman. Het stuk gaat over de manipulatie. Er is een nieuw huwelijk. De vrouw is blij met het huwelijk, maar na een tijdje wordt ze toch wat angstig. Ze denkt dat ze net als haar moeder haar verstand een beetje verliest. Want ze hoort overal geluiden en denkt en voetstappen. En ook het gaslicht gaat steeds knipperen. Wat is er toch aan de hand? Nou, wilt u de oplossing weten? Dan bent u vanavond heel erg welkom. Kaarten zijn nog verkrijgbaar bij Theater de Luifel en kosten €16. Ook voor de zondagmiddag om 14:30 is er nog een beperkt aantal kaartjes. Voor vanavond niet, dan kunt u nog terecht om 8:15. U bent van harte welkom. Ik hoop u te zien. Dank u.
1: De agenda.

schitterende, breekbare stem van Elkie Brooks. Pearl's the Singer. Ja, en dit soort nummers, dat is ook voor mij altijd een reden om naar NH te luisteren. Want ja, dit zijn van die prachtige parels, letterlijk ook, die je eigenlijk niet vaak genoeg kan horen. Wat een geweldige zangeres is Elkie Brooks toch. Ze is inmiddels wel 80, hè, want ze was vooral in de jaren 70 en 80 heel beroemd. Maar ja, ze maakt mooie muziek. Nu is het zo dat je hier bij NH ook kunt inbellen. Hè, want het is niet alleen maar zo dat ik al die uittips zelf bedenk. Nee, als je erop uit wil gaan, heb ik ook jou nodig. Bel bijvoorbeeld op 088-850-51-52. Want ja, we zijn heel benieuwd of jij ook nog een leuke uittip hebt. Doe dat vooral. Dan luisteren wij ondertussen naar Teddy Swims met Mr. Know-It-All.

0: De agenda.
1: Ja, we hoorden net over stichting Ikigai, Heer Ikigai in Stompetoren. Daar kunnen we naar het voedselbos. We kunnen niet alleen fruit plukken, maar er is ook een voedselbos bingo. En toen belde Jan Kok en die zei van ja, leuk zo'n bingo, maar die hebben wij ook. En niet zomaar eentje, nee. Eentje die heel populair is aan de Tuinpark Lissabon, Sloterweg. Goedemorgen Jan.
2: Hey, goedemorgen Koen.
1: Ja, jullie zijn beroemd om de pannenset. Dat moet je even uitleggen.
2: Nou, de pannenset is het verrassingspakket wat eronder zit.
1: Ja.
2: We spelen dus vanavond weer voor de bingo, ook uit de buurt gedaan. En dus, ja, ze spelen dat in 3 rondes. En in 1 ronde kost je €5.
1: Ja.
2: Wie een heel lot koopt met alle blokjes eraan, zit er een verrassingsprijs aan het lotnummer wat erbij zit.
1: Oh, leuk.
2: En op het eind van de avond, dus wordt er nog een iets extra's verloot onder de aanwezigen. Dus degenen die de kaarten ingevuld hebben.
1: Ja.
2: En dan graaien we daar weer in. En daar zit weer een verrassing achter uit die prijs.
1: Ja. Dus. En als ik naar de prijzen kijk, een hangstoel, een lichtbed en dus die beroemde pannenset. Maar de grap is dan, dan krijg je eigenlijk dakpannen.
2: Bijvoorbeeld, ja.
1: Ja, maar bij een pannenset denk ik toch aan iets anders dan een paar dakpannen, eerlijk gezegd.
2: Ja, maar de pannenset, dat is de verrassingsprijs.
1: Ja, het is een beetje met humor, hè? Ja.
2: Het is met humor en lol. En het is, kijk, de eerste ronde wordt gespeeld voor wat kleiner eigenlijk. Dat er kinderen in de zaal zijn. Die, en daarna gaan we gewoon naar de grotere prijzen. Een gereedschapkist.
1: Ja.
2: Een ventilator, wat staat er nog meer, ja.
1: Van alles, maar wie heeft de eer om aan die draaimolen te draaien waar die bingoballetjes in zitten?
2: Ja, maar wij hebben een draaimolenkast, een bingokast. Die gaat het op lucht en dan komt er af en toe een tennisbal erboven met het nummer erop.
1: Ja, ja, ja, zoals we dat nog wel kennen van vroeger van de lotto, dat die ballen zo...
2: Ja, zoiets is, ja.
1: Ja, precies. Oh, dat is ook leuk.
2: Ja, dus en dan is er... Kijk, een gezellige avond met een borreltje, een hapje erbij. En
1: gezellig.
2: Het ene keer zitten er 60 mensen, ander keer zitten er 90 mensen.
1: Ja. Ja, dat is, ik weet het, het is heel populair. Maar ik kan me ook zo voorstellen als mensen daar dan allemaal zitten met die bingo-kaart. En er is iemand die de getalletjes allemaal heeft. Is het dan ook standaard dat al die mensen gaan roepen valse bingo?
2: Ja, dan moeten ze een kaartje trekken wie een valse bingo heeft. Ja, die kan ramen lappen, scheefgangs maken, stofzuigeren.
1: Serieus?
2: Ja, nee, dat zit er dan wel bij, ja.
1: Dat heb jij slim geregeld, Jan Kok.
2: Ja, nee, maar ik ben niet de enige. We zijn een heel team van vrijwilligers die het park de gezelligheid houden.
1: Ja, ja, precies. En als mensen dan het kaartje trekken, wc schoonmaken, dan ligt iedereen dubbel natuurlijk.
2: Natuurlijk, of je moet een liedje zingen ook nog, hè. En dan hebben wij het ook mensen uit Argentinië en Brazilië. En dan wordt er soms een heel gezellig nummer, die Brazilianen. Dus,
1: oh, wat leuk. Ja, dan is het bijna een feest. Dan hoop je bijna dat een Braziliaan een valse bingo heeft.
2: Ja, dat hopen we ook wel eens, ja. Heb ze het weer verkeerd verstaan van 32 en dan heb ze 23 opgezet. Ja, en dan moet ze weer zingen.
1: Ja, maar Nederlands is ook lastig. Nou, hartstikke leuk dat ook de Braziliaanse medemensen jullie weten te vinden aan de sloot. Weg. 865 in Amsterdam dus. De kantine is al open.
2: Parkeren.
1: Ja, vrij parkeren. De kantine is open vanaf 7:30. En jullie beginnen stipt om 8:00 altijd, toch?
2: Ja, rond de 8:00 moeten we wel beginnen. Ja, want 100 duurt meestal een uur. Dus,
1: ja, ja, nee, precies. Nou, het gezellig. Jan, ik zou zeggen, veel plezier.
2: Ja, dankjewel.
1: En als ik ook nog even langskom, dan hoop ik op 2 dingen. Namelijk dat ik de pannenset win. Ja. En dat mijn Braziliaanse medemens een valse bingo heeft.
2: Ja, en anders ga je naar Patricia zitten.
1: Want?
2: Nou, Patricia zit er ook bij.
1: Oh, echt waar?
2: Nou, ja, nou, Patricia is aangekomen. Het wordt wel lekker langs.
1: Oh, wat leuk. Nou, Patricia is altijd gezellig. Nou, hallo. Mensen. Jan, dankjewel. Veel plezier vanavond bij de bingo.
2: Dankjewel.
1: En dan luisteren wij naar de Stranglers. Ik vraag me af of deze band ooit aan bingo heeft gedaan. Is het eigenlijk iets typisch Nederlands? Of is het... Nee, het is wereldwijd, hè? Ja, ook in Azië wordt het veel gedaan. Nou, in ieder geval, dit is Skin Deep hier bij NH. Je luistert nog steeds naar de agenda. Wat leuk. Many people.

0: De Stranglers, hè, met Skin Deep hier bij de agenda. En dit is alweer het eerste uur. We komen zo terug met het tweede uur. En dan gaan we eventjes naar Hoorn, want daar is de Hoornse Stadsfeesten. En het leuke aan de Hoornse Stadsfeesten is dat het het grootste gratis festival van de regio is. Maar wat gaan ze dit keer doen? Kunnen we weer genieten van muziek? Wordt het weer ontmoeten in de stad? Cultuur? Nou, je hoort het zo dadelijk hier bij de agenda. Niet alleen de Hoornse Stadsfeesten gaan we aandacht aan besteden. Nee, we gaan ook eventjes nog kijken wat voor andere tips er zijn in onze provincie. Want we willen erop uit, hè. Het is, ondanks dat het een beetje regenachtig kan zijn, pak je gewoon de paraplu. En dan de lanen op, de paden in. Noord-Holland is zo mooi. Bijvoorbeeld Kaaspop in Edam. Gezellig regionaal muziekfestival voor jong en oud. Met een ontspannen festivalsfeer. Dat begint zo dadelijk om 12 uur tot en met 10 uur 's avonds. Kijk even op kaaspop.nl. Blijf luisteren naar de agenda. Ik ben zo weer terug. Leuk dat je luistert.
1: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs en Barton in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
4: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
5: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
6: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
7: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Ik ben Floris en ik kom uit Alkmaar.
15: Ik ben Jonathan en ik kom uit Diemen.
16: Ik ben Gloria en ik kom uit Amsterdam.
17: Ik ben Romy en ik kom uit Heerhugowaard.
18: Ik ben Kiara en ik kom uit Zaanstad.
19: Ik ben Jonas en ik kom uit Amsterdam.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is 9 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werden tegen Paraguay 4-1. Florian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
22: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
23: Wegens gigantisch succes, terug in het Avas Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
24: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen, zoals de KGM Taurus Hybrid, met een zeer geavanceerde hybridtechniek, waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
25: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
24: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
25: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
26: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
25: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
26: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
27: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
28: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
29: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
28: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.

0: dit is niet Radio Tour de France. Je zou het bijna denken, nee, dit is de agenda. Met Julien Clerc, Sion Jantin. Goedemorgen. Ja, je luistert dus naar de agenda met de beste uittips. En we gaan erop uit, je kunt van alles doen in onze provincie, waaronder de Hoornse Stadsfeesten. Ik zei het al, daar gaan we zo even mee bellen. En heb jij nou ook nog een leuke uittip? Dat kan, bel dan of app met 088 850 51 52. We zitten klaar, we hebben al heel wat tips binnengekregen. We kunnen dus naar de bingo, maar ja, ik zelf ga eigenlijk het liefst toch naar zo'n festival als in Hoorn. Daar alles over zo dadelijk. Maar ja, ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. Maar eerst het weer met onze eigen Jan Visser. Goedemorgen, Jan.
1: Dag Koen, goedemorgen.
0: Ja, wat kunnen we verwachten vandaag?
1: Ja, het is wat koel dit weekend. Dus zowel vandaag als morgen. We hebben te maken met een west- tot noordwestelijke stroming rond een laag drukgebied boven Scandinavië. En daarmee wordt koele lucht aangevoerd. De temperatuur die blijft vanmiddag steken op 17 graden. Dat houdt niet echt over. Gisteren zaten we wat hoger, dankzij af en toe wat zon. Maar gisteravond passeerde een koufront en daarachter is die koele lucht dus weer helemaal terug. En verder is het bewolkt vanochtend. Er kan een enkele bui vallen, maar de meeste plaatsen, Koen, houden het wel droog. En dat geldt ook voor de middag. Misschien lokaal een bui. Meestentijds zegt het droog. En dan is er ook af en toe wel wat zon vanmiddag. De wind die waait uit het westen en is matig aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgen, Koen, verandert er niet zoveel. We hebben af en toe wel wat zon, maar het blijft waarschijnlijk wel droog. En de temperatuur die komt op 17 tot 18 graden uit. De wind draait naar het noordwesten en is matig aan de kust vrij krachtig. Dus weinig verandering wat dat betreft. Nou, op maandag dan zien we een lichte weersverbetering. De temperatuur blijft ongeveer op hetzelfde niveau, maar het is droog en rustig weer met iets meer zon. En de dagen daarna zien we toch geleidelijk de opbouw naar een warme zomerse periode. Die vanaf het midden van de week zijn beslag gaat krijgen. Misschien op woensdag nog wat regen, maar daarna dan hoge temperaturen. Waarschijnlijk zomerse temperaturen ook boven 25 graden en meer zon.
0: Nou, we kunnen niet wachten op die zomerse temperaturen. Maar voor vandaag begrijp ik, als we erop uitgaan, toch even voor de zekerheid een paraplu mee.
1: Ja, en vooral een jasje, want het is fris. Hè?
0: Ja, dat voel ik inderdaad. Ja. Nou, goed dat je dat zegt, Jan. Bedankt weer en tot gauw, hè.
1: Ja, hoor.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: De agenda.
1: Ja, dat was Shanna Spyro met Material Lover. Je luistert inderdaad nog steeds naar de agenda. En je hoort al een vrolijk zomers deuntje. Want ja, hè, het wordt steeds leuker om in onze provincie erop uit te trekken met het weer dat aan het aantrekken is. Kan nog wel hier en daar een regenbui vallen, zei Jan net. Maar dat hindert niet, want we gaan gewoon naar Hoorn, naar de Hoornse stadsfeesten. Goedemorgen, Joyce Beuken.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Ja, nu is het zo dat we bij Hoornse stadsfeesten het heel erg druk kan worden, want het is heel populair. Wat voor mij altijd toch een beetje een dingetje is, is dat ik als ik naar een concert ga, dat ik ook ja, wel een beetje de ruimte wil. Want er staan altijd een beetje hutje-mutje. Hoe hebben jullie dat dit keer?
2: Ja, nee, dat gaat tot nu toe hartstikke goed. Gisteravond was al heel erg druk.
1: Ja.
2: Maar iedereen geeft elkaar altijd netjes de ruimte bij de stadsfeesten. En nou ja, het voordeel is ook, er is zoveel te zien. We hebben meer dan 10 verschillende locaties. Dus iedereen die kan gewoon zijn eigen plekje opzoeken.
1: Ja, dat is ook zo. En als het ergens heel druk is, dan kun je altijd nog eventjes links of rechts afslaan. Of het stadstrand op. Er is altijd wel een plek waar het dan weer wat rustiger is.
2: Ja, precies. En we hebben zelfs ook een podium buiten de stad, hè, bij Mak Blok weer.
1: Oh ja.
2: Dus daar, als het je echt te veel wordt, dan pak je gewoon de fiets naar Mak. En daar kan je de geitjes voeren en pilates doen en allemaal andere leuke dingen.
1: Superleuk. Ja, een van de mooiste dingen aan de Hoornse stadsfeesten is, als echte Hollander, het is gratis.
2: Ja. Ja.
1: En tegelijkertijd, het is er ook echt, ja, gewoon ontzettend, ik zei wel druk, omdat mensen het ook heel erg leuk vinden. Wat maakt het nou, denk je, dat het zo populair is, die Hoornse stadsfeesten?
2: Ja, ik denk vooral de diversiteit ook in de programmering. Hè. Heel veel mensen die, iedereen kent wel iemand die op de Hoornse stadsfeesten staat. Iemand die in een beentje zit of misschien in een koor zingt of ergens anders aan meedoet. Dus dat sowieso hoor je er altijd wel van via bekenden. Maar het is ook gewoon ontzettend leuk dat je zoveel nieuwe dingen kan ontdekken. Hè. Je kan gewoon op de Bonnefoy een rondje gaan doen. En weet je, dat deed ik gisteravond ook. Ik dacht, ik loop even een rondje met mijn vader. En op een gegeven moment stonden we bij een band. En dacht ik, nou, maar dit is ook gewoon goed.
1: Ja, gaaf is dat.
2: Dat is een heel weekend lang.
1: Ja, ja. Nou, maar precies zoals jij het omschrijft, dat je dan met je vader gaat wandelen, dat je ergens tegenaan kan lopen, omdat het op zoveel verschillende plekken is. En dat je eigenlijk verrast kan worden. Dat is heel leuk. Maar is er nog een parel voor vandaag waarvan jij zegt, Joyce Beuken, hè, als vrijwilliger communicatie, daar moet je naartoe?
2: Ja, dat is wel een beetje als vraag wie je favoriete kind is. Maar als ik er eentje moet uitlichten, dan denk ik dat de lichtconcerten, dat heel tof is. Nou, dat is in het Forestehuis vandaag. Op volgens mij 3 of 4 momenten. En ja, een lichtconcert, de naam zegt het al een beetje. Je gaat dan liggen.
1: Je
2: mag dan in de zaal liggen of zitten en je ogen sluiten. En op die manier, weet je, het licht is een beetje gedimd. En op die manier mag je op een hele andere manier van een concert genieten.
1: Hé, hey, maar ik begon dit gesprek met dat ik zei, het kan ook een hutje-mutje zijn. Maar dit is de oplossing. Een lichtconcert.
2: Ja. Ja, tenzij het daar ook heel druk is. Hè? Dan moet iedereen op elkaar liggen. Maar dat is met een beperkt aantal plekken. En die hebben volgens mij al iets van 3, 4 jaar of zo. En er zijn echt menig man is daar in slaap gevallen. Maar het is een hele leuke, unieke ervaring. Ja. Vooral uniek. Ja,
1: ja, ik ga denk ik niet met mijn vader. Want die is ook zo eentje die dan in slaap gaat vallen.
2: Ja.
1: En dan krijg ik me daar niet meer weg. Maar dat gebeurt dus regelmatig bij het lichtconcert. Dat mensen in slaap vallen.
2: Ja, nou, als je op de maat snurkt, dan valt het ook niet zo op. Ja, ik snap wat je bedoelt.
1: Dat je er net doorheen gaat zagen, omdat je in slaap. Ja. Met je gesnurk. Nou ja, weet je, ik heb zelf altijd het probleem dat ik in mijn slaap ga praten. Dus ook ik moet eigenlijk niet naar het lichtconcert. Want we gunnen die artiesten dan wel ook alle aandacht natuurlijk. Maar toch, er is genoeg nog meer. Ja, er is eigenlijk. Ja, als ik naar de agenda kijk van jullie Hoornse stadsfeest, er is zoveel te doen. Is er ook nog. Misschien moeten we dit er nog even uitlichten. Hè? Want we hebben het nu over de wat oudere mensen gehad. Maar er zijn ook mensen met kinderen. Heb je daar nog een leuke tip voor?
2: Ja, zeker. De Spoorstraat.
1: En waarom daar?
2: De Spoorstraat, daar is echt specifiek een jeugdprogrammering. Volgens mij is er ook iets van een springkus, schminken, allemaal dat soort dingen.
1: Oh, leuk.
2: Er wordt veel met sprookjes gedaan, ook wel iets met theater is er, geloof ik. Ja, het is te veel om uit mijn hoofd te kennen, maar ik weet altijd dat de Spoorstraat is echt een feest voor kinderen.
1: Ja, nou dat onthouden we dus. Dus mocht je een grote familie hebben, ga dan vooral naar de Spoorstraat. En anders zijn er nog zoveel locaties. Ik zou bijna willen zeggen, ga even naar de website. Hè. Wat is dat ook alweer?
2: onzestadfeesten.nl.
1: Ja, daar vind je alle informatie. En ja, je zou er nu al heen kunnen, want het begint al een beetje gezellig te worden, toch?
2: Ja, volgens mij het eerste wat er is begint om 11 uur. Dat is een talkshow. Die wordt opgenomen op Rode Steen. En bij Mark Blokweer kan je nu al volgens mij tai chi of pilates of wat kan je al doen.
1: Geweldig.
2: Mocht je brak willen wakker worden en een beetje relaxen, dan moet je die kant uit.
1: Ja, nou, dan ga ik straks hier na de uitzending even aan tai chi doen inhoren. Hartstikke leuk. Joyce, dankjewel. De Hoornse Stadsfeesten. Het is 12, 13 en 14 juni. Nou, 12, dat was gisteren. Het is gisteren begonnen. Maar we kunnen dus nog vandaag gaan. En morgen ook in de binnenstad van Hoorn. Het jaarlijkse festival. Met een breed programma dus. Muziek, theater, cultuur en activiteiten voor jong en oud. Dankjewel, Joyce.
0: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-51-52. 088-850-51-52. De agenda. Zaterdag.
3: Helemaal NH.
0: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
0: Helemaal NH.
5: Hij hoort bij mij, loop je zo weer voorbij.
0: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
5: Ja, de leeuw komt eraan.
3: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal NH.
6: Nick Velderman.
3: Helemaal NH.
0: Helemaal NH. Zaterdag
7: van 5 tot 7.

0: Meer dan ik kan zeggen, oftewel More Than I Can Say van Leo Sayer. Je luistert nog steeds naar de agenda. Leuk dat je dat doet. Ja, en de beste uittips die verzin ik niet alleen maar zelf, die krijg ik ook van jou. Onder andere via de voicemail. Mocht je nou ook nog een leuk event of evenement, om het in goed Nederlands te zeggen, hebben, bel of app ons. Dat kan op 088-850-51-52. Maar je kan dus ook een voicemail achterlaten op 088-8505-707. En ja, dat doen al meerdere mensen. Bijvoorbeeld over de Open Havendag.
1: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
2: Zaterdag 13 juni organiseert de watersportvereniging Aalsmeer aan de Uiterweg 155 te Aalsmeer een Open Havendag. Vanaf 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags zijn er allerlei activiteiten voor volwassenen en voor kinderen. Je hoeft er niet eens voor het water op, vanaf de kant kan ook. Wij zorgen voor al het materiaal. Vanaf de kant is het met de hengel zien wie de grootste vis vangt. En de jeugd mag in optimisme rondvaren om te voelen hoe het prachtig het is om te zeilen. Je kunt ook meevaren in een originele Aalsmeerse houten grundel. Maar het kan ook in een ruime aluminium consoleboot. Je kunt ook suppen of kano varen, evenals sloeproeien in een team van 4. Surf voor meer informatie naar www.wsvaalsmeer.nl. Van harte welkom bij WSV Aalsmeer, gelegen aan de prachtige Westeinde Plassen.

0: Ja, hij kan zijn ogen niet van ons afhouden. Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You, bekend vooral van The Four Seasons. En Leo Driessen is er dadelijk vanaf 10 uur weer onze gastheer vanuit het café, het NH Sportcafé. Goedemorgen, Leo.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
1: Ik doe even Willem Duis naar. Goedemorgen, deze zondagmorgen. Ik heb hier een nieuwe LP van me, bij me, van mijn goede Belgische vriend Toets Tielemans. Die hoe heet zo'n ding, zo'n mondharmonica, virtuoos, allerlei nummers laat horen. Die allemaal zijn originele stukken van een ander. En met het orkest van Francis Baker. Goedemorgen allemaal. Nee, wij hebben dadelijk gasten, man. Wij gaan allemaal WK-liedjes doen.
0: Natuurlijk.
1: U herkende Willem Duis, hè, meneer? U herkende hem, hè? Dat ik hem deed, hè? Willem Duis. Zit hier meneer in de zaal. En die vond... Ik deed Willem Duis.
2: Ja, het is origineel.
1: Origineel, hè? Ja. Cora, vond je hem goed, Willem Duis?
2: Ja.
1: Oh. Nou, je hoort het wel enthousiast. We hebben dadelijk een gast, die is eigenlijk al weg voordat hij komt. Dat zijn de beste.
0: Ja, waarom? Nee,
1: ja, Kees Kwakman uit Volendam, die moet ook, heeft ook een padeltoernooi. Oh, maar ja, Volendam heeft ook een nieuwe trainer gisteravond aangesteld. Kees Kwakman heeft ook zijn bemoeienis met een WK-liedje. En we gaan weer WK-liedjes beoordelen. Dus dat valt allemaal mooi in elkaar. Er is ook een

0: En komt straks dan ook Johan en de Groothandel langs met als Dick mijn hulp?
1: Nee, alleen maar leuke liedjes. We hebben hele slechte liedjes uitgezocht. Maar het meest slechte liedje, dat heb ik zelf geschreven ooit met Hans Kraaij junior.
0: Ja.
1: 1-0, maar dat is nergens meer te vinden. Zo slecht was het.
2: Michel Fugain is weggegooid. Michel Fugain, toch?
1: Ja, Michel Fugain, toch, ja. Oh, dat weten we nu weer.
2: Die wacht op zijn patiënten.
0: Maar ik weet hem nog, die 1-0, dat liedje, dat was bij het WK van 46, toch?
2: Eind 46.
0: Oké, nou, veel plezier straks bij het NH Sportcafé.
1: Ja, maar in 46, toen waren we toch bezig met wederopbouw.
0: Ja, 1-0 stond het.
1: Toen speelde Ajax. Ajax speelde in een Arsenal-shirt dat seizoen, weet je dat? Zo uit armoe. Dat is echt waar gebeurd.
0: Okay.
1: Want die shirts werden opgehaald door de vliegende kiep. Gerrit de Keijzer, die voetbalde bij Arsenal. En bij...

0: Ja, voor mijn generatiegenoten van jongens zo van rond de 40 plus... was dit toch wel echt het summum van mooie vrouwen. All Saints, Pure Shores. Dat werd eindeloos herhaald op TMF. En voor de oudere luisteraar, TMF, dat is zeg maar een soort MTV. Maar dan in Nederland. Het bestaat niet meer. Het was wel heel leuk. Dan kon je clipjes kijken. Maar blijf vooral luisteren bij NH, want wij hebben dus ook de beste muziek. Je luistert nog steeds naar de agenda. En ja, dat betekent dat we erop uit kunnen. Bijvoorbeeld naar Alkmaar in de Mare. De Mare is vooral bekend vanwege het winkelcentrum daar. Maar daar hebben ze ook een heel mooi park aan liggen. De Rekerhout. Daar is heel wat te doen vandaag. Of niet, Doris Smit? Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja zeker. We zitten nu in het tweede weekend van Zomer de Mare. Dat is een jeugd- en familiefestival. Gratis toegankelijk. En er is allerlei circus en acrobatiek. Schminken, doen een beleving. Activiteiten, dus van alles te beleven, zeker.
0: Superleuk. Nu woon ik zelf daar in de omgeving. En ik zei al, in de Mare doen heel veel mensen ook boodschappen. Maar ja, als jij zo zegt, van er zijn heel veel activiteiten... dan haak ik toch een beetje af. Want ik wil dan ook wel weten wat jullie dan doen. Waarom moeten we daar naartoe?
1: Ja, nou, dus zoals... even kijken, hoor. Vandaag hebben we bijvoorbeeld een sminkfeest. Dus alle kinderen kunnen zich laten sminken. We hebben een hele leuke act die echt de hoogte ingaat. Dus daar kan je als kind kan je heel leuk naar kijken. Morgen hebben we weer een heel leuk... Dat is een soort dier waar eigenlijk kinderen iets in kunnen hangen. Het is een beetje een soort duurzaam object. En de kinderen kunnen daar iets maken van plastic flessen.
0: Oké, wacht even hoor. Ik moet dit heel even snappen. Een duurzaam object... Een soort dier die hangt waar kinderen iets in kunnen hangen.
1: Ja, dus het is een soort van kunstwerk eigenlijk, zo moet je het eigenlijk zien.
0: Oké, ja, dat zou ik ook zeggen. Kunstwerk, dan dekt de lading beter. Dan mag het alles zijn. Maar in ieder geval, daar kunnen we ook iets mee. Dat is het leuke. We hoeven er niet alleen maar naar te kijken, we kunnen er ook iets mee doen.
1: We kunnen ook echt, ja, je kan er echt iets mee doen. En verder zijn er gewoon voorstellingen. Je kan zelf je eten en drinken meenemen. Er is ook wat muziektheater. Dus er is gewoon heel veel programma eigenlijk. Ja. Dus vandaag van 3 tot 6:30 en morgen van 1 tot 5.
0: Superleuk. Maar ik zat zelf ook even in jullie agenda te bladeren. En toen kwam ik ook nog iets tegen dat ik me afvroeg van wat is dat dan? En daarom wil ik eigenlijk wel gaan komen met mijn kinderen. Ik las dat er een zwembad is met 25.000 ballen.
1: Klopt, dat is vanmiddag. Ja, ja, ik heb die act ook nog niet gezien. Ik ben heel benieuwd. Dat gaat volgens mij wel spectaculair worden. Ja, en die speelt vandaag en morgen. Dus als je vandaag niet kan, dan kan je ook morgen nog komen.
0: Maar betekent dat we dan ook zelf ook het zwembad in mogen? Als een soort IKEA, weet je wel? Dat je tussen de ballen mag zwemmen?
1: Ja, dat weet ik niet zeker. Volgens mij zijn de makers daar niet heel blij mee. Maar je weet het nooit. Je weet het nooit. Geen idee.
0: Het is al leuk om naar te kijken, dat snap ik. Een zwembad met 25.000 ballen. En zoals je al omschrijft, Doris, er zijn dus kunstenaars, openluchtfestival met straattheater, circus. Je kunt je ook nog laten schminken. Spectaculaire jongleeracties. Dus dan struikelen mensen niet over woorden, maar wel over ballen waar ze mee dan jong leren. En kinderen kunnen gratis geschminkt worden. Nou, ik ga komen met mijn kinderen. Superleuk. En Doris, ja, ik zou zeggen, veel plezier vanmiddag. Je zei het al, vanaf hoe laat?
1: Ja, vanmiddag zijn we om 3:00 open. En morgen zijn we om 1:00 open. En dan is er gewoon de hele middag van alles te bekijken.
0: Ja, het volledige programma en alle acts kun je zien op zomeropetplein.nl.
2: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft 2 nieuwe berichten.
3: Goedendag, hier ben ik weer. Zaterdagmiddag 13 juni in de kapel in Hilversum. Afsluiting van het seizoen met het trio Joost Soeteman. Voor het laatste kapelconcert van dit seizoen gaan we helemaal los met een jazzy-programma. Standard, no standard van de trio Joost Soeteman. Alle informatie kunt u vinden op www.muziekerijen.nl of www.dekapel.nu. Hopelijk zien wij u zaterdagmiddag 13 juni om dit feest weer mee te maken. Tot ziens en een goede dag verder. Dag.
4: Goedemorgen allemaal. Vandaag is een hele leuke dag op Landgoed Duin en Bos in Bakkum. Het is rondom restaurant De Oude Keuken en bakkerij Bakkum. We hebben vandaag de Roots Market met leuke, hele leuke standhouders. En Er is verder nog een open dag, een feestje van alle werkplaatsen, van reactors van de werkplaatsen die op het landgoed aanwezig zijn. Dus we hebben een hele mooie combi van twee verschillende markten en nog allerlei activiteiten. Dus kom gezellig langs. Het is in Bakkum, dus op landgoed Duin en Bos, van 11 tot 5. En iedereen is welkom. En de entree is natuurlijk gratis. Nou, een hele fijne dag.

0: Chris Rea, die na Kerstmis altijd achterkomt dat alles weg is. It's all gone. Je luistert nog steeds naar NH De Agenda. En dat betekent leuke uittips. Nu hoor ik van heel vaak van mensen ook, ja, leuk al die uittips, maar ik wil eigenlijk gratis op pad. Kan ik niet ook ergens gewoon naartoe zonder dat ik gelijk een kaartje moet kopen? Dat kan. Wat je bijvoorbeeld kan doen, is wandelen. Het Noord-Hollands Duinreservaat in Heemskerk is echt een aanrader. Dat is een prachtig natuurgebied. Zeker voor een rustige wandeling door de tuinen, bossen. En wat ook mooi is, je hebt van dat open landschap waar je echt nog even kan kijken, waar je horizon ziet. De beste tijd dat je daar naartoe kan gaan is eigenlijk gewoon de hele dag. Hè? Want dat is het fijne als je geen kaartje hoeft te kopen. In Heemskerk dus. En mocht je daar nou meer over willen weten, kijk even op pwn.nl. Want PWN, dat is de waterleverancier, maar ook gewoon de beheerder van dat gebied. Mocht je nou denken van, nou, ik weet het niet, Koen, hoor. Dat Heemskerk, ik sla het liever even over. Nou, dan zou ik zeggen, ga dan naar Park Zuid-Kennemerland. Daar kun je ook heel erg fijn wandelen, het Nationale Park. Dan maak je een wandeling door de Kennemerduinen. Het woord zegt het al, duinen dus, bossen. En wat daar heel erg leuk is, je hebt van die uitzichtpunten. En dan kun je eigenlijk ook de hele dag doen, hè, van zonsopkomst tot zonsondergang. En het beste startpunt als je de Kennemerduinen in wil gaan, wat mij betreft, als ervaren wandelaar, Zandpoort Noord. Daar kan je ook nog heel makkelijk met het openbaar vervoer komen. Wil je daar nou meer over weten, kijk dan even op natuurmonumenten.nl. En ik zie ondertussen dat er een voicemail binnen is gekomen met weer zo'n leuke uittip.
1: Dit is de voicemail van De Agenda. U heeft één nieuw bericht.
2: Goedemorgen Noord-Hollanders en Koen. In Museum Jan, te Amstelveen, zijn er drie interessante en zeer uiteenlopende tentoonstellingen. Naast al het prachtige glas natuurlijk. De stilteschilder Christian Kuitwaard, met prachtige stranden, bossen en heel veel kleine werkjes in de achterzaal. En dan Diederik Schneeman. Het designmeubels, opgebouwd met bijvoorbeeld dobbelstenen. En wat doe je met schilderijtjes uit de kringloopwinkel? Je wordt geprikkeld als je rondloopt en wil zo zelf aan de slag. En dan, de van oorsprong Amstelveense Stef Kremborg. Vanmorgen om 11:15 geeft Stef zelf een rondleiding in het museumhuis. En daar is een intieme tentoonstelling vanwege haar 50 jaar kunstenaarschap. U ziet er kleine, subtiele werkjes van textiel en kleine takjes. Zoals ze zelf zegt, altijd maar buigzaam is. En als het je vandaag niet lukt, aanstaande woensdag de 17e... geeft Stef wederom een tentoonstelling en rondleiding, en dat om 1400 uur. En dan geeft ze tekst en uitleg over het ontstaan van haar werken. Dit alles in Museum Jan, Dorpstraat, Amstelveen. Van 11 tot 1700 uur geopend, van dinsdag tot en met zondag. Heel fijn weekend allemaal. Dag.
3: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-5152.
4: De Agenda.
3: 088-850-5152.

vrolijke klanken van Mama's Gone Joy. En ja, je luistert nog steeds naar de agenda. Straks komt Leo Driessen met zijn NH Sportcafé. En hij zei het al, ze gaan het hebben over die WK-nummers. Hè? Want elk WK is er wel weer een hit waarvan je denkt... oh, dat is echt gezellig. Nu komen we helemaal in oranje sferen. Toen zat ik daar zelf even over na te denken. Wat is eigenlijk mijn favoriete WK-nummer? En toen dacht ik gelijk aan dit nummer. Maar tegelijkertijd dacht ik ook... hè? Maar is dit eigenlijk wel een WK-nummer?

0: André Hazes met zijn Wij houden van Oranje. En wat blijkt, het is helemaal geen WK-nummer. Het werd uitgebracht in 88 toen we het Europese kampioenschap wonnen. Dus deze gaat zeker niet langskomen bij Leo. Welke WK-platen wel, dat hoor je zo in het Sportcafé. En tegelijkertijd zie ik, hey, er komt weer een voicemail binnen.
1: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
2: Morgenochtend en vandaag is er nog een expositie in de Engelmunderskerk in Velsen-Zuid. De expositie heet Van Akker tot Abdij. En die is gemaakt door Anke Purmer. Zij heeft in het jaar dat ze 40 werd, 40 keer de pelgrimstocht gelopen, die rond Heilo ook is. Dat is 20 kilometer. Doordat ze elk seizoen liep, heeft ze elke keer ook een foto genomen. En daar is de expositie van. Er is ook een filmpresentatie, waardoor je de verloop van de natuur van het voorjaar tot het najaar kunt volgen. Het is in de Engelmunderskerk in Velsen-Zuid. Zondag is het van 12 tot 4. En zaterdag is het van 11 tot 4. Tot 5 is het beide. Ik hoop dat u het kunt vinden. Veel succes.
0: Ja, dat is nog een laatste voicemail die binnenkomt. Hartstikke gezellig dat mensen dat doen. Dit was het alweer hè, voor deze keer, de agenda. Ik krijg nog één berichtje binnen van Annemarie Huisman. Die heeft heel lang in Heemskerk gewoond. En zij zegt, je moet wel degelijk een kaartje kopen hoor voor het duinreservaat hier in de buurt. Een jaarkaart of gewoon een kaartje om binnen te komen. Er staan automaten bij de ingangen van het duinreservaat. Maar je kunt wel gratis lopen buiten het reservaat via het duinpad. Nou, dat is nog een goede tip. Dankjewel Annemarie dat je dat nog even laat weten. En ik zou zeggen, blijf luisteren. Want straks dus Leo die in de WK-sfeer duikt met zijn team. De NH Sportcafé. En ja, we weten in ieder geval dus dat Wij houden van Oranje van André Hazes niet langs gaat komen. Maar welke platen wel, dat hoor je van Leo. Leuk dat je luistert. Morgen is Marcel Hofman weer terug. En tot gauw.

0: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
1: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
0: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
7: La Mer Anne Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Friese Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen... onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland... en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Ik ben Mia uit Schorel.
15: Ik ben Celine en ik kom uit Amstelveen.
16: Ik ben Mieke uit Schagen.
17: Ik ben Ali en ik kom uit Twisk.
18: Ik ben Kas en ik kom uit Hoofddorp.
19: Ik ben Piet Ozinga en ik kom uit Naarden.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is 10:00, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Het drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van de ruim 4000 meter hoge Gran Paradiso te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de Rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS.
16: Goedemorgen vrienden en vriendinnen van de radio. Dadelijk het eerste uur van NH Radio Sportcafé met Kees Kwakman. Die gaat voornamelijk het eerste half uur aan het woord zijn. En vooral ook omdat hij daarna weg is.
17: Zo simpel is het.
16: Ja, dat heb ik dan. Daar kan ik er lang over, kort en breed over praten. Maar zo gaat het wel zijn. Michiel Blijboom is nog 1 keer jurylid. Ondanks alle problemen van vorige week. Hé, Giel, hè?
22: Nou,
16: is dat lekker. Arthur Newman is er.
23: Morgen.
16: Niet die anekdotes die je al 2 keer verteld hebt. Hè? Gewoon andere verhalen vandaag.
23: Heel goed.
16: En Menno Pot en Bert Nijssen, waar gaat jouw column over?
23: Over het WK.
16: Over het WK, dames en heren. Er is nog over nagedacht, maar niet al te lang. Er is een boek over Oranje verschenen, over de shirts, hè, Menno?
23: Ja, prachtig boek.
16: Nee, stil maar, dat gaan we dadelijk
23: doen. Dat gaan we zo doen.
24: Vraag je toch, Leo?
16: Nee, ik vroeg niet of het prachtig was.
24: Oké.
16: Er zit geen shirt in, trouwens, hoor. Maar wel over shirts. Maar eerst even de commerciële boodschappen.
25: La Mer Anna Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Friese Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
26: Dit is een uittip.
27: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
26: Dit was een uittip.
28: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
29: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
30: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
31: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
32: Bij Pauw Recreatie in Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
33: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
34: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
33: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
35: Hey, baas van een busje.
0: Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Sportcafé.
4: Met Leo Driessen.
16: Nogmaals, goedemorgen, vrienden en vriendinnen. Ja, dadelijk in de tweede uur komen echt de bridge-uitslagen. En de look is er ook. En dat wordt weer een fantastische uitsmijder van het eerste uur. Maar tot die tijd vullen de komende gasten de tijd. Namelijk Giel Bijboom, jurylid par excellence. Hè? Hoe is het om jurylid te zijn?
5: Nou, het vervelende is, ik heb aantekeningen gemaakt met een rode strip. En
16: kan je die lezen?
5: Ik kan ze niet meer lezen. Ah. In dit licht.
16: Ja.
5: Misschien wil ik het zo houden.
16: Hè?
5: Ja,
16: maar welk liedje springt eruit tot nu toe?
5: Oei.
16: Dat is een liedje van Jan Boezeroen, toch? Oei, ze zeggen.
5: Ja.
6: Nou, was me weer een Louis.
16: Dat was van...
6: Johan Cruijff.
16: Ja. Je hoort de stem van Kees Kwakman. Nee. Fijn dat je er bent, Kees. Jij moet snel weer, want je hebt een padeltoernooi.
6: Ja, hoort er ook bij, hè?
16: Is dat tennissen voor beginners? Of
6: ja, soort van, nee, dat is helemaal de nieuwe sport sinds een aantal jaren in Nederland. Ja, dus, en als je wat ouder wordt, is het ook wat makkelijker dan vol te houden dan tennis.
16: Want het gaat iets langzamer?
6: Het is wat kleiner in ieder geval. Oh, okay. Je bent met z'n tweeën, dus dat scheelt ook. Dus je kan af en toe je maten... dat
16: hij
6: het loopwerk, ja, dat ook. Nee, het is een hele leuke sport. En ik ben sowieso een tennisser van kleins af aan eigenlijk al. Dus ik beheers ook gewoon wel de slagen en dat soort dingen.
16: Oké. Okay.
6: Dus we spelen op behoorlijk niveau, hoor. Dus we gaan zo de clubkampioenschap spelen. Dus dat is leuk.
16: Welke clubs?
6: De TV Dijkzicht, onze eigen club.
16: Oh, oké. Okay. Oh, dat is de eigen club.
6: Ja.
16: Oké, okay. Goed zo. Nou, maar tot die tijd hebben we nog wel wat dingetjes te bespreken. Volendam aangaande en omstreken. Fijn dat je er bent. Menno Pot, goedemorgen.
7: Hey,
16: we gaan het boek bespreken samen met Mattie van Kammen, die dadelijk komt. En het boek wordt nu aangereikt.
7: Hey, kijk, daar
16: as we een speak.
7: Boek. Hier is die, hoor.
16: Dat is geen boek, dat is weer stoeptegel.
7: Kijk nou eens, luisteraars. Ja, het is jammer dat het radio is eigenlijk.
16: Nee, hoor.
7: Ja, het is een stoeptegel.
16: Moet je kijken naar alle hoofden hier. Het is heel goed dat het radio is.
7: Hoeveel pagina's
16: heb
7: je? Ja, het is geweldig, toch?
16: Zo. Hoeveel pagina's?
7: Iets van 500, achterin de 500, denk ik. 560, zoiets.
16: Ik beloof niet dat we ze allemaal doen.
7: Nee, dat moet je ook vooral niet doen. Maar er staat echt heel, heel veel in. Het is een juweel geworden.
16: Ja. Los van het boek, waar moeten we het zeker over hebben als het jou ligt?
7: Nou, Telstar natuurlijk.
16: Ja, tuurlijk. Hè? Heel goed.
7: Ja, hoe het daar verder gaat. Post-Korea.
16: Ja.
7: Nou ja, dat kan jij misschien vertellen. Ik weet het niet. Maar ja, ik ben er benieuwd naar.
16: Ik zit hier voor de vragen, niet om de antwoorden. Arthur, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ben je nog altijd scout?
8: Bij AZ 14 jaar geweest, maar ik heb toevallig 3 weken geleden gezegd dat ik ermee stop.
16: Ga je nu bij Telstra een beetje scouten?
8: Jij hebt me gebeld vorige week, dus ik probeer mijn best te doen, Leo. Dat je de pareltjes op.
16: Ja. En naast jou zit Bert.
9: Goedemorgen.
16: Goedemorgen, Bert. Jouw column gaat over...
9: Ja, gaat over het WK een beetje.
16: Over het WK?
9: Ja.
16: Ja? In al zijn specificiteitjes... Ja, dit is wel iets te vertellen dadelijk over. Makkeli heeft een primeur vanochtend, vannacht. Niet zo leuke primeur.
6: Ja, ik vond het gek dat hij die vrije trap liet hij eerst nog nemen. En toen tijdens die vrije trap floot hij af. Want normaal zeg je even wachten met het nemen van de vrije trap. Want er was een overtreding op de achterlijn. Daar gaf hij geel voor aan de verdediger van Amerika.
16: Ja, hij gaf geel aan Ream.
6: Dat bleek een Schwalbe te zijn.
16: Van Almiron.
6: Maar die vrije trap werd ondertussen wel genomen.
16: Ja.
6: En toen tijdens die vrije trap floot hij af. Toen zei hij, oh, wacht eens even, het was toch een Schwalbe. Dus dat was een beetje, dat is niet helemaal goed gegaan qua communicatie. Maar de beslissing was juist. Ja. En zijn Engels was ook best oké.
16: Right.
8: Van hem wel, ja.
6: Ja.
16: Van wie niet, hè?
8: Nou, van die openingswedstrijd. Die sprak geen Engels. Nee. Dat is een beetje lastig. Die moest het in Engels doen, die sprak geen Engels.
16: Die schijf komen om te fluiten, niet om te praten. Nee.
8: Ja, maar daarom, dus dat wou ik nog wel even zeggen. Dat gedoe wat ze op hun hoofd hebben, dat is, ik vind het krankzinnig. Kijk, je kunt wel zeggen, mooie beelden.
5: Kijk jezelf.
8: Ja, ik heb zelf ook zo'n ding erover. Nee, maar zo'n camera op je kop. Die scheidsrechters hebben het al hartstikke moeilijk.
16: Er is eentje die is hem in de kleedkamer vergeten uit te doen.
8: Ja. Die stond hem onder de douche.
16: Ja. Nee, maar er zijn geen beelden van.
8: Dus die scheidsrechter wordt nog kwetsbaarder. Want wat die camera doet, zijn in feite de ogen van de scheidsrechter. Ja, dus als je ziet, als wij zien dat er een overtreding is, de scheidsrechter fluiten die voor.
6: Wat is die man aan het doen? Ik vind ook geen meerwaarde, dat cameraatje.
16: Het wordt alleen maar...
6: Maar wat heb ik eraan?
16: Nou, dan kijk ik het niet.
6: Nee, daarom ook. Ik kijk ook niet vannacht.
16: Je moet om 10:30 weg, hè?
6: Ja, zo.
16: Rustig aan.
6: Oké. Okay.
16: Anders komen we er niet uit.
6: Anders ga ik eerder. Anders moet ik eerder weg.
16: Dreigen?
6: Ja.
16: En je moet ook nog de quiz doen. We gaan eerst even een stukje Birds doen, Mr. Spaceman. En daarna jouw liedje, Kees.
6: Ja.

0: Prachtig gewoon. Birds en Mr. Spaceman. Ja, nou ja, muzikaal komen we hier wel aan onze trekken. Zeker als je van Oranje houdt. Het boek ligt het al in de winkel, Menno?
1: Jazeker. Ja, ja, ja, het is overal verkrijgbaar, hoor.
0: Maar je moet wel een kruiwagen meenemen als je het...
1: Ja, het is
0: geen hernia hebben.
1: Klein herniaatje kun je er aan tillen, ja.
0: We gaan het in de tweede uur uitgebreid bespreken. Met Mattie Verkamman, mede-auteur. En er zijn nog meer mensen die al meegeschreven hebben aan het boek. En wat nu, hè?
2: Je hoeft niet naar de sportschool.
0: Nee. Arthur heeft het boek even vast. Kees Kwakman, jij gaat straks padellen. Maar tot die tijd. Volendam heeft een nieuwe trainer.
3: Zeker.
0: Erwin van der Looy.
3: Ja, zeker. Ik had gisteravond een verjaardag met mijn vrouw, met z'n tweeën, bij vrienden, gezellig. En toen kwam het persbericht om 9:10.
0: Toen ben je naar huis gegaan.
3: Nou, daar hing de telefoon. Dan snap je natuurlijk wel. Als je nou dat ding niet weglegt, zegt ze op een gegeven moment. Ik zeg, ja, je hebt gelijk. Want ja, dan gaan de berichten natuurlijk in alle groepsapps en chats. En met vrienden en supporters. En je weet hoe dat gaat. En het gaat dan ook op z'n Volendams.
0: En je was nog enthousiaster
3: Erwin,
0: dan ander.
3: Erwin van der Looy. Ja. Hè, is dan de... Lekkere uitstraling.
0: Saai.
3: Dat is dan zeg maar de eerste, zoals de Volendammers dat heel goed. Dus kijk, Guardiola in Slot hadden ze nog gezegd. Nou, dan hadden ze nog wel positief kunnen zijn.
0: Maar die verstaan ze dan weer niet.
3: Maar Erwin van der Looy, die zevende, achtste met Groningen is geworden. Beker gewonnen. 2 keer 13e met Willem II. 14e met Heracles. 5 jaar Jong Oranje gedaan. Volgens mij naar tevredenheid. Terwijl Louis van Gaal bondscoach was. Schat aan ervaring, allemaal niet goed genoeg. Ze mogen hun handen... Ik denk dat Van Lam hun handen stevig mag dichtknijpen met deze trainer.
0: Busby kende hem, hè? De technisch directeur van Telstra.
3: Ja. Van Van Lam. Zeker, die heeft in zijn tijd bij Groningen met hem gewerkt, met Erwin. Ik heb Erwin als assistent 2 jaar gehad. En ja, zijn interviews, ja, oké, daar kan je... Het is een beetje, hij kan een beetje nukkig zijn. Wij kennen hem natuurlijk ook een beetje in zijn interviews af en toe. Maar het is gewoon een goede trainer. Die een idee heeft. Die altijd het maximale uit zijn spelersgroepen heeft gehaald. En hij wil maar in de laatste 30 jaar heeft Volendam 5 jaar Eredivisie gespeeld. Dus om even aan te geven, je bent gewoon een keukenkampioen-divisieclub. En dat is helemaal niet erg.
0: Met af en toe een uitstapje.
3: Met af en toe een uitstapje. En dan wil een trainer als Erwin van der Looy bij Volendam komen trainen in deze situatie. Dat is gewoon, daar moet je gewoon blij mee zijn. En is dat een garantie op succes? Nee. Maar ik denk dat het een goede stap is in de juiste richting weer. Met een nieuwe staf. Robert Muren is erbij. En Jeroen Burghout is een jonge, ambitieuze assistent.
0: Die ook zijn A-diploma gehaald heeft.
3: Ja, die zijn A-diploma heeft gehaald. Zij kennen elkaar ook, van der Looy en hem vanuit de KNVB ook. Dus ik denk dat er alle reden is om optimistisch te zijn. Ja, de selectie moet nog even aangevuld worden. En dan, dat is een klein dingetje. Maar goed, dat hoort erbij. Arthur, ik spreek hem zo even. Nee, maar goed, na een degradatie is het altijd afwachten wie er blijft en wie er terugkomt. Ja. De markt moet allemaal nog op gang komen.
2: Is de begroting aangepast of is het blijft het
3: zeker? Zeker, ja, absoluut. Ja. Maar goed, er staat wel qua transfer, staat er denk ik wel wat te gebeuren.
2: En hoeveel procent is er teruggegaan?
3: Ja, voor mij gaan ze 3 miljoen achteruit. Zomaar alleen al qua televisiegelden.
0: De ironie was wel dat als ze in de Eredivisie was gebleven, dan het Volendam schuldenvrij dat seizoen kunnen gaan doen, hè? Dat nieuwe seizoen. Dat
3: nou, zeker. En Busby had het lijstje met spelers die al zo goed als getekend hadden, had hij ook al klaar. En dan moet je gewoon echt een paar stappen terug doen. En dan, ja, dat is wel heel moeilijk. En nou komt Volendam altijd wel weer, want dan gooien ze zo een paar eigen jeugdspelers die doorkomen. Voor bijvoorbeeld een Van Kruijsen is het eigenlijk helemaal niet zo erg dat je degradeert. Dat is echt een jongen die fysiek nog moet groeien, die geweldig kan voetballen en die gaat nu een jaar in de Eerste Divisie spelen. Dat is alleen maar goed voor hem.
4: Dat is wel goed, Kees, want ik heb dat zelf bij Haarlem meegemaakt. Ja. Het seizoen dat ik ook een jong ventje was, toen degradeerden wij naar de Eerste Divisie.
3: Precies hetzelfde.
4: En ik denk, oh nee, kom je daar in de Eerste Divisie te voetballen? Maar ik heb er 6 maanden gespeeld. Toen ging naar Twente toe. Maar die 6 maanden hebben we wel ook een beetje gevormd. Want de voetbal is heel anders. Ja. Want het is veel harder. Ze zitten boven je strot. Dus daardoor leer je ook wat anders. Zeker. Denk eens allemaal.
3: Ja,
4: dus
3: het is voor jonge spelers. Ik neem Groningen als voorbeeld. 2, 3 jaar terug toen ze degradeerden. Ja. En opeens kwamen Valente, Schreuders. Al die jongens kregen een kans. En ontwikkelden zich. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Dat ik als jonge jongen opeens wel ging spelen in de Eerste Divisie. Dus het is voor veel jongens helemaal niet slecht. Alleen... De penningmeester denkt er wel iets anders over. Ja, en dat snap ik ook wel, want het was natuurlijk een onnodige degradatie. Maar nou, ik denk dat dit een goede stap is in de juiste richting.
1: Hey, Kees, hoe erg zou het voor Volendam zijn als ze niet meteen terug promoveren?
3: Nou, dat is niet zo'n probleem in de zin van... Oh, daar hebben we hem, Van der Looy. Hij belt meteen in.
0: Ja, wie is het?
3: Ja, met Erwin. Nee, ja, dat is geen ramp in de zin van dat, ja, liever wel, maar ze zijn er gewend.
1: Ja,
3: ja, het is natuurlijk wel vaker voorgekomen dat ze ook niet meteen teruggaan. En het is een club die uiteindelijk wel overeind blijft. Zeker ook wel met de achterban, met de sponsoren. Het is natuurlijk een welvarend dorp, dus er zijn altijd mensen die weer... die erachter gaan staan. Dat is vorig jaar ook gebleken. Toen ze waren gedegradeerd kwamen ze meteen weer een hele groep mensen die de club ging steunen. Maar ja, het blijft natuurlijk gewoon een dorpsclub. Ja. Ja. Dus je moet ook wel gewoon een beetje realiteit hebben welke club je bent. En dat schiet er nog wel eens bij in bij de Volendammer. Dat ze denken van, jezus, waarom wil Sipke Hulshof nou niet? Ja, misschien omdat hij met Arne Slot een miljoen kan verdienen bij zijn volgende club. En bij Volendam niet. Ja, het zou kunnen.
0: Ja, als je meteen voor het geld gaat. Is ook,
3: nee, maar ja, toch, nee. Ik zou toch even een paar jaartjes bij Arne blijven als ik Sipke was.
0: Ja. Tot slot. Hey, wat is de overeenkomst tussen Willem Vissers, Jaap de Groot en Chantal Blom-Geels? Ze zijn allemaal jarig vandaag. We feliciteren ze. En we zeggen even Gerrit van der Lem, beterschap. Want hij is een normale vaste gast natuurlijk. Maar Gerrit is volgende week wel weer bij. Wat zit jij nou te lachen, jurylid? Omdat het dan een stukje makkelijker wordt voor je dadelijk. Want we gaan even naar de muziek.
3: Ja.
0: Vertel even. Heel Nederland.
3: Ja,
0: heel
3: zeker.
0: Nederland.
3: Nou ja, Nieuw Petersen, wel bekend van SC Afkikken. Onder andere, die vroeg mij vorige week of anderhalve week terug... Kees, wil jij een liedje schrijven? Ik heb dat al voor hem gedaan. De Keukenkampioen Divisie podcast, die ook door SC Afkikken wordt uitgezonden. Dat liedje daarvan, dat heb ik geschreven op de tekst, zeg maar. En ik doe dat als hobby, vind ik dat leuk om te doen. Met name bij vrienden en buren. En dat gaat allemaal een beetje nergens over. En nu vroeg Niel van... wil je je ook niet met het WK bemoeien? Dus ja, dat heb ik gedaan. En Randy Wolters, ex-Telstar...
0: Ja.
3: Die zingt. Die is ook weer goed bevriend met al die artiesten. Met Mart Hoogkamer en onder andere Billy Dans. Daar heb ik samen...
2: Billy Dans?
3: Ja.
2: Wie kent hem niet?
3: Nou, die is meer dan bekend inmiddels, hoor. Die heeft enorm veel liedjes gemaakt.
0: Als Pet vervelend is, moet je gewoon zeggen.
3: Nee, helemaal niet.
0: Nee.
3: Maar Billy gooide hem in zijn machine, dat liedje. Paste de tekst nog hier en daar wat aan, met mij samen. En uiteindelijk hebben we een WK-liedje.
0: En nou wil je dat ik dat even gelaten hoor.
3: Nou, kijk, het is geen... Die bal moet in het net.
2: Nee, maar dat kan ook niet. Dat is
3: maar goed,
2: de top
3: van
2: de top.
3: Ja, precies. Maar het komt in de buurt.
0: Maar op één voorwaarde, hij wordt wel beoordeeld door de jury. Want wij doen alleen maar Oranje Leagues beoordelen vandaag.
3: Nee, dat klopt. Maar goed, hij is al uit. Dus ja, dus hij staat tegen Spotify. Dus er is niks meer aan te doen.
0: Niks meer, nou ja, we laten hem een dikke minuut horen.
3: Nou, dat ben ik tevreden.
0: Heel Nederland.

0: Ik zou je wat zeggen. Dit is
1: wel niet denkbaar.
0: Eerlijk is eerlijk. Dit is vandaag tot nu toe de beste die ik gehoord heb.
1: 8 min.
2: Ik moet wel eerlijk zeggen, ik was natuurlijk een beetje vergeten om de godfather van de songwriters.
1: Een beetje. Dat is de domste fout die je kon maken.
2: Hij was zeg maar af. En toen
1: dacht je van ja.
2: Toen denk ik, oh ja, Leo even vragen. En toen kwam hij natuurlijk gelijk met 2 dingetjes. Toen zei hij ja. Die klopt niet helemaal. Maar goed, dat is ook weer een stukje wat ik meeneem naar mijn volgende nummer. Dat ik Leo eerst even aan Leo moet vragen. Dus
1: je kreeg
2: de goedkeuring.
0: Je hebt zojuist een punt erbij verdiend.
2: Oké, mooi.
0: En je staat nu bovenaan.
1: 8 min, hè? Is 8 min?
0: Ja, 8 min, toch, Giel?
3: Nou ja, ik wou nog 1 ding zeggen. Er zit 1 heel raar zinnetje in.
1: 1 maar?
3: Ja. Die cup die gaan we pakken, ja. We brengen hem weer thuis. Maar volgens mij is de Cup hier nog nooit geweest.
2: Nee, ja, wel, de 88.
1: Ja, maar dat is
2: een Cup is een Cup.
1: Ja.
3: Die Cup, er staat die Cup.
2: Op welk is een Cup?
0: Op welk
2: zin? Met Cup is een Cup, of niet?
3: Ja, ik vond het dan.
0: Op welk zinnetje?
2: Wil jij je even niet mee bemoeien?
0: Op welk zinnetje had ik jou gewezen?
2: Jij hebt dit doorgegeven, hè?
0: Nee, echt niet.
2: Maar je moet een beetje ruim denken. We hebben de Cup natuurlijk in 88 gehad.
0: Maar ik denk...
3: Ja, maar er staat die cup, zeg
2: ja,
3: je.
2: Maar een cup, ja. Ik zeg nergens de WK-cup.
0: Nee, maar blijkbaar moet alleen punten geven.
3: 8 punten.
0: Oh,
2: dat vind ik mooi.
3: Maar ik voel dat hij naast me zit.
0: En je voelt je bedreigd, hè? Ja.
1: Maar je hebt je dat gewoon zo... En dan kom je gewoon niet op.
2: Als ik een melodietje heb en ik heb een onderwerp, dan komt dat echt snel... Want Neil had dit gevraagd en ik had dus... Dit was mijn 4e nummer. Dus ik had al 3 eerdere...
1: Oh, dat had je al gedaan? Hè?
2: Ja, okay. Alleen er was dan een liedje op Frans-Duits... en dat mocht dan ook allemaal rechte technische niet. En, dus dit was de 4e tekst die ik had gemaakt. Nou, kwam in elke tekst wel voor de cup en dat soort dingen. Dus het is niet dat het...
4: Ja, maar dat zou ik jammer zijn als het niet zo was. Ja. Ik ben diep onder de indruk, hoor. Ja,
0: ze vragen toch aan Frans-Duits altijd hetzelfde. Zing je liever in Nederlands of Engels Frans-Duits?
1: Engels Frans-Duits.
2: Nee, precies.
0: Nee. Kees, we gaan even quizzen.
2: Nou, gezellig.
0: Want je staat nu bovenaan met het liedje.
2: Ja.
0: Maar nu de quiz.
2: Nou.
0: En je weet wat de hoofdprijs is.
2: Ja, een balletje.
0: Wil je hem even beschrijven?
2: Het is een Telstar balletje. Wit, rood en blauw.
0: Met logo.
2: Je kan ook zeggen rood, wit, blauw. Ja.
1: En hij moet nog opgepompt worden, of blijft hij zo klein?
0: Nee, dit is gewoon het model. Maar...
2: Nou, kom maar door.
0: Ja, oké. Waar zet je de verdubbeling?
2: Bij Willy en René.
0: Bij Willy en René. Oké, goed. Doe eerst de algemene vraag. Welke voetballer heeft 5 WK's gespeeld en op elk toernooi gescoord? Die is makkelijk.
2: Dat zal Cristiano zijn. Of is het zijn broer Messi?
0: Nee, Cristiano, maar weet je ook zijn achternaam?
2: Ronaldo.
0: Ja, dat is toch goed? Ja, dat is toch goed?
1: Yes.
5: Hoeveel?
3: Ja.
1: 10?
3: Ja.
0: Ja, en nou de René...
1: Dat is wel erg laag scoren, toch?
0: Ja, maar ja.
1: Hoe kom je dan naar 500 punten op het eind?
3: Daar kom je niet aan.
1: Oh, daar kom je niet aan.
2: Hallo.
0: Hey. Intussen schuift Mattie Verkammen aan. Mattie, welkom. Fijn dat je er bent. We zitten midden in de quiz.
3: Ja.
0: Nou, René en Willy.
3: Weet je zoveel? Ja.
0: Daar komt hij.
3: Waar was de verdubbelaar eigenlijk?
0: Ja, bij Willy en René. Toch?
2: Ja.
0: Oké. Zo'n WK, die hoef je toch niet helemaal... Nou, die kan je toch ook in Helmond doen? En dat is nooit Deurne erbij.
2: Ja, ik ben hier niet... Willy. God, ik ben elke keer heb ik het fout met die twee.
0: Hoe komt dat?
2: Ja, ze zijn lastig uit elkaar te houden natuurlijk.
0: Ja.
2: 50-50 is het.
0: Ze waren van de week bij de reunie, hè?
2: Oh,
1: ja.
3: Ik dacht dat jij het was.
0: Hè? Maar was het nou René die er was of Willy?
3: Allebei met een raar gehoorapparaatje op hun hoofd.
0: Ja? Hetzelfde wat die scheidsrechters hebben bij die wedstrijd. Dat hebben René vind ik de hele dag. Het zal je maar gebeuren. Nee, we gaan zo die koptelefoon doen. Kees gaat zo. Kees, tot slot. Je moet even voorspellen.
3: Nederland-Japan.
0: Oh, Nederland-Japan, ja.
2: Ja, dan gaan we winnen.
0: Oh.
2: Jawel.
0: Oké. Okay. Dus maar je moet even een uitslagje.
2: Uitslagje wordt 3-1.
1: Zo.
0: 3-1, oké. Dan wens ik je heel veel plezier bij het padellen.
2: Ja, dankjewel.
0: En fijn dat je er was. Dat je toch even de moeite genomen hebt om te komen. En volgende week...
2: Ik hem live doen, of niet? Oh, nee.
0: Ja, als je komt, mag je hem live zingen.
2: Ja, dan gaan we dan moet ik er even over nadenken.
0: Gaan we hem helemaal laten horen. Nee, we laten hem volgende week. Zolang we in het toernooi zitten, zitten we volgende week nog in het toernooi?
1: Dat toch wel.
0: Dan hebben die derde wedstrijd.
2: Het duurt 4,5 weken erom.
0: Oh ja. Dan hebben die derde wedstrijd nog niet gespeeld. Dan zit je verplicht nog in het toernooi.
2: Ja.
0: Nee, dan laten we hem nog zeker een keer horen.
2: Nou, leuk, gezellig.
0: En als hij vandaag wint, dan laten we aan het eind ook nog een keer horen. Ja, meneer Blijboom. Meneer Blijboom.
3: Dat gaat wel erg.
1: Je moet er wel uitdagen, Leo. Als we kampioen worden, dan moet Kees hier
3: op tafel
1: staan. Ja. Ja.
0: Als we weer kampioen worden, dan kom je hem live zingen.
2: Nee, ja, dat komt goed. Die wetenschap durf ik wel af.
0: Ja, maar voor ons valt het ook niet mee, hoor.
2: Nee, dat snap ik.
0: Dus het is...
2: Nou, aan jullie ben ik al.
0: Oké, dankjewel. Dan is het nu de hoogste tijd, Bert, voor jou.
1: Is het niet eerst een muziekje?
0: Nou, hoezo? We hebben toch net een muziekje...
1: Is het net... Oh ja,
0: Wil je oranje... Zullen we eerst nog een oranje liedje beoordelen?
1: Nee, helemaal niet. Gooi de tune er maar in.
0: De tune. De tune van Bert.
5: De column van de column. De column. De column van Bert Dijkstra. De column van Bert Dijkstra.
1: Belachelijk dat zo'n troosteloos oefenpotje Nederland-Oezbekistan in een verlaten stadionnetje rechtstreeks werd uitgezonden. Nog belachelijker dat ik er geheel vrijwillig naar ging zitten kijken. Hoe leeg moet je aardse bestaan dan zijn? Waar gaat dit om, vroeg mevrouw Dijkstra. Nergens om. Is het leuk? Nee, het is afschuwelijk. Waarom kijk je dan? Omdat mijn leven is ondergedompeld in zinloosheid. Ik keek en dacht aan Railway. Railway, het tv-programma van de EO, waarin een camera filmt vanuit een stuurcabine van een rijdende trein. De leegheid van het moment, compleet gemaakt door een slaapverwekkende commentaarstem. Soms denk je, zet die trein even stil, zodat je het uitzicht vast kunt houden. Lichtstoel uitklappen, biertje erbij en alleen maar kijken in een roes van nutteloosheid. Railway, het spookte door mijn hoofd tijdens die hopeloze vertoning in dat stadionnetje, nota bene gebouwd op de magische plek van het Downing Stadium, waarin ooit Pelé voetbalde met de New York Cosmos. Je hebt hier een prachtig uitzicht over New York, dekte de commentator zich op voorhand in voor 90 verloren minuten. Een half uur later dacht ik, jammer dat de camera de bal volgt. Zou zo mooi zijn, de lens iets meer naar boven gericht, vol op de Big Apple voor een adembenemend panorama. En dan onder in het beeld de bewegende hoofden van de voetballers die je gewoon lekker hun gang kunt laten gaan, terwijl jij wegzwijmelt bij de gedachte aan wat er allemaal in die stad gebeurt. Beelden op je netvlies van Hill Street Blues, van Wall Street met Michael Douglas als Gordon Gekko. Analist Klaas-Jan Huntelaar beoordeelde de eerste helft met een 7,5. Hij werd uitgelachen, maar de ziener in Klaas-Jan zag het totale plaatje. Een 5 voor het spel, een 10 voor het uitzicht. Gemiddelde 7,5. En ondertussen ligt bondscoach Koeman wel mooi te malen in zijn bed. Heb ik wel een spits die raakschiet? Het enige WK

joker. Een continent vol supersterren. En wie moet volgens de FIFA worden ingevlogen om Oranje in de juiste sfeer te krijgen? Orgel joker. 1974 herleefd. Nederland imponeert de wereld met het beste wat we in huis hebben.

0: Booker T en die MG's. Ja.
1: Heel Zuid-Holland gezien vandaag.
0: Ik heb de jarige genoemd, hè. Willem Vissers, die zit in Amerika. Jaap de Groot ook. En Chantal Blomgeels, dochter van Ruud Geels. Even noemen als jarigen. En Gerrit van Lip nogmaals, wetenschap. Arthur Newman.
2: Ja.
0: Je bent de hele week al zo links en rechts gefetteerd en uitgebreid aan het woord geweest. Ja, nee, hartstikke leuk.
3: Beetje slappe hoeren, Leo.
0: Hè?
3: Ik heb toch wat van jou geleerd.
0: Ja, zeker. Maar ik krijg er nog zinkjes voor ook. Even de wat Bert net zei, hè, over het hoe kijk je er een beetje doorheen? Zeg je, nou, ik kijk gewoon naar die wedstrijden of ja.
3: Nou, ik heb het er net over. Het moet het langzaamaan gaan leven. Vroeger echt was ik er helemaal klaar voor en keek ik er naar uit. Maar ik moet zeggen, het gaat allemaal een beetje langs mee. Want vannacht had je de wedstrijd ook Amerika
0: Paraguay.
3: Ja. Ik hoor net de uitslag.
0: Ja, dus geen...
3: ik ben helemaal, ik ben stel, het helemaal langs mee gaan. Ook omdat die wedstrijden natuurlijk 's nachts zijn. En, ja. Ja, het is echt niet zo dat ik om 1 uur opblijf om een wedstrijd te gaan kijken. Dat heb maar, ik helemaal niet meer.
0: Er zit ook geen urgentie achter de eerste wedstrijd. Hè?
3: Nee.
0: Want ja, niemand kan eruit naar de eerste wedstrijd.
4: Nou ja, een paar wel.
0: Huh? Nee, maar niemand gaat er officieel uit naar de eerste wedstrijd.
4: Nee, niet. Nee, precies.
0: Dus die urgentie ontbreekt een beetje. Maar ga je de hele tijd op...
2: Nee, nee, nee, ik zeg helemaal niks meer. Ik kijk wel uit.
5: Over urgentie gesproken.
0: Over urgentie gesproken.
1: Het is niet tijd voor een drinkpauze nu trouwens.
0: Nee, we gaan nu even... Nou ja, het is tijd voor...
3: Ik denk, je gaat dat liedje draaien, Silence is Golden.
0: Nee, we gaan, wat we gaan doen is... vorige week hebben we... Wie had vorige week gewonnen eigenlijk, het oranje lied?
1: Captain Henk met de champ.
0: Oh ja, Captain Henk met de champ, ja. Die staat bovenaan, dat is nu te nemen. Nu staat Kees Kwakman bovenaan.
1: Ja.
0: Met, hoe heet het ook weer?
1: Heel Nederland.
0: Oh ja, heel Nederland. Ja.
1: Randy Walters featuring Kees Kwakman.
0: Je moet wel in de microfoon praten, Henk. Welke gaan we nu weer luisteren? Of zullen we weer gewoon luisteren?
1: Ik heb een redactie voor...
0: Oh, dat ook. Nou, even een stukje Oranje Lied. Daar komt het.

0: Nou, als dit geen hoge ogen gooit.
1: Dit is.
0: Wat is dit oorspronkelijk?
1: Dit is bakker Willem van Oranje.
0: Bakker?
1: Ja. En ik heb het even opgezocht. Het is inderdaad een bakker. Hij staat elke woensdag en zaterdag op de markt van Den Bosch. En elke vrijdag op de markt in Breda. Dus het is geen broodzanger, maar eigenlijk dus wel.
0: Ja. Oh, ja. Maar wat was dit ook weer de oorspronkelijke melodie van?

0: Michel Pelner, of zo?
1: Het is Frans. Het is Frans.
2: Le Lac
0: du Camerara.
2: Lac du Camerara.
0: Ja.
2: Michel Sardou?
0: Michel Sardou, dat is.
2: Dat weet jij veel, hè?
1: 4 punten.
2: 4 punten. Nou, dan staat hij bij een mooie tweede plaats. Ja. Hoe heet nog een keer de naam?
3: We komen eraan, van bakker Willem van Oranje.
2: Het is een dreigement eigenlijk, hè?
3: Ja.
2: We komen eraan. Nederland zelf vanochtend, Nederland zelf gaat zondag spelen. Maar Makkely floot dus gisteren de wedstrijd tussen Amerika en Paraguay. En Casey had het ook al een beetje erover. De VAR gaat toch een beetje sneller ingrijpen. Had al een keer bij een corner moeten ingrijpen. Dat mogen ze ingrijpen. Nu heeft hij een gele kaart teruggedraaid. Dat is normaal, is dat niet zo, hè? Dan blijf je vanaf. Alleen maar een rode kaart wordt er ingegrepen. Heb je het gezien toevallig, Menno?
4: Nee.
2: Arthur?
0: Ik heb het ook niet gezien.
2: Bert?
0: Nee, natuurlijk niet, man.
2: Mattie?
5: Ik heb 1 wedstrijdje gezien. De eerste.
2: Geel?
5: Idem.
2: Nou, mooi. Dan gaan we naar het volgende onderwerp.
0: We zijn er lekker klaar voor, hè?
2: Ja,
0: mooi. Lekker. Je er ook langzaam ingroeien, dat toernooi. Dat is
5: een fluttoernooi.
2: Fluttoernooi, zei je dat?
5: Schot je aan.
2: We gaan dadelijk in de tweede uur gaan we uitgebreid stilstaan bij het boek wat Mattie van Kamman en Menno Pot hebben geschreven. Samen met ook Jaap Visser en Henk Mees en Ronald Jongens, David Ent, Chris van Nijnoten, Floor Wesseling heb ik ze allemaal genoemd. En er is ook nog een lijstje namen met dit boek weer dan hebben samengesteld. Want er was ook nog een hele klus als ik het goed
5: heb. De fotografen bedoel je?
2: Nee, de samenstelling stond er nog bij, ik weet niet.
4: Ja, en de shirtverzamelaars natuurlijk. Die hebben het belangrijkste eigenlijk bijgedragen door de shirts te leveren.
2: Ja.
4: Maar het is een heel team.
2: Nou, mooi. 2 uur, uitgebreid daar aandacht over. Arthur, veel gevraagd mens. Jij bent, welke WK's ben jij geweest?
0: 94 en 98.
2: Ja. En welke van de twee is dan, zeg maar, waar je het meest met een glimlach aan terugdenkt?
0: Nou, dat is 98. Kijk, ik was een jong ventje van 23 dat ik mee mocht naar Amerika. 94, daar was ik al, heel blij mee. Om dat mee te maken, die ervaring, is echt, dat was echt geweldig. We waren natuurlijk verschillende plaatsen. We vlogen eerst naar Canada, vriendschappelijke wedstrijd. In Toronto, daar vandaan naar Washington.
2: Herman van Veen deed toen het volkslied.
0: Is dat zo?
2: Ja.
0: Oh, dat zou ik niet eens weten.
2: Ja.
0: Ja, je hebt een goed geheugen, Leo.
2: Nou ja, daar was ik bij nog. Bij de eerste.
0: Ik heb ook nog allemaal aantekeningen. Eigenlijk mee moeten nemen, want ik heb het is heel apart. Ik heb boeken gemaakt van 94 en 98. Maar ik heb ook het hele programma van 1994 van dag 1 tot en met de laatste dag. Dat we met de hele selectie bij elkaar zaten. Dus iedere dag had ik opgeschreven wat we allemaal deden op de training. Ik ging de hele training uitwerken. Wat er allemaal gebeurde. Ik heb voor jou ook nog een heel verhaal gemaakt in het vliegtuig.
2: Hey, hartstikke leuk.
0: Dat heb ik eigenlijk ook nog allemaal opgeschreven. Want we hebben natuurlijk een paar keer ervaringen gehad. Met vliegtuig met jou dan daar ook.
2: Ja, nog
0: en
2: een
0: met,
2: keer.
0: En met Lex Muller natuurlijk.
5: Kiwi Air.
0: Ja, het is echt, daar hebben we toen echt uren op dat vliegveld moeten wachten.
2: Ja.
0: Maar dat zijn dat mooie herinneringen. Maar inderdaad, 98, ja, daar was ik basisspeler. En in 94 mocht ik 1 keer invallen tegen Ierland. En dat is een mooie ervaring. Tegen Roy Keane onder andere spelen. Maar 98, ja, dat was... Dat was echt, we hadden een selectie. Dat was, als ik nu terugdenk, de grootste teleurstelling van keer is dat er toen geen wereldkampioen zijn geworden. Dat als je dat aan de meeste spelers vraagt, die hebben het allemaal. Dat is natuurlijk, je had het net over de VAR, maar met name die wedstrijd tegen Brazilië met Van Hooijdonk rond die 16 meter. Ja, die werd gewoon vastgepakt. Dat had gewoon een penalty moeten zijn. Ja, daar hadden we hadden echt het... In die kleedkamer het geloof van... ja jongens, we kunnen gewoon wereldkampioen worden.
2: Maar als je al zo lang dit nog zo vers in je hoofd hebt... heb je dan ook inmiddels een uitgebreide analyse gemaakt... van behalve dat moment van vasthouden... Ja. Waarom het dan, waren we dan te netjes? Of wat was het dan dat je het net niet
0: zet? Ik moet ook zeggen, in de kwartfinale... Overmars die miste de halve finale omdat hij geblesseerd was. En ik kreeg een rode kaart. Ik kreeg mijn tweede gele kaart tegen Argentinië. Dat, ja, met Simeone.
2: Gisteren nog even gezien. Maar ja. Een aardige schopper.
0: Ja, dat was wel een terechte gele kaart. Maar ja. Ik moet zeggen, de eerste gele kaart tegen Ortega, dat was totaal niet geval. Want we werden al gewaarschuwd voor de wedstrijd. Kijk uit jongens, die Argentijnen, dat zijn van die matenaaien. Dat zijn rollers en piepers. Want die wedstrijd, ik weet niet of je dat kon herinneren, tegen Engeland, dat David Beckham ook eigenlijk heel licht met zijn voet tegen, volgens mij ook tegen Simeone ging. Die liep ook de rollen, die kreeg rood. Dus we waren al gewaarschuwd. Nou, en ik had een tackle bij de zijlijn. Ik ging voor de bal en die Ortega die liep te rollen, een halve meter voordat ik hem raakte. Dus ik kreeg onterecht een gele kaart. Kijk, als je nu de VAR had gehad, dan had hij een gele kaart gehad. Ja, toen inderdaad toen kreeg ik mijn tweede gele kaart van Simeone. Dat was eigenlijk in de omschakeling. Dat die Argentijn kwam eruit en ik kwam naar binnen. En ik wilde die bal wegwerken, maar ik was te laat. En ik schopte hem 3 meter de lucht in. Dus dat was wel een terechte gele kaart. Maar het was wel van volk en vaderland. Want daardoor haalden we wel de halve finale. Dus dat... Maar nee, het is dus eigenlijk die linkerkant Overmars die speelde niet tegen Brazilië. Ik niet tegen Brazilië. Dus toen had het Philippe Cocu, die had toen overal volgens mij gespeeld. Die speelde aanval aan het middenveld, linkmiddenveld. Die kwam linksback te spelen.
2: Het was er net even te veel aan dat je al die wisselingen moest toepassen.
0: Ja, misschien, maar ik moet wel zeggen dat we hadden wel een selectie dat als er eentje geblesseerd was of geschorst, iemand anders hup, die kon er heel makkelijk invullen. En,
2: het was wel een beetje één voor allen, alle voor één.
0: Ja, dat was echt. We zaten echt 6-7 weken bij elkaar. Maar iedere dag waren we gewoon echt 100% gemotiveerd. En we gaven echt alles om die finale te bereiken.
2: Maar nou, heb jij nog actieve herinneringen aan dat toernooi?
4: Zeker, ja? Zeker. Ja, dat is,
2: gevoel van potverdomme?
4: Ja, heel erg. En eigenlijk in 94 ook al een beetje. Met ook die uitschakeling tegen Brazilië. En beide keren was het tegen de Brazilianen. En dat waren twee Nederlandse elftallen die met een beetje mazzel in die finale hadden kunnen staan. Die kwaliteit was er op dat moment, in de jaren 90. En dat is heel jammer dat het niet een keer gelukt is. Ja, het is ook een beetje, ja...
2: Tegen Brazilië lukt het over ook wel eens wel, hè? In 74 hebben ze toen in die schoppartij.
4: Ja, en dat zijn ook... Kijk, ja, het is een keertje 3-2 en een keertje op strafschoppen. Ja, het zijn kwartjes op hun kant tegen een tegenstander die gewoon je gelijke is. En dan kan hij verkeerd vallen. Ja, dat is gewoon net niet, maar het had wel gekund.
2: Ja, en met VAR hadden we wereldkampioen geworden, hè?
0: Maar weet je wat grappig was? Want ik ging toen in 98 naar het WK met advocaat naar Glasgow Rangers. En op een gegeven moment we hadden ook Stefan Kivars, zeg je dat nog wat, die spits? Die zat ook bij de Franse selectie. En die zei ook, hey Arthur, when you lost against Brazil, we were cheering in the room. Dus met andere woorden, die Fransen die waren zo blij dat wij werden uitgeschakeld. Die waren echt bang voor ons.
4: Ja,
0: dus
4: ja.
0: Die hoopten gewoon dat Brazilië doorging. En dat was voor hun gewoon een explosie. Dus dat gaf ook al aan hoe die Fransen tegen ons aankijken. Maar ja, Frankrijk werd in 98 wereldkampioen. En 2 jaar later werden ze ook weer Europees kampioen. Omdat hij natuurlijk ook toen tegen Italië in de halve finale verloren.
2: Ja, was iets met penalties toen?
0: Ik ben van 4 toernooien geweest en 3 keer uitgeschakeld op penalties. Dus laten we daar maar niet over hebben.
4: Ja. Wat ik nog heel goed weet aan die jaren 90 is... natuurlijk waren in 94 Ruud Gullit die naar huis ging en niet wilde spelen. En toen kwam in 96 op het EK dat gezeur met de kabel en zo. Dus met Oranje was er elke keer wat. Oranje zat ook zichzelf in de weg. En in 98 had je echt het gevoel, nu staat het. Nu is het een eenheid en nu kan het. En ongelooflijk intens heb ik dat meebeleefd. En de uitschakeling ook, weet ik nog wel, ja.
2: Mattie?
1: Ja,
2: bij welke toernooi was jij? Je bent bij veel toernooien geweest, hè?
1: Het eerste toernooi was 74, dat ik heb gedaan, was gelijk kassa. Maar het beste elftal na 74 is dat team van Arthur geweest in 98. Dat was een aanzienlijk beter elftal dan de ploegen die de finales haalden in 78 en 2010. Ik dacht ook dat ze wereldkampioen zou worden in 98. Geweldige wedstrijden gezien.
4: Ja.
1: En ja, dan zit het wel eens even op het beslissend moment tegen. Ja.
2: Zijn we dan niet filijn genoeg?
1: Je moet ook een beetje mazzel hebben.
2: Ja, maar wat is de mazzel dan? Wat is de mazzel?
1: Nou ja, je had ook wel mazzel. Dankzij Van der Sar die er dan nog met die kopstoot die hij zelf maakt, volgens mij.
2: Dat zou nu voor Van der Sar een gele kaart zijn geweest, hè?
0: Minimaal.
2: Minimaal.
1: Ja. Over Matenhuis gesproken, toen was het wel dat zeker. Ja.
2: En die van Mexico met Overmars, met Varretje, wat zou daarmee gebeurd zijn?
1: Ja. Welke wedstrijd bedoel je eigenlijk?
2: Nee, van Overmars, in Mexico.
0: Salbe van...
1: Ik kan me helemaal niet herinneren.
0: Kun je ook nog die bij de...
2: Echt niet herinneren? Bij de achterlijn?
0: Nee, bij de cornervlag was het Bergkamp, dat die tegen Joegoslavië, dat die boven die speelde.
1: Ik dacht dat iets met Robben was. Robben.
0: Ja, dat heb ik al.
1: Die brak er bijna iemand zijn been, geloof ik.
2: Oh ja, Robben was het. Ja,
1: die brak ook echt zijn been, hè, die Mexicaan. Ja.
0: Zijn eens benen.
1: Ja.
2: Kortom, het zit wel eens mee, het zit wel eens tegen.
1: Ja, zoiets. Maar goed, in 98 was de kwaliteit zo hoog. En een uitstekende coach ook, dat moet je niet vergeten. En, je had wel journalist kunnen worden.
0: Bijna wel. Ik heb een heel boek
2: gemaakt. Zeg even wat je laat zien.
0: Nee, ik dacht dat ik een...
2: Dat je voor de tv was hier vandaag.
0: Dat Guus er misschien zou zijn.
2: Dus oh ja.
0: Ik heb toen in die coronatijd een heel... heel boek gemaakt van het WK 98. Dat is wel een leuke herinnering. Ja, want je zat thuis in die coronaperiode. En ik had allemaal mappen en foto's. Dus dan heb ik eigenlijk een heel boek gemaakt met eigenlijk allemaal leuke herinneringen. Ook met die gasten dat hier al bij het zwembad zaten. Dat we op jetskies, op een gegeven moment waren we met jetskies daar op de, in Monaco, onze thuisbasis was Monaco. Dus zaten we daar in een hotel. Perfect. En we konden gewoon af en toe ook lekker onze gang gaan. We liepen daar lekker in het centrum rond, kopje koffie drinken. Want niemand die interesseerde zich in ons en wie we waren. Je had ook geen mobiele telefoons, geen social media. Dus we konden lekker onze gang gaan. Dus we zaten op van die jetskies. Nou, we waren net van die kleine kinderen. En
2: Mattie, als jij dat ziet, is dat jeuk je handen niet om het helemaal in het echt uit te geven? Dit?
1: Ja, bijvoorbeeld. Maar ik denk nu vooral aan iets wat ik vergeten ben. Ik ben vandaag een heleboel vergeten. Ik had ook een tasje bij me, maar die laat ik in Rotterdam liggen. Daar zitten namelijk de WK-finale schoenen van Johan Cruijff in.
2: Maar die liggen nou in Rotterdam?
1: Die liggen nu in Rotterdam. Dus die vergilde zal ik het adres niet van geven. Maar er zit ook de linkerschoen van Robbie Rensenbrink in, waarmee hij de bal op de paal schoot in Argentinië in de finale. Hugo Borst en ik hebben al die schoenen gekocht. Er zijn 20 paar schoenen, onder andere die Adidas laarsjes van Hanegem zitten erin. Van alle WK-spelers van 74 en 78. En die zijn we nu aan het verkopen voor een goed doel. Hugo, die ze leveren gigantisch op in Engeland. In Luton worden ze geveild. En daar is het de openingsbod zou 150.000 pond zijn. Voor een paar oude schoenen vind ik dat best wel veel. Maar
2: ik heb nog wel van oude schoenen liggen.
1: Nou, ik heb je zien voetbal, die zijn niks waard. Maar de opbrengst die gaat voor de helft naar het goede doel van Hugo. Dat is een galerie, heeft hij, Galerie Wijsbad. En de andere helft gaat naar mij. Ik ben bezig aan een serie van 100 boeken over alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het worden er 100. Alle slachtoffers, daar hebben we verhalen
2: van. Uit de voetballerij bedoel je?
1: Sorry?
2: Dus alle slachtoffers uit voetballen?
1: Nee, alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. 102.000 slachtoffers.
2: Oh, ik dacht je zei 100. Dus ik denk
1: 102.000.
2: Oh ja, sorry. Ja. Okay.
4: Dat zijn die
1: Joden, Roma en Sinti. Ja. Ja. Dus ik heb mijn hele leven me druk gemaakt over buitenspel en hensballen. Maar ik ben nu al een tijdje bezig over de Tweede Wereldoorlog. En het is een serie die over 15 jaar klaar is. Dan ben ik 91 en mijn vrouw zei gisteren, nou dan kan je eindelijk met pensioen. Dus vandaar.
2: Maar het kan naast elkaar bestaan. Hè? Ook over het is ook leuk om over het voetbal te praten. Los van dit serieuze werk wat je aanpakt.
1: Zeker, zeker. Nee, voetballer heeft mijn hart, hè, dat weet je.
0: Ja, het is onvoorstelbaar wat je zegt, wat zoiets kan opleveren. Het is als je schoenen en shirtjes en zo allemaal.
1: Maar ja, ze gaan waarschijnlijk niet geveild worden. Kan ik nu? Ik zal niet zeggen wie ze gaat kopen. Maar er is in Nederland een oud international. Die wil ze absoluut hebben. En daar krijgen we aanzienlijk minder geld voor. Maar dat vind ik zo'n aardige jongens. En nou, dan bewaren we die. En dat gaat een deze dagen wel rondkomen.
0: Komt het in een museumpje terecht dan? Of is het privé?
1: Sorry?
0: Wordt dat in een museum tentoongesteld voor mensen?
1: Nee, die jongen die wil ze zelf hebben.
0: Okay.
1: En die veilingen in Engeland, ja, daar worden allerlei WK-reliquieën verkocht.
2: Kun je zeggen wie het is? Wie gaat het doen?
1: Ik zou het graag willen zeggen, maar ik mag het van hem niet zeggen.
0: Dus welke lichting?
3: Heeft u het Kruif gespeeld?
1: Sorry?
0: Welke lichting?
1: Dan ga ik het bijna verraden, ik zeg het niet. In ieder geval niet Arthur Numan.
2: Nee, Arthur heeft zelf een hoop verzameld.
0: Ja, ik heb even. Het is eigenlijk wel raar, want zoveel shirtjes ruil je natuurlijk tijdens je carrière met die WK's en Champions League wedstrijden. Maar ik heb op een gegeven moment al die shirtjes in een doos liggen. Ja, ik heb zelf twee dochters, die zijn 21 en 23, maar die geven er ook niet zoveel. En toen was er ook een bedrijf hier en die zei, wat doe je met die shirtjes? Want ik had eigenlijk al heel veel weggegeven, ook weet je, goede doelen, mensen, vrienden.
1: Ja.
0: Maar ja, ik op een gegeven moment heb, neem maar mee. En ik heb maar een paar shirtjes eigenlijk bewaard. En van de rest.
2: Ja, onder die van Romario, hè?
0: Onder andere, ja. Ja. Maar er waren er maar 4 of 5.
2: Maar even we gaan voor het tweede uur afsluiten met het eerste uur afsluiten met Loeken. Eerst nog even één oranje liedje door de mangel halen.

0: Wat is de titel eigenlijk van dit lied? Ik heb die ballen met kool, oranje. Dankjewel. Ja, we hebben wel een beeld zo. Michiel,
1: ik heb genoteerd dat dit is een rechtstreeks gevolg van de bezuiniging in de GGZ. Dit is natuurlijk verschrikkelijk. Het is van Iris Queen. En ja.
0: Hoe heet het?
1: Het heet Rochem erin.
0: Oh ja, dat meende ik al.
1: Virgil van Dijk, Rochem erin. Wout Weghorst, Rochem erin. Ja, Brian Brobby, Rochem erin.
0: We hebben het net gehoord.
1: Nul punten.
0: Nou, je zingt het wel meteen mee.
1: Ja, jij.
0: Wat is de tussenstand?
1: Tussenstand, oei. Nou ja, Kees Kwakman bovenaan.
0: Ja.
1: Trots.
0: Met?
1: 8 punten.
0: Nee, met heel Nederland, toch?
1: Ja.
0: Met 8 punten. Goed, in het tweede uur gaan we nog meer aandacht besteden aan nog wat dingetjes die... Wat is Arthur, in de boete had je aan Herik willen geven?
2: Nou, ik heb het wel laten zien, maar allemaal leuk die herinnering met al die foto's. En ja, je blaadt het er eigenlijk doorheen. En er komen al die herinneringen die komen weer boven drijven. En daar, ik moet zeggen, we hebben zo'n leuke tijd gehad daar. En we zaten daar al in ergens in de berg in een hotel. Bij Monaco, dat was onze huisbaas. Ik moet zeggen, Hans Jorisma, die helaas is overleden vorige week. Die heeft het allemaal top geregeld. Alles was perfect. En op een gegeven moment had hij het ook geregeld dat we naar Marseille moesten vliegen. En een hotel zaten we in die bergen. Toen had hij het geregeld, wisten we niet. We moesten met onze tasje naar buiten komen. Toen had hij helikopters geregeld. Die helikopters kwam aanvliegen boven het dak van het hotel. Dan stapte Wim met zijn zessenen. Helikopter weg, die andere kwam aanvliegen. Nou, toen stapten weer een paar anderen, die stapten erin. Toen vlogen we zo met 4, 5 helikopters naar Marseille toe. En ik heb daar die foto's ook van. Dan denk je van, ongelooflijk dat allemaal gebeurde toen.
0: Maar ja, het ook de dienst Monaco Nice, toch? Die helikopterdienst over die...
2: Vlogen ook allemaal...
0: Ja,
2: dat is van die helikoptertjes allemaal daar. Maar nee, dat zijn gewoon leuke herinneringen. Een foto van die wedstrijd tegen Argentinië. In Marseille, dat oude stadion nog helemaal open was. Echt gewoon echt zo'n... Ja, Sea of Orange noemen ze dat. Dus van, dat is iedereen met zo'n oranje shirtje daar. En ja, dat zijn gewoon geweldige herinneringen. Maar wij konden onze gang ook gewoon gaan. Lekker uit, lekker stappen daar af en toe, weet je wel. Dat we weg mochten. Was dat een avondje van Guus Hiddink dat we daar weg moesten. En Johan Neeskes, die was een van de assistenten. Nou, dat is een geweldige gozer. Geweldige man. Hij hielp je daar ook tijdens die wedstrijden. Daarnaast was hij ook gewoon hartstikke leuk. En toen zei hij op een gegeven moment, we mochten eens een avondje stappen. Hij zegt, Arthur, hij zegt, met Jaap Stam en nog een. Hij zegt, we gaan even wat drinken. Dus toen zijn we daar naar een barretje gegaan. Nou, Johan hield ook wel van een drankje. Maar we moesten 12 uur thuis zijn. Ja, toen was het 11:30. Hij zegt, jongens, we moeten zo terug naar het hotel. Hij zegt, ik ga alvast weg. Hij zegt, jullie ook zo. Nou, ik bleef nog even zitten met Jaap. En toen liep hij op een gegeven moment door. Nou, toen kwam er een andere groep tegen met onder andere Kluivert en Davids.
0: En hoe dit afloopt?
2: Dat ga ik je straks vertellen.
0: Ga je me straks vertellen? Want we eindigen het eerste uur, zoals te doen gebruikelijk, met onze conferencier Puur Sang. Hier is hij, Luke.
3: Een pastoor, een dominee en een rabbi zitten in de trein te pokeren, open en bloot met geld op tafel. Nou, dat is in Nederland ten strengste verboden. Dus wat gebeurt er? Ze worden betrapt. Ze krijgen alle drie een procesverbaal. En ze moeten voor de rechter verschijnen. Vraagt die rechter aan die dominee, wilt u bekennen dat u in de trein zit te pokeren? Zit die dominee, ik niet. Vraagt die aan die pastoor, wilt u bekennen dat u in de trein zit te pokeren? Zit die pastoor, ik niet. Vraagt die aan die rabbi, wilt u bekennen dat u in de trein zit te pokeren? Zit die rabbi, ik pokeren in mijn eentje?
0: En zo is het. Daarmee het eerste uur en het tweede uur alle shirts van Oranje. Tot zo.
4: La Mer Anne Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Fries Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
6: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
7: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
8: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
9: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
13: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
22: Ik ben Frans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
23: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
24: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
25: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp.
26: Thuis in heel Noord-Holland.
27: Het is 11 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. Ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijdt er geen trein op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
1: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: La Mer Anne Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Friese Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
26: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
28: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
29: Pas op hoor, deze is heet.
30: Oef, ja.
29: Wil er iemand nog wat drinken?
30: Ja, lekker.
29: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
30: En voor mij, man?
29: En een frisje voor jou.
30: Dank je.
29: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
28: Druk van mij, Erik Dijk.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Ja, daar zijn we dan. Tweede uur van NH Radio Sportcafé. We gaan dadelijk u meenemen door Shirtjeland. En dat loopt dan vanaf, even kijken, 1894. Zijn daar foto's van? Vragen we dadelijk aan Menno Pot en aan Mattie Verkammen. Ik weet het niet, maar zij gaan er wel uitgebreid over maken. Het oranje shirt, zo heet dat lijvig boekwerk wat je kunt aanschaffen. Het ligt overal in de winkel, hè? Nou ja.
2: Ja, online en fysiek overal verkrijgbaar.
1: En fysiek moet je wel even iemand meenemen.
2: Dan moet je, ja, je moet goed kunnen tillen. Als je een kwetsbare rug hebt, dan zou ik hulptroepen meenemen.
1: Ja, het is echt een prachtig werk. Gefeliciteerd daarmee. We gaan dadelijk uitgebreid over de inhoud. Maar het tweede uur beginnen we natuurlijk met Breach Out.
3: Ja, zeg het eens.
4: 0412-2036111100.
5: Wat deed Wikken en Wegen tegen Kennemerland? U hoort het uit de eerste hand. Hier zijn de Britsuitslagen. Aan het woord.
6: Cora, tegen de week, Cora. Wat zijn de uitslagen in Noord-Holland?
7: Goedemorgen allemaal. Of, morgen nog, hè? Ja. Goedemorgen allemaal. Nou, het is van de dinsdag, dan weet je het vast, Leo. Hoef je het niet te vragen.
1: Wat was het met de donderdag dan? Afgelast?
7: Nee, Leo.
1: Oh nee, zomerstop, hè?
7: Zomerstop, net als met voetballen. Doen wij ook aan. En dan mag je wel komen, Brits, hoor, daar niet van. Maar dit is van de dinsdag in ieder geval.
1: Zitten er verrassingen bij?
7: Ben weer ietsje gestegen. Dus, dat is wel een verrassing weer, hè? Het was een paar keer heel slecht. Oké, ik vind dat je wel wat rustiger geworden bent de laatste twee weken. Valt het jullie ook op? Ja, hè? Ja. Hij is wat gemoedelijker.
1: Ja, door, Cora! Huppatee!
7: Het twijfelt dus niet. Oké, Ad en Paula, 38%. Henny en John, 41%. Marianne en Jannie, 42%. Greet en Nel, 46%. Ben en Ineke, 47%. Lucia en Ali, 49%. Jopie en Els, 50%. Frank en Corrie, 51%. Beb en Ans, 52%. Gaat zij zeker wel met 1% omhoog, zie ik. En dan Gerondine en Christine, 53%. Dan Arrie en Greetje, 55%. En Leontien en Ineke 56%. En Ray en Peter 59%. Ik ben mezelf vergeten op te noemen. Even kijken, waar sta ik? Nee, ik sta er niet op. Die zijn ze vergeten.
1: Maar je was er niet.
7: Nee, ja, we waren er wel. Oh ja, Marianne en Cora, 54%. Dus is ook niet slecht. Is niet slecht. Het is wel een redelijke stand. Dus vandaar.
8: En Nicola en Frank?
7: Huh? Nico en Frank? Ja, die waren... Nee, Nico was er niet.
8: Oh.
7: Frank heeft met iemand anders gespeeld. Ja. Dus, maar die was ook niet slecht, hoor.
1: Dan kan Nico het wel schudden volgende keer.
8: Frank is een bijtertje. Frank is een bijtertje.
1: Bijtertje, ja.
7: Ja. Frank,
1: nou, dankjewel.
7: Graag gedaan en een fijne week. En ik zie je maandag.
1: Ja.
7: Doei.
1: Hartstikke leuk. Cora, applaus. Eerst even de Beatles. En daarna gaan we door met de boeken. En de liedjes. Uiteraard.

0: Prachtig gewoon. Er zijn mensen die dit liedje dus niet kennen. Jij kende het niet, Arthur, wel?
1: Sorry?
0: Jij kende dit niet, of jij kende het wel?
1: Nee, ik ken bijna alle liedjes, maar dit liedje had ik nog nooit gehoord, nee.
0: Ah.
1: Heel apart. Ja. Zo leer je nog eens wat, Leo?
0: Ja, Ringo Starr. Ja. Mooie toon, maar wel één toon.
1: Ja.
0: Maar wel een goede toon, toch?
2: Fantastische toon.
0: Of uit de toon.
2: Zelfs een toon gehoord.
0: Dat was een beetje uit de toon. Nee, de oranje liedjes zijn een beetje uit de toon. Maar dan gaan we dadelijk... Wat is de tussenstand bij de oranje liedjes? Jurylid Michiel Wijboom.
2: 0-4.
0: Ja,
2: en 8.
0: Ja, en wie staat op 8?
2: Kees
0: Wakman staat bovenaan. Of dat zo is, weten we tegen 12 uur of dan ook nog het geval is. Er is een mooi boek verschenen. Het Oranje Shirt. Daar ook in een hoofdstuk, Menno Pot, over Oranje en de liedjes.
3: Ja, en laat dat nou door mij geschreven zijn.
0: Nou, want je bent in het dagelijks leven ook popjournalist. Dus
3: dat is
0: mag jou ook wel toevertrouwd zijn.
3: Ja. Ja.
0: En wat is jou daarin in opgevallen, in dat hoofdstuk?
3: Nou, natuurlijk om te beginnen, lang niet alle oranje liedjes staan daarin. Want het zijn er zo belachelijk veel.
0: Ja.
3: We hebben hier vandaag een paar gehoord die er bijvoorbeeld niet in staan.
0: En ook niet in horen.
3: En die van Kees Kwakman is... maar ik heb het gehouden
0: Kees Kwakman had er wel eerder al.
3: Die had eigenlijk... daar hadden we de deadline iets voor mogen verleggen om Kees mee te nemen.
0: Ja.
3: Maar nee, het gaat. Ik heb een verhaal geschreven aan de hand van eigenlijk de grote oranje hits. Van, ja. Van We Gaan Naar Rome, Willy Derby in 1934. Via De Leeuw in zijn hempie en André Hazes naar eigenlijk het links-rechts van de snollebollekes van nu.
0: Maar is de Hup, Holland Hup, is dat een echt bedachte melodie voor dat lied? Of is het van een bestaande melodie?
3: Ja, het gekke is eigenlijk dat als je Hup, Holland Hup, laat De Leeuw niet in zijn hempie staan. Als je aan Nederlanders vraagt, maar wie zong dat dan? Dan weet eigenlijk niemand het. Hè? Want het is niet in een bepaalde versie van een bepaalde artiest bekend. Het liedje als zodanig is gewoon heel bekend. En het is een melodie uit 1950. Geschreven door een figuur die Jan de Cler heette. En
0: oh,
3: toen,
0: nou ja, die is wel...
3: Dat maar geen Hollander die het weet, hè?
0: Maar die ging toch... Was hij niet de man die in de rust...
3: Ja. Zo is het begonnen. Hij had dat refrein heeft hij verzonnen. En hij zat dan op de radio bij de KRO.
0: Ja.
3: Daar was hij in dienst. En dan verzon hij eigenlijk live tijdens de wedstrijd. Op grond van wat er in de eerste helft gebeurd was, schreef hij een couplet. En dat zong hij dan. Gevolgd door het refrein, waardoor het refrein steeds terugkwam en bij iedereen bekend raakte. Okay. En dat is vervolgens overgeslagen naar de tribune en daar nooit meer verdwenen.
0: Want hij was een soort sneldichter die er ook wel eens een keer niet helemaal uitkwam, maar dan ging hij...
3: Dat werd gewoon opgelost. Ja, ja, ja. Ja. En zo heeft hij honderden coupletten van dat... van dat lied eigenlijk geschreven. Maar alleen het refrein is blijven plakken bij iedereen. En misschien is dat wel de meest gezongen oranje klassieker van allemaal.
0: Ja, ja, ja, het meest bekend, meest... Zoals ook, het is een beetje een zijstapje ook van hand in hand kameraden. Dat is van Johnny Hoes, toch? Eigenlijk?
3: Ja, ja.
0: Dat, die het eigenlijk, het verhaal is dat het eerst voor Ajax gespeeld bedoeld was en dat het daarna het Feyenoord lied is geworden.
3: Ja, er bestaat ook een versie hand in hand kameraden, hand in hand voor Ajax 1. Ja, en
0: ja.
3: Dat maakte Johnny Hoes allemaal niks uit. Die maakte voor elke club een lied als het gewenst was.
0: Wordt dat stevig ontkend, hè? Dat het,
3: ja, het is ook, je kunt erover debatteren, want het was wel in dezelfde tijd dat lied eigenlijk door verschillende clubs gezongen werd en bij Feyenoord schoot het wortel.
0: En hoe meer, hoe liever, Johnny.
3: Ja, Johnny die wilde wel eigenlijk dat iedereen het
0: als hij wel
3: op single
0: stond,
3: uitbracht. Precies, ja. Precies. Als de royalties maar zijn kant op gingen, vond hij het best.
0: Ik heb alleen maar goedkope artiesten. Hier zijn ze weer. Ja, hij heeft zijn eigen programma gehad, hè? Ook nog Johnny Hoes.
3: Ja.
0: Schaamteloos wel allemaal tegenwoordig.
3: Ja, ja, die man was het om de inkomsten uit muziek te doen. En met voetbal had hij verder niks te maken.
0: We hebben gekscherend wat oranje liedjes te laten voorbij gaan. Maar is er eentje die bij jullie beklijft? Dat ik zeg, dat vind ik toch wel echt wel een mooi liedje. Waar ik altijd wel een beetje blij van word. Behalve het volkslied.
3: Ja.
0: Als ik dat hoor. Maar nou, eerst jij dan maar.
3: Nou, lekker. Ja, ik vind Hazes, Wij Houden van Oranje, vind ik echt wel een heel erg... goed, mooi en ook wel gracieus oranje lied.
0: Dat was eigenlijk voor Willeke bedoeld, toch?
3: Dat is een heel mooi verhaal. Het is geschreven door Hans van Hemert. En die moest er een artiest voor zoeken om het uit te voeren. Het is op de melodie van Auld Lang Syne, hè? Een evergreen.
0: Hans van Hemert van How Do You Do, hè? Van Malcolm McNeil en dat soort...
3: Dat soort dingen. Zaken, ja, ja, okay. Ja. En hij had dat lied en dacht toen, wie moet dat zingen? En toen heeft hij als eerste, dacht hij aan Willeke Alberti. En heeft hij haar benaderd of zij dat lied met hem op wilde nemen. Maar zij had een echtgenoot die ook naar het WK ging, maar voor een ander land, namelijk Denemarken, Søren Lerby. Ja. En toen heeft ze gezegd, ja, ik kan niet een oranje lied zingen, want ik ben natuurlijk voor mijn man tijdens dat toernooi.
0: Toen zei hij nog niet Søren, maar...
3: Dus, toen moest Hans verder zoeken en is hij bij André Hazes uitgekomen. En dat was op dat moment niet zo'n logische keuze als het nu misschien lijkt, want André zijn carrière zat een beetje in het slop op dat moment.
0: Ja.
3: Was een beetje uit beeld geraakt toch wel. En dit was eigenlijk zijn grote terugkeer. En Nederland wint dat toernooi ook nog. Dus dat is een oranje lied geworden. Hoe goed oranje liederen beklijven hangt vaak toch wel erg af van de voetbalprestatie die eraan gekoppeld is ook. Hè?
0: Klaart een hoop.
3: En dit lied neemt iedereen voor altijd mee naar de zomer van de Europese titel. Dus dat heeft dan zijn kracht.
0: Ja.
3: Voor altijd.
0: Zijn er liedjes die bij jou zijn beklijven? Dat hoofdstuk heb jij niet geschreven, Mattie, maar je bent mede-auteur. Zijn er oranje liedjes die bij jou beklijven? Of zeg je, nou, ik hoef ze eigenlijk nooit te horen?
2: Gek genoeg is er één lied in het begin jaren 70 geweest. Dat was een clublied waar het hele Olympisch Stadion voor ging staan. En massaal meezong, dat was Piet Hein, het bekende Piet Hein. Dat hebben ze 2-3 seizoenen geprobeerd met het Nederlands elftal. Werd massaal meegezongen in de Kuip in het Olympisch Stadion, maar het is niet gebleven. Maar dat, als je echt van het volume houdt van een heel stadion dat iets zingt, in dat refrein van Piet Hein. Je kan beter zingen dan ik, dus ik zou zeggen, probeer het.
0: Ja, ik weet niet meer, is het Piet Hein?
2: Piet Hein, zijn naam is klein. Hij heeft gewonnen de zilvervloot.
3: De zilvervloot.
2: En het is eigenlijk in 1974 is dat gestopt. En dat zou wel eens te maken kunnen hebben met die zilvervloot, want we wonnen geen goud, maar zilver. En toen had iedereen er genoeg van, blijkbaar. En toen is het nooit meer te horen geweest bij Interlands. Maar als je dat aan mensen vraagt, bijna niemand weet het.
0: Nee, wat zei je?
2: 88 werd het gezongen door het publiek.
3: Ja.
0: Hoe laat?
1: Hoe laat?
2: Na de winst.
3: Ja, dat is zo'n oranje lied wat ook echt als tribune-chant legendarisch is geworden. En niet zozeer door een opgenomen versie op plaat. Maar die zilvervloot heeft in de jaren 70 en 80 heel lang geklonken op de oranje tribune. Ja.
0: Ik denk dat we nu heel wat B-artiesten hebben wakker geschud. Die gaan dit al. Volgende week zullen we vast een Piet Heintje horen. Wat denk jij, Michiel?
2: Daar ben ik ook bang voor.
0: Ja. Nou, dat is wel iets wat inderdaad, nu jij het zegt, het was bij mij ook allemaal verdwenen. Dat ooit een bestaand lied was.
3: Het is lang in zwang geweest, maar inderdaad een beetje verdwenen. En, dat is, met,
2: is het wel politiek correct?
3: Nou, niet meer.
1: Nee, dat kan helemaal niet meer met de VOC.
2: Nee.
0: Maar dan veranderen we de tekst toch?
2: Okay.
0: Piet Hein, we hakken hem lekker klein.
2: Wat mij frappeert, wie is daar nou mee begonnen? Want het was een bestaand lied. En ineens zongen 60.000 mensen dat. Wie doet dat?
3: Ik...
0: Dat is hier, hier is hij!
2: Nee. Piet Hein!
3: Piet Hein zelf.
0: Er zijn dingen die ontstaan. Maar
3: maar dit zijn wel dingen. Ik zou me kunnen voorstellen, dat is een beetje een hypothese dan. Je had natuurlijk in die tijd altijd de teletoeters bij die Nederlands elftal wedstrijden lopen.
0: En die zetten een melodie.
3: Zo'n trijlorkestje. En die zetten dat dan in. En dat is op de een of andere manier blijven plakken.
1: Maar waren die er toen al? De teletoeters?
3: Of in ieder geval vergelijkbare dweilorkestjes. Die waren er altijd. En de teletoeters waren misschien wat later. Maar dergelijke dweilorkestjes waren er wel. En die hebben dat soort...
0: Het klopt niet, hoor ik daar. Het klopt niet.
4: Nee,
0: hoe zit het dan? Kom eens
3: vertel,
0: met de microfoon.
3: Vertel, want ik weet het niet. Hypothese
0: is
3: het, hè?
0: De microfoon, dat horen de mensen niet anders. Zeg dan even.
1: Ja, mag ik het ook zeggen, meneer?
0: Nou, we hebben geen uren.
5: Gekomen.
0: Ja, maar dit hoort dus niemand.
5: Tijdens de mixwedstrijd tegen Liverpool.
3: Tegen Liverpool, bij Ajax.
5: In het Olympisch Stadion. Toen kwam het eens, niemand zag wat, maar we hoorden wel Piet Heintje.
3: Oké. En dat was de eerste keer?
5: Volgens mij wel.
3: Ja. Oké, dus 66 hebben we het dan over.
1: Ja. Bij de Benfica-wedstrijd ook al. Daarna was het
3: 69.
1: Ja, 69.
3: Ja.
1: Maar de generatie sterft uit, Leo. Ik denk dat dat het verhaal is.
0: Ja, generatie sterft altijd uit. En komen er weer bij ook.
2: Soms is dat maar goed ook.
3: Nou ja, het is wel een interessant onderwerp. De houdbaarheid van oranje liedjes. Want vroeger waren er natuurlijk heel veel liedjes die heel specifiek gingen over de finale die eraan zat te komen. We gaan naar Rome, we gaan naar München, dit en dat.
0: We gaan naar Rome is nog, we gaan naar Londen van gemaakt, hè?
3: Door Willy Alberti met Ajax.
2: En Simon Tamaat heeft hem ook gedaan.
3: Ja, die heeft hem in de herhaling gegooid.
0: Hebben we die?
2: Nee, helaas.
0: Oh, die hebben we niet. Jammer.
3: Maar goed, ja, dan krijg je natuurlijk het probleem dat zo'n liedje eigenlijk niet meer houdbaar is op het moment dat het Nederlands elftal is uitgeschakeld. Dan gaat het nergens meer over en zingt niemand het meer mee. Dus zangers lijken dat ook een beetje te hebben afgeleerd.
0: Misschien moeten we een liedje maken van we liggen eruit en dat is prima. Ja, dat kan altijd mee. Ja. Dat gaat een keer gebeuren.
3: Nou ja, maar je kunt beter dus iets zingen als we zijn er weer bij en dat is prima. Want dat is een beetje veilig. Dan zing je ook niet dat je wereldkampioen gaat worden, maar meedoen is winnen eigenlijk al.
0: Ja.
3: En er zit niet een stad in waardoor het liedje meteen eigenlijk over de datum is. Aan het eind van de zomer. Dus dat is slimmer.
0: Je had het net over ontstaan van liedjes. Hè. Dat is met name een echte fenomeen op de Engelse tribunes. Hè. Daar supporters gewoon tijdens een wedstrijd gewoon echt... Dat, op een gegeven moment zie je een heel vak een geweldige originele tekst op iemand.
3: Ja. Ja, daar zijn Nederlands elftal supporters iets minder goed in.
0: Ja, maar dat is allemaal wat.
3: Je weet niet wat er nog komt.
1: Dat hadden wij in Schotland, wat jij zegt. Dat is gewoon 90 minuten lang, die supporters van
0: Glasgow Rangers
1: ook.
0: Van jij speelde, ja.
1: Die de hele wedstrijd, die zingen liedjes. Het is altijd sfeer, entourage. En als je hier in Nederland zit in het stadion, ja, dan wordt er een liedje gezongen, dat is het. Maar daar gewoon de hele wedstrijd.
0: Ja.
1: In het begin, ja, dat heeft een beetje tijd nodig voordat je een beetje door hebt wat ze allemaal zeggen. Met name daar in Glasgow met dat accent. Stond je helemaal niet van, hey, wat gaan we doen met jou over there?
0: Nee, ja.
1: Wat zeggen ze allemaal?
0: Nee, ze verstonden jou lekker.
1: Ja, ja, maar dat kwam door die avond dat ik met jou was uitgegaan. Dat we een paar drankjes op hadden, Leo.
0: Nee, niet meer. Ik
1: kom er niet meer goed aan mijn woorden vandaag.
0: Was dat met Barbara? Dat
1: zou zomaar kunnen, ja.
0: Weet ik niet van.
1: Nee, maar als je inderdaad over sfeer, weet je wat wel is? Ook met die volksliederen. Ja, wij hebben dat Wilhelmus. Nou, daar word je ook niet helemaal... Dan sta je echt zo te kijken en te zingen. Maar ik ben een paar keer ook bij de Schotse nationale ploeg geweest. Het Hampden Park is het nationale stadion.
3: Ja.
1: En dan begint daar dat volkslied. Hebben ze altijd een zanger of een zangeresje. En op het moment dat begint te zingen, dan staat het hele stadion. Dat explodeert van Oh Flower of Scotland, when we will see. En sta je daar gewoon, weet je, als Nederlander zit dat
0: stadion.
3: Dat klopt best goed, Arthur.
1: Ja, nee, ja. Dan krijg je zo'n kick van als je daar op het veld staat en dan zie je die spelers staan. Dan echt waar, dan krijg je gewoon zoveel energie van. Dat is niet meer normaal. 50.000 mensen die mee staan te schreeuwen. En altijd iemand daar ook met een microfoon die teksten zingt. Dat is echt gewoon... geweldig om het te ervaren.
0: Maar zo goed als de oranje liedjes die Michiel heeft uitgezocht.
4: Oh, aan jouw redactie.
0: He, we gaan even
1: benieuwd.
0: Nee, we gaan dadelijk even een stukje weer naar Schotland. Dat wordt opgezocht nu in Hilversum. Dat is Gods volkslied. He, vanaf nu. Vanaf nu wordt het opgezocht.
4: Oh,
0: heel spontaan. Hey, nee, laat, welke gaan we welke
4: Ik
0: gaan
4: heb
0: we
4: geen horen? Idee. Verras me.
0: Verras me. Jij bent toch jurylid? Oh, daar komt hij. Wie is dit?
4: Dit is mijn kont voor je bries op.
0: Champagne voor oranje. En we dansen op straat tot het licht uitgaat. Iedereen mee! Nou, we hebben wel een beeld. Wie horen we hier?
4: Dit is mijn goede vriend Dries Oelvink.
0: Wat zei je?
4: Uit 96. Dries Oelvink.
0: Dries Oelvink, oké. Okay.
4: Uit 96 was dit voor de EK. Hij heeft recentelijk eigenlijk nog leukere liedjes gezongen. Dat is
1: nog leuker?
4: Nog leuker, absoluut. Alleen Dries in Oranje, 2024 was goed. En Oranje is Fantastico, 2025.
0: Ja. En, binnenkort komt uit de ballen van Dries.
4: Ja.
0: Wie kent ze niet, wie eet ze niet.
4: Vroeger stond ik op het veld, toen verdiende ik niet zoveel geld. Dat is een van de...
0: Dus het ruimt wel?
4: Ja. Dit is een oudje, 96, gaat over Hiddink.
0: Ja.
4: En nou, 6 punten.
0: Wat vonden we dit een mooi liedje?
4: Het is ook een cover van zijn eigen... Het is een cover van zijn eigen Maria Magdalena.
0: Oh.
4: Een hit uit de jaren 80.
0: Een hit?
1: Een hit? Ja. Dries een hit gehad?
4: Dries een hit gehad.
1: Tjus.
0: Ja. Nou, Dries heeft wel een hit met zijn ballen, hoor. Hij laat hem maar schuiven. Hij krijgt gewoon royalties op een bal gehakt. Wie krijgt er nou royalties op een bal gehakt? Dat is wel geweldig, toch? Als je dat voor elkaar krijgt, toch?
3: Dan heb je het slim gedaan, lijkt me, ja.
0: Ja, toch?
3: Ja.
0: Er zit een luchtje aan, maar het maakt niet uit. Heb je dat Schotse volkslied?
4: Het zijn wel goede ballen, trouwens.
0: Oh, wat?
4: Het zijn goede ballen.
0: Ja, goed hard gedraaid. Oké, dan doen we nog één...
4: Het recept is van zijn neef.
0: Hè?
4: Het recept is van zijn neef.
0: Kun je het even noemen? Men nemen?
4: Nee, die had ooit café Huizingalaan. Jan Huizingalaan.
0: Dat is wel een toepasselijke naam dan, als het op de Huizingalaan...
4: Ga door.
0: Ja, moet ik nu nog eentje doen? Of,
4: Ja, prima.
0: Welke?

0: Ik denk dat het genoeg is. We hebben al
1: een beeld. Ja, we hebben wel een beeld.
2: Ja, ja.
0: Er zit een clipje bij, zonder bewegend beeld. En daar komt de tekst onderin. En dan zie je juichend met een G. Een detail. maar dan kijk je naar de kleine lettertjes en dan zie je dat Ronald Smit helemaal niet bestaat. Want het is AI allemaal dit.
2: Oh, oké. Okay.
0: Dus dat is ook een teken destijds.
3: Ja. Ja. Sowieso nul punten dan toch?
0: Ja. Min 5.
3: Ja, min 5. Ja, en dit is wel een typisch voorbeeld van wat je dus maar het beste kan doen. Want ik hoor in die tekst ook, hij hoopt dat Oranje wint. Nou, dat is heel voorzichtig. Hè? Dat is een andere taal dan we worden wereldkampioen, zeg maar. Dus dat hoor je tegenwoordig vaker. Want die zangers weten ook wel van niet te hoog van de toren
4: tekenen. Weet AI dat ook?
3: Het AI weet dat dan allemaal, hè? Die weet alles. Dat hoor je vaker. Bescheidenheid.
2: Ja.
3: We zijn er weer bij en dat is prima. Nou, bescheidener kan het niet.
2: Wat zei je? Wil je zeggen?
0: Flower of Scotland.
2: Wat is er? Schotse. Even het Schotse volk.
0: We moeten gaan staan.
2: Waar jij het net over had. Het Schotse volkslied.
5: Joshua, Flower.

0: 96.
1: Het is echt... Let maar op straks in Amerika daar, met die schotten. Die lopen overal daar in die stad. Die zijn echt helemaal voetbalminded ook.
0: Je kunt het in ieder geval 3 keer zien. Dat
1: klopt, ja. Maar het is ook pas sinds 98 dat ze weer op een weer WK bezig zijn. Dus die zijn helemaal in extase. Natuurlijk 28 jaar nooit meer op een WK geweest.
2: De Fish van Maroon deed dit in 96 WK. Stomdronken.
0: Wie?
2: Fish.
0: Oh, Fish, ja. Ik moet altijd nog denken aan Schotland-Nederland in 78, hè, Mattie. Met die mooie solo van Archie Gemmell was dat, geloof ik. Toen lag Nederland er eigenlijk uit.
3: Toen was er nog 1 doelpunt nodig. En die maakte Johnny Rep bij het voetbal. En Happel en Zwartkruis hadden tegen elkaar geroepen... nou, Jan, morgen de koffers pakken.
0: Ja.
3: En Happel zag er ook niks meer in.
0: Stond 3-1 achter, hè? Het werd 3-2 verloren.
3: En de meeste spelers vonden het ook helemaal niet erg dat het afgelopen was. Dat was zo'n gek toernooi. Dat is van begin af aan ellende geweest. Dat elftal liep niet. Ze speelden op waardeloos gras. Niks klopte meer voor die spelers. Je weet hoe dat werkte, Arthur. Ja. En er waren echt... Jan Boskamp heeft dat bijvoorbeeld gezegd. Die was wisselspeler. Hij zei, ik vind er echt geen klote aan. Ik wil morgen naar huis toe. Ja, maar dan morgen Zwartkruis. Die ging het tegen Happel zeggen. Ja. En dus zei Happel, dan zal ik hem morgen laten invallen. Ja. En dat gebeurt ook.
0: Ja, maar dat was in Mendoza zaten ze toch?
3: Mendoza speelden ze op dat waardeloze gras, ja. En,
0: maar ineens was daar de wedstrijd tegen Oostenrijk, die 5-1. Ja. Dat was wel weer mooi dan, toch?
3: Ja, zeker. Op goed gras. Toen ging het wel draaien. Maar we hebben het er net al gezegd. In vergelijking met 98 was dat een slap aftreksel van het team dat toespeelde. Ja, het was echt het zwakste team wat we hadden op een WK.
0: Ja, dat zal wel. Maar ze waren gewoon bijna wereldkampioen.
3: Dat is waar, ze waren het bijna. Ja. Maar ik denk nu weer dat ze meer slechte dan goede wedstrijden hebben gespeeld.
0: Nou, ze hebben ook wel mooie wedstrijden gespeeld. Tegen Italië was wel mooi. Met Eonie Bedans in eigen doel en Schrijvers blesseren. Ja. En dan nog een bal in de kruisen schieten met zijn verkeerde been.
3: Ja. Maar ik had ze graag wereldkampioen zien worden, daar niet van, maar het was niet goed. Echt niet.
0: En tegen West-Duitsland 2-2 toen nog? René van de Kerkhof?
3: Ja. Gek toernooi.
0: Eigenlijk was het wel leuk.
3: Ik
0: snap het al wat ik zeg, want het was een toernooi van uiterste en ook net even te ver weg. Ja. Menno, je hebt samen met Mattie dat boek, dat geweldige het oranje shirt. Welk shirt is het mooiste door al die jaren heen? We beginnen in 1894, het bondselftal. Welk tenue hadden ze toen? Dat was het eerste officiële Nederlands elftal, maar officieuze Nederlands elftal meer.
4: Dat moet Mattie vertellen, want dat is jouw hoofdstuk, hè?
3: Jij zit er aan te twijfelen, hè? Hoe dat eruit zou. Nou, dat was werkelijk een uniek elftal. Ze speelden in 1894 tegen een club-elftal uit Engeland, waarvan men de namen nu even niet te binnen schiet. Maar voor de gezelligheid hadden alle spelers hun eigen clubshirt aan. Dat deed de tegenstander niet. En dan denk je, hoe kunnen ze elkaar vinden? Maar de Spartanen speelden in rood-wit. De Amsterdammers van
0: Rap.
3: Die club van Rap, die speelden in hun eigen shirt met Barbarossa, de latere hoofdredacteur van de Bertse krant De Telegraaf. Schreuder, die speelde in zijn eigen shirt. En dat hebben ze nog een paar wedstrijden volgehouden. Toen vonden ze toch een beetje een rommeltje worden.
0: Wie selecteerde dat elftal? Hoe werd dat gedaan?
3: Ja, een soort gezelligheidscommissie was dat. Maar dat was Hiesman, Karel A.W. Hiesman. Die had nooit van zijn leven gevoetbald. Die
0: ging het uitmaken.
3: Die kennen we ook alleen met een bolhoed op. Hij ging naar wedstrijden kijken, vooral bij zijn eigen huis.

0: dat vonden de meeste mensen maar een raar idee. Want dat koningshuis was toen in die periode helemaal niet populair.
1: Nu ook niet, hoor.
0: Nu ook niet, nee. Dus we moeten de Oranje nu ook weer afschaffen, laat ik zeggen. Maar toch gedaan in 1907 zijn ze ermee begonnen. Het was niet meteen een succes, want de eerste wedstrijd verloren ze met 12-2 van Engeland. Maar ze hebben het Oranje wel gehandhaafd. En ja, het is natuurlijk op zichzelf een prachtige combinatie. En ik ben het altijd eens geweest met Johan Cruijff. S'avonds in oranje-wit en overdag in oranje-zwart. Dat gaf voor hem het gevoel van snelheid. En ik heb het gevoel dat ik begrijp wat hij bedoelde. Ja,
2: wat bedoelde hij dan?
0: Ja, de snelheid van een kleur. Dat heeft te maken met het licht dat erop valt. Dat was zijn uitleg. En, ja, zoals Cruijff wel meer dingen uitlegde die ik niet altijd begreep. Maar dit begreep ik wel.
1: Ja, je ziet bij het Nederlands elftal de laatste jaren dat ze op volledig oranje zijn overgestapt. Hè? Met oranje, eigenlijk is het zo'n soort onesie bijna geworden. Vind ik jammer, want ik vind die witte broeken van vroeger eigenlijk wel mooier.
0: Helemaal in oranje, dat zijn een soort zuurstokken.
1: Ja.
0: Ik vind er ook niks aan.
1: Een beetje klaaroverachtige.
0: Ja, en ik snap ook niet wie dit nu weer heeft bedacht. De leeuw, dat is toch iets, hè? De leeuw op je nationale shirt. De leeuw hoort op je hart te zitten, aan de linkerkant. De mensen hebben hun hart aan de linkerkant. En nu zit die leeuw ineens op je borstbeen.
2: Maar ik denk dat ze er niet zoveel over te zeggen hebben. Dat het de grote sponsor Nike is.
0: Ik denk dat Nike weer een nieuwe markt heeft ontdekt.
2: Steeds andere shirts maken, Arthur?
3: Ja, wat het grappig is, als je nu ziet, alles is helemaal strak getailleerd. Weet je wel. En nou, ik heb nog een shirtje van 98 thuis. Maar daar kan een olifant bijna in.
1: Ja, dat shirtjes die waren 90 was baggy, wijd allemaal.
3: Ongelooflijk, ja, die waren zo groot. Ik heb ook nog dat broekje. Nou, die waren zo wijd en zo groot. Het is echt ongelooflijk. Als je het nu ziet staan, dat is allemaal strak om die lichaam.
2: Ja, dan kun je niet meer naar het shirt trekken.
3: Kan bijna helemaal niks meer, nee. Maar ik moet ook zeggen, wat ze nu aan hebben voor de wedstrijd als het veld toekomen, wat ik laatst zag met dat jasje, dat is toch verschrikkelijk. Ja. Even serieus.
2: Een camouflage.
3: Het lijkt wel een of andere modeshow met zo'n rode loper daar in Cannes.
0: Als ik dat zie, dan verlang ik naar zwart-wit televisie.
3: Nou, bijna wel. Ik wist niet wat ik zag. Ik denk, dat ziet er toch niet uit. Ik weet niet hoe jullie erover denken. Ik heb het gezien, hè, maar...
2: Dat hoor je nog maar weinig commentatoren zeggen. Dit voor de zwart-wit-kijkers onder u. Dat hoor je niet meer.
0: Nee, jammer, hè?
2: Nederlands van links naar rechts. Dit voor de zwart-wit-kijkers. We gaan eventjes Pieter doen. En natuurlijk de bal moet in het net. Als het ultieme oranje lied. En natuurlijk, we sluiten met het gedicht van Arend.
4: De Elftal is natuurlijk wel bekend om de royale lach.
5: De column van Pieter de Waard.
4: Morgen, kleinste land, oudste bondscoach tegen die manschaft. Het nietige Curaçao tegen de gigant van het noordwestelijk kwartrond. De Blue Wave, le Telstar de la Coupe du Monde de football. Het Telstar van het WK, zoals de Fransen menen te moeten zeggen. De Dreumes uit de Caribische Zee herbergt twee van onze zonen. Tyrese Noslin en Tyrek Bodak. De twee T's van Telstar. De een nog groter dan de ander. Let op deze kerels. Nooit eerder hadden de Witte Leeuwen, Le Lion Blanc, twee spelers actief op het wereldtoneel. Gelijk de Witte Golf zal de Blauwe zijn tegenstander bij de strot grijpen. Overrompelen, onderdompelen wellicht. Meesterstrateeg Dick Advocaat, voor de gelegenheid omgedoopt tot Richard. Dick is namelijk een seksueel expliciet woord in Noord-Amerika. Hij zal zijn soldaten tot de tanden toe bewapenen, volpompen met adrenaline en dan loslaten op de viervoudig wereldkampioen. De Duitsers zullen verrast zijn en niet weten wat te doen. Als voormalig bondscoach van Zuid-Korea is Dick, ik bedoel Richard, bekend met de Koreaanse tactiek. Meet in IJmuiden. Voor de gelegenheid overgoten naar wij vermoeden met een verdedigend sausje. De succesformule naar zal blijken. Tout le monde zal zondagavond geschokt zijn. De Duitsers van het wereldtoneel gevaagd. De Duitsers overspoeld door de Blue Wave. 21 juni 1988 zal verbleken bij deze wereldprestatie. Matchwinner Tyrese Noslin. Speler van het

0: Weet u waar ik aan heb meegedaan? Het WK Bami eten. En ik stond bovenaan.
1: Dat is toch opzienbarend, dat fraaie gedicht van Arendt.
2: Ja, dat, die van Bob Fosco kunt u ook bekijken trouwens.
3: Er zit een geweldig clip bij ook.
2: Een clipje, ja. Net. In Amsterdam-Noord speelt dat. Loopt ook goed af.
3: De bal moet in het net van Bob Fosco. Even aanklikken en geweldig.
2: Ja, bal
3: beste,
2: moet het net,
3: beste oranje nummer aller tijden.
2: Ja, zo is het ook. Toevallig. Nederland moet tegen Japan. En we hebben één voorspeller. Wat had hij ook weer gezegd?
4: 3-1.
2: Maar ik heb even nagekeken. Japan heeft gewonnen van Brazilië. Met 3-2. Van Duitsland met 4-1. Van Engeland en Spanje. Kortom. Mattie?
4: Ja, ik zat toevallig 2 weken geleden met Willem van Hanig bij een podcast in de Kuip. En Willem kwam toch wel met de opmerkelijke mening... dat hij in Japan een favoriet van het wereldkampioenschap ziet. En ja. Ik stond er even van te kijken... maar als je die wedstrijd in herinnering roept tegen met name Brazilië... die Brazilianen werden echt weggespeeld.
2: 3-2 werd dat.
4: Ja, maar ze waren veel beter dan Brazilië. Ja. En ze hebben hetzelfde wat die Koreanen in 2002 hadden. Het zijn een soort muskieten die overal altijd weer terugkomen. En ze hebben een waanzinnige conditie allemaal. En ze kunnen ook heel aardig voetballen.
2: Ja. Ja, ze zitten ook in aardige competities zijn ze werkzaam, de meeste.
4: Zeker.
2: Dus ja, ik denk dat niet meer zo naïef.
4: Kijk, ik hoop natuurlijk dat Nederland zelf toch gewoon wint van Japan. Maar dat wordt een helskarwei.
2: We zijn gewaarschuwd. Hoe kijk jij daar tegenaan natuurlijk?
5: Hetzelfde. Want de Japanners ook, die hoef je nooit te motiveren. Die hebben altijd een geweldige instelling. Geven altijd alles van 90 minuten, 100%. En het zijn hele bedrijvige spelertjes, die lopen echt overal. Dus ik denk dat het een heel lastig wedstrijdje gaat worden voor Nederland. Ook gezien de afgelopen 2 wedstrijden natuurlijk, niet echt positief. Maar ja, dat
2: zegt niks. Die zijn gespeeld.
5: Kijk, het begint nu pas. Ja. En het is te hopen dat ze langzaam in het toernooi gaan groeien. Maar het kan inderdaad wel een lastige wedstrijd worden tegen Japan.
2: Ja. Want tegen Duitsland ook 4-1 geloof ik. En Engeland gewonnen, Spanje gewonnen. Ja. Dat is wel, Menno, hoe kijk jij er tegenaan? Zeg je ook van...
6: Nou, ik kijk om te beginnen. Ik kijk niet naar het WK, want ik ben niet zo dol op dit WK.
2: Dus dat het in Amerika en zo.
6: Ja, ik vind het een kut WK.
2: Oké.
6: Vanwege allerlei redenen. Dus ik heb eigenlijk ook niet echt een gedachte over Japan of Nederland, eerlijk gezegd.
2: Oh.
6: Nee, erg hè?
2: Nee hoor.
6: Nee,
2: even verfrissend, want iedereen zit hier aan tafel maar te denken dat ze het weten. Op Bert na, hè Bert?
3: Is het Japan-Nederland of Nederland-Japan?
2: Weet ik veel.
3: Ja, dat is wel belangrijk, gezien de uitslag. Juist. Ik wou 0-3 zeggen, maar dan moet wel Japan-Nederland zijn. Nederland-Japan 0-3.
2: Stel gewoon eisen nu.
3: Nee, goed, dat moeten jullie wel even juist neerleggen, want anders wordt het verkeerd geïnterpreteerd.
2: Oké. Wat was het? Had ik dat al gevraagd? Het lelijkste shirt ooit van het Nederlands elftal?
3: 88.
2: Vraag aan Menno. Als het Michael van Praag er niet is, dan hebben we Bert Dijkstra wel. Wat is dit niet toch wel? Zeg jij er eens wat van?
3: Bert heeft wel gelijk.
7: Nog even over Japan. Ja, met Japan is het natuurlijk zo. Als ze die cup niet pakken, dan maken ze hem na. Japanners maken alles na.
2: Oh, je legt hem uit.
7: Ja.
2: Daar ben ik wel blij mee. Japan tegen Nepal. Dat zou ook wel lekker best zijn. Maar goed, oké. Waar waren we? Oh, het lelijke shirt.
6: Ja. Nou, ik vind wel dat Bert gelijk heeft. Dat van 88, dat is een mooi bewijs van hoe een shirt mooi van lelijkheid kan worden. Vanwege de herinneringen die eraan kleven.
2: Ja, voor degene die het niet meer weten. Dat
6: schubben shirt eigenlijk.
2: Ja.
4: Ja, ja, Menno, hier ziet je historische kennis toch een beetje tekort. En dat,
2: jullie hebben samen een boek geschreven, hè?
4: Ja, maar hij weet alles van muziek, maar weinig van voetbalshirt.
2: Hoe hebben jullie dat ooit gemaakt, dat boek?
4: Gelukkig deden er andere mensen bij. Maar Menno is een geweldig muziekschrijver. Maar het allerlelijkste shirt, dat is in de seizoenen 63, 64, 4 keer gedragen.
6: Kijk.
4: En dat was zo lelijk. Het staat ook in kleur in dat boek wat Arthur daarvoor zich heeft.
2: Arthur, laat eens even zien aan de mensen.
4: Ja, het staat in het begin, ongeveer bladzijde 20, 25 zo'n beetje. Nou, niemand weet hoe het kon. Maar ineens speelde het Nederlands elftal in een geel overhemd, een gele broek en gele kousen. Het was de allerlelijkste combinatie ooit van het Nederlands elftal. In dat tenue debuteerde Klaas Nuninga.
2: Ben je erachter gekomen hoe dat tot stand kwam?
4: Ja, nou ja. Klaas Nuninga debuteerde in dat shirt in 1964. En toen kregen debutanten ook al hun eerste shirt mee. En Klaas die gooide dat gelijk weer terug en zei: dit hoef ik niet te hebben. Ik heb thuis al genoeg overhemden. En dat tenue speelde ze.
2: Je kan ook zeggen, het is te heet gewassen oranje.
4: Nee, het heeft er waarschijnlijk mee te maken dat...
2: Wat vinden jullie ervan?
4: Leuk. Het heeft wel een verklaring, hoor. Het heeft wel een verklaring. Het is vier keer gedragen tegen ploegen die een bijna oranje shirt ook hadden. Tussen oranje en rood moest iets anders.
2: Maar
4: ze waren toen nog te belazerd bij de KNVB, want niks mocht iets kosten. En zelfs de leeuw die hadden ze er niet opgenaaid, want dat was weer extra duur werk. Dus ze gingen gewoon vier Inderlands in overhemden spelen.
5: Je zou bijna denken dat het gewoon de Zweedse nationale ploeg is waar je naar zit te kijken.
6: Dan kun je de Tour de France wel
4: even in als je het. Nou ja, ik zou het ook niet willen hebben.
2: Ja. Nou, nog even voor de mensen thuis. Mag die even thuis.
3: Volgens mij de gele trui van Joop Zoetemelk.
4: Ja.
6: Buiten. Hij is lelijker dan 88, zeker. Mattie heeft gelijk. Mattie heeft gelijk.
4: Ja, 88 zag er ook niet uit.
6: Nee.
4: Maar het is wel een cult shirt geworden inmiddels, hè?
6: Zeker.
2: Ja, je won er wel mee.
5: Oh, gewoon knopjes gewoon.
4: Ja, echt overhemd.
5: Dat je gewoon een overhemd aan hebt.
2: Ja.
5: Een blouse. Het is gewoon een blouse.
2: Nee, je ging er ook mee naar je werk.
5: 90 minuten inderdaad.
2: Het oranje shirt, het is een lijvig boekwerk geworden. Wat is het meest opmerkelijke wat je bent tegengekomen, Mattie, in de research?
4: Die diverse dingen. Maar het mooiste vind ik van het hele project, dat modefotografe Julie Villevoye, geweldige fotografe, die heeft ruim 250 gedragen interland shirts van allerlei spelers. Ik weet niet of er van jou ook een zit, Arthur, ik geloof het wel.
5: Ik heb geen idee, moet ik even kijken.
4: Dan hebben ze het waarschijnlijk van een ander gekregen. Jouw shirt staat er ook in. Maar ruim 250 shirts zijn gefotografeerd. Nee, want die shirts zijn weer van iemand anders, dus je krijgt niks.
5: Ik
4: wou
5: zeggen, ik ga even een commissie vragen.
4: Je hebt al een boek gekregen.
5: Dat begrijp ik wel. Dat boek van je hebt gewoon, Martin.
4: Maar die 250 shirts die zijn gefotografeerd op paspoppen. En het is geweldig om ze allemaal langs te lopen. Ja, je moet ervan houden van dat materiaal.
2: Het
4: idee erachter is, we gaan die shirts fotograferen, heel mooi. En achter die shirts zit een verhaal. En daar komen dan weer actiefoto's bij, interviews. Dus de geschiedenis van het Nederlands zelf wordt verteld en laten we zien aan de hand van shirts. Ja. Dat hebben we eerder gedaan met Ajax, het Ajax shirt. En moet je eerlijk zeggen, op de uitgeverij moesten we altijd met drie mensen beslissen of we zoiets gingen doen. En toen dat Ajax boek aan de orde was, toen was ik de ene. Want ik wilde eigenlijk altijd allerlei boeken uitgeven. Maar dat shirtjes boek, dat zag helemaal niet zitten. Ik dacht, wat moeten de mensen hadden met een shirtsboek? Van Ajax of wat dan ook. Nou, het is een bestseller geworden. Ik heb er nog nooit zo vergist. En toen het idee door dezelfde makers voor een oranje shirt nu rond het WK opkwam, toen heb ik toch maar gauw ja gezegd. En het gaat goed in. Het is een feest geweest om te maken.
2: Het ziet er prachtig uit.
5: En wat voor oplage is het?
4: We hebben een eerste oplage van 5...
2: Hoeveel kilo kun je beter zeggen?
4: 3500 maal 3,5, 4 kilo. Dus je kan het zelf uitrekenen.
2: Ja, dat is heel wat. Het ligt overal. Als het niet ergens ligt, dan kun je het bestellen. Het oranje shirt, geschreven door Menno Pot en Mattie Verkammen en vele anderen die ik al een keer genoemd heb. Onder Jaap Visser, Henk Mees, Ronald Jongens, David Ent, Chris van Nijnat en Floor Wesseling. Zo, toch?
4: Ja, dat zijn ze allemaal.
2: We gaan quizzen. Wat is de tussenstand?
7: Kees, Geel. 10 punten.
2: Kees, ja, en je moet, behalve quizzen doen we ook de uitslag voorspellen. Ja, en je kunt met de quiz vandaag winnen in ieder geval een prachtige Telstra-bal.
5: Martien?
2: Oh. Hey?
5: Jouw handtekening, Leo?
6: Hij is schitterend.
2: Hij is schitterend, hè?
6: Ja.
2: Dat is ook de enige prijs die we hebben vandaag. Maar goed, maakt niet uit. Mattie, we hebben de algemene vraag. En we hebben een vraag over René en Willy van der Kerkhof. En dan gaat het erom dat jij raadt wie het gezegd heeft. Er zijn quotejes van die twee. En je mag bij een van de twee vragen een verdubbelaar inzetten. Waar zet jij de verdubbelaar in?
4: Ik snap dit spel niet, eerlijk gezegd.
8: Niemand een groot spel.
2: Ja, ja.
6: Niemand snapt het eigenlijk, hoor.
2: Oké. Okay.
6: Dat is niet de bedoeling dat je snapt. Ja.
2: Zal ik het eerst even bij...
4: Ik hoor het eerst wel even aan.
2: Ja. Menno, begin bij jou, was ik de verdubbelaar?
6: Ik snap het wel allemaal, dus let's go. Ja, ja, ik zet de verdubbelaar in bij de algemene vraag.
2: Oké. Okay. Welke club, naast PSV uit Brabant, speelde in 1999 Champions League voetbal?
6: Dat was Willem II.
2: Dat is goed.
6: Onder Co Adriaanse.
5: Scherp.
3: Ja, dat nou, is wel heel erg makkelijk, hè?
8: 20 punten.
2: Ja, omdat hij het weet. Omdat hij het weet.
3: Ik wel veel al.
2: Hè? Omdat hij het weet.
3: Nee, omdat het een makkelijke vraag is.
2: Omdat
3: wat had alles moeten zijn in Brabant?
6: Ja, maar je kan alleen de vraag beantwoorden die gesteld wordt, hè? Ja, ja.
2: Kaas. Ben je een beetje een chagrijnig jurylid?
3: Ja.
2: Maar krijg je een beetje de indruk van de quiz nu, Mattie?
4: Ja,
2: nee, ja, komt nu de René en Willy.
4: Ja, ik snap de verdubbelaar nu, ja. Nee, doe
2: maar. Maar let nu op, het gaat erop wie zegt het, hè? Dat moet je dus nu verraden. Ja. Maar eerst gaat Menno. Menno, daar komt hij, hè?
6: Ja.
2: Nederland maakt zo'n 11% kans op de volgende ronde. Net zoveel kans als mijn broer heeft om met Corrie Konings lekker...
6: De optimist van de tweede is René.
3: Gelukkig heeft hij van muziek meer verstand. Hè?
2: Als Corrie het dacht, gaat het altijd weer.
6: Het was fout. Het is gewoon de spanning. Het is de spanning.
2: Wat wordt Nederland-Japan?
6: 0-2 voor Japan.
2: Dus 2-0 voor Japan, maar de stand 0-2.
6: Ja, afhankelijk van... Ja, precies. Ja. Maar voor Japan dus.
2: Ja, oké. Staat er. Mattie, kunnen we?
4: Ja, ja.
2: Waar zit je de verdubbelaar?
4: Algemeen.
2: Algemeen. Oké, welke Duitser werd zowel als speler en als trainer Europees kampioen? Hij is overigens wel de enige.
4: Frans Beckenbauer.
2: Nee.
4: Die weet het ook.
2: Europees kampioen gaat
4: het. Ja.
3: Nou, maar die beker was hetzelfde volgens Kees.
2: Ja, volgens Kees.
3: Maakt er niks uit dus.
8: Andere
2: vraag. 72. Andere vraag. Marinus Dijkhuizen heeft ook een Engels team onder zijn hoede gehad. Welk team was dat?
4: Geen enkel idee.
3: Bijna goed.
2: Hè?
3: Bijna goed.
2: Begin met een B.
4: Burnley.
3: Brentford. Dat is ook een hartstikke moeilijke vraag. Want het verschil is zo groot.
2: Hè?
5: Bonuspuntje voor mij.
2: Oké, nou, nog eentje doen dan.
3: Ja.
4: Wist jij?
2: Met welke Belgische voetbalclub heeft Ajax ooit een samenwerkingsverband gehad?
4: Beerschot.
2: Ja, dat is goed.
3: Nou ja, dat vind ik dus wel een heel goed antwoord.
2: Ja, kan mij nou schelen wat jij vindt.
3: Nou ja, maar ik
2: was het hele tijd helemaal mee te vermoeien, maar rond toch op.
8: Zat hier de verdubbelaar in?
2: Was
8: dit de verdubbelaar?
2: Was dit de verdubbelaar, Martin?
4: Ja.
2: Vind je het een leuke quiz?
4: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Die punten kunnen we altijd goed tegen.
2: Ik hoor het. Nou, dan komt René en Willy, hè? Wie zei het? Hè? Daar gaan we tegen om. Zo'n Infantino, die kan toch helemaal niet met de vrouwtjes omgaan? Kijk eens naar mijn broer.
4: Ja, dat zei Willy.
3: Nee, ik zeg niks meer. Het is wel goed.
2: Nou, wat is de tussenstand? En wat wordt Nederland-Japan nog even?
4: 2-2 als het mee zit.
2: 2-2 als het mee zit. Moet dat erbij zetten als het mee zit?
4: Ja,
3: moeten ze de wind mee hebben?
4: Ik houd op 2-2.
2: Ja. Oké, stand?
8: Heel spannend.
2: Oh, dan gaan we nu naar Arthur. Arthur, waar zit je de verdubbelaar?
5: Algemeen.
2: Welke Duitser werd zowel als... Wat was de... nee. Welke stadje komt Quick Boys? Daar natuurlijk. Quick Boys.
5: Ja.
2: Ja, wie zegt dat? Katwijk?
5: Ik zeg Katwijk, ja.
6: Het was niet Arthur.
2: Ze lacht het voor te zeggen ook. Oké, goed zo. Nou, de algemene vraag.
3: Ik ga het even dubbelen.
2: Ja, natuurlijk.
8: Telt dit?
2: Mijn broer heeft een keer de vrouw van de trainer van Deurnense Boys gezoend.
8: Dat was Willy. Was dat de verdubbelaar?
3: Ja.
2: En was dat goed of was dat fout?
8: Ja, dat was uitstekend.
3: Ja, dat was de verdubbelaar.
2: Oh, oké. Nou, eindstand. Nee, wat wordt Nederland-Japan?
5: 1-1.
2: 1-1. Oké, wat is de eindstand?
4: Maar je zit.
8: Nou, dan wint Arthur met 30 punten.
5: Shit.
2: Arthur wint met 30 punten.
5: Ja, tuurlijk. Toch.
2: Sjoerd.
7: Wat gaat er nu door je
5: heen? The winner takes it all, the loser standing small.
2: Nou, Arthur, hartelijk gefeliciteerd.
5: Ik heb een telstapbal.
2: Dat is toch een prachtige prijs. Nee, niet zo meegooien. Ik wens jullie heel veel succes met de verkoop van het prachtige boek. Marty van Kamman, dankjewel. Menno Pot, dankjewel. Tot gauw nog eens. Bert, bedankt. Iedereen bedankt. Tot de volgende keer. Michiel, waar ook. Tot volgende week. Dan gaan we door met Oranje Liedjes. Veel plezier met alles. Cora, bedankt.
9: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
10: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië... en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
12: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
10: La Mer Anne Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Fries Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
17: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
18: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater... tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
19: Mijn naam is Tina en ik woon in het mooie Venhuizen in Heerhugowaard.
20: Ik ben Jaap Boesbal uit Marken.
21: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan Zee.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
23: Het is 12 uur.
24: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld... liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. Een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was... en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney... De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
1: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
6: Dit is een uittip.
13: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
23: Dit was een uittip.
25: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
26: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
27: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
26: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
28: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
29: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
28: Echt?
29: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
30: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
31: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
32: NH helpt.
33: Met Rachel Morsink.

0: De muzikale aftrap van NH Helpt. Jamo Be There van James Ingram en Michael McDonald hier op NH Radio.
1: NH Helpt.
0: Goedemiddag, welkom bij NH Helpt hier op NH Radio. Je bent beland bij het programma voor alle hulpvragen en adviesverzoekjes in Noord-Holland. Misschien ben jij op zoek naar iets, speur je al jaren naar een bepaald recept voor koekjes, of zou je graag willen dat iemand even je trapleuning wil monteren of een plintje legt? Nou, niks is te gek, dat kan ik zeggen. Alles mag hier bij NH Helpt. Elke hulpvraag is welkom. We hebben ook een website, nhhelpt.nl. Daar kan je naartoe gaan. Daar kan je je oproepje plaatsen. In een paar stappen staat hij erop. Het is heel eenvoudig. En we hebben zowel de categorie vraag als de categorie aanbod. Dus misschien heb je ook wel iets leuks waar je een ander mee wil helpen. Of heb je spullen die je van de hand zou willen doen. Nou, dan kan je dus terecht bij nhhelpt.nl. We hebben een hele leuke uitzending in petto. Tot 2 uur hoor je hier allerlei hulpvragen voorbij komen. Ik gluur even naar mijn lijstje. Waar zijn we zo al naar op zoek? Oh ja, we zoeken mensen die buurtbemiddelaar willen worden in Alkmaar en omgeving. We zoeken steungezinnen in Zaanstad. Klinkt heel abstract, maar we gaan straks even toelichten wat dat is. Maar eerst gaan we op zoek naar een blokfluitmaatje in Hoofddorp. Na Taylor Swift.

0: I Knew It, I Knew You van Taylor Swift.
1: NH helpt.
2: De eerste oproep van vandaag die komt van Ria Pennekamp uit Heemstede. Ria, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Vertel, waar ben je naar op zoek?
3: Ja, ik heb een dochter die heeft een beperking. En die woont in een woonvoorziening in Hoofddorp. En ze kan zich enorm goed redden met alles. Ze is 57 jaar. Ze toont heel jong. Het is een leuke, gezellige babbelaar. Maar ze mist ontzettend de muziek. Ze heeft van de 15e jaar af heeft ze muziekles gehad.
2: Ja?
3: Door een dame die zelf ook een dochter had met een beperking. Want in een groep wordt het toch te druk en te moeilijk. Ze heeft heel veel muziek thuis. Allerlei boekjes van hele leuke liedjes. En ik zou het zo fijn vinden als iemand naar haar kon luisteren. Of zelf ook een beetje mee kon spelen. Kan eigenlijk alle twee. Ze is met alles blij. En ik wil haar ook brengen naar Haarlem. Of naar Beverwijk. Of naar een ander stadje in de buurt.
2: Ja.
3: En ik zou haar zo blij maken als er maar een half uurtje in de week of in de 14 dagen, dat het op die manier even kan gebeuren. Ik wil er ook voor betalen.
2: Nou, wat leuk. Nou, bij NH helpt dus alles gratis, hè? Dus laten we het gewoon gratis insteken. Maar het is wel heel lief om te horen hoe ver jij wil meedenken en meehelpen om dit tot een succes te maken.
3: Ja, ik wil het zo graag voor haar doen. En zo graag wil ik dat haar dat geluk geven.
2: Oh.
3: Die mensen hebben toch eigenlijk heel weinig. En ze zit wel op een clubje van het huis waar ze rond. Maar de muziek, er is een stapel mee. Oh. Dus dat zou ontzettend gezellig voor haar zijn.
2: Ja, nou mocht er iemand luisteren die denkt, ik wil misschien wel helpen. Zij woont in Hoofddorp, Denise. Ja. En zij speelt blokfluit.
3: Ja.
2: Zoek je iemand dat ze samen gaan blokfluit spelen of alleen al zitten en luisteren, dat is al genoeg?
3: Ja, ook al. Nog alle twee.
2: Okay.
3: Het een of het ander. Als ik maar iemand voor haar kan vinden, dan is ze oh zo gelukkig.
2: Of misschien dat iemand piano speelt, omdat ze samen kunnen spelen.
3: Ja, wie weet, inderdaad.
2: Ja.
3: Ik breng hem wel en ik haal er weer op.
2: Of kan het ook bij waar je dochter woont? In die zorginstelling?
3: Okay. Ja hoor, ze hebben een hele leuke appartement.
2: Ja.
3: Dat kan ook. Dus ik ben heel benieuwd. Wie weet, komt er een gelukje voor haar om de hoek kijken.
2: En je zoekt dus een muziekmaatje, noem ik het maar even, voor je dochter.
3: Ja precies.
2: We gaan haar adres natuurlijk niet noemen hier op de radio, maar in welke buurt woont ze in Hoofddorp?
3: In het centrum, vlakbij het centrum.
2: In het centrum. Iemand die gewoon een half uurtje per week tijd heeft om gezellig samen met je dochter muziek te maken.
3: Mag ook om de 14 dagen.
2: Ja. Ja.
3: Als het te druk is.
2: Nou, leuk. Is er nog iets anders wat we moeten weten over Denise?
3: Nee hoor, ze is heel erg gezellig en ze is heel zelfstandig. Ze heeft een autisme en ze heeft dan een verstandelijke beperking, maar het is niet te merken voor iemand die er zo te loop kent. En het is gewoon een hele lieve meid. Voor mij is ze ook heel lief en gezellig.
2: Ja.
3: Voor iedereen heel behulpzaam. Altijd iemand helpen die moeilijk kan lopen. Dus dat is heel leuk.
2: Ja, we hebben elkaar al eerder gesproken. Toen is het niet gelukt om iemand te vinden. Dus we gaan gewoon weer even alles op alles zetten, Ria.
3: Ja.
2: Ja, zou echt zo leuk zijn.
3: Ja, zou ik heel geweldig voor je vinden.
2: Ja.
3: Leuk voor alle aandacht. Wie weet.
2: Wie weet. Nou, jouw oproep staat op nhhelpt.nl. Daar kunnen mensen kijken als ze willen reageren.
3: Oh ja.
2: We speuren gewoon weer heel hard met je mee. En laten we gewoon kijken of we dit tot een succes kunnen maken.
3: Ja. Heel veel dank. Wie weet. Dankjewel,
2: Ria. Fijne dag. Doeg. Wie wilde dus een muziekmaatje worden voor Denise uit Hoofddorp? Je zou haar, je hoort het al, er ontzettend blij mee maken. Leuk als je zelf ook een instrument speelt, maar gewoon samen genieten van muziek. Dat is ook helemaal fantastisch. Ik zei het al, de website nhhelpt.nl.

0: Anderson met Hold On To Love hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: We zoeken dus een muziekmaatje voor Denise in Hoofddorp. Ik sprak juist haar moeder Ria. En die zou het zo fantastisch vinden als haar dochter, die een verstandelijke beperking heeft, als die elke week met iemand muziek kan maken. Iemand die misschien ook blokfluit speelt, zoals Denise doet. Of misschien juist piano, zodat je samen lekker muziek kan maken. Nou, ik heb het oproepje even weer bovenaan gezet op nhhelpt.nl. Dus als je wil reageren, dan kan je het daar heel makkelijk vinden. En van Hoofddorp gaan we even naar West-Friesland. Want daar hoorde ik dit voorbij komen van Leonie.
2: Buurtquest. Gewoon een kwestie van één vraag stellen.
0: Ja, ik heb eerlijk gezegd geen idee waar het over gaat. Maar ik dacht wel, daar moet ik meer van weten. Leonie is van de buurt bij in West-Friesland. Dus we gaan zo even bellen met Leonie.

0: Lastig om stil te blijven zitten hier. Yeah, baby, she's got it. Bananarama met Venus hoor je hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: Een opvallend oproepje van Leonie Zijp uit Venhuizen op nhhelpt.nl. Ze zoekt mensen die een vraag willen stellen. Een één enkele vraag. Daar moeten we natuurlijk meer van weten. Leonie, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, ik snap er helemaal niks van. Hoe zit het precies? Wat zoek jij?
2: Nou, wat ik zoek is... als er iets opvalt in jouw buurt... dan stel dan de vraag. Bijvoorbeeld, je ziet iets aan een gevel. Hey, wat is dat nou? Dus, en het is al leuk om dan hiermee mensen in beweging te zetten. Dat ze wel even naar diegene toestappen van... hey, hoe zit dat? In plaats van dat je er voorbij loopt en het niet meer iets mee doet.
0: Maar jij bent de oprichter van De Buurt Bij. Een soort sociaal platform in Venhuizen en omgeving waar je activiteiten organiseert en die van anderen promoot. Verschijnt deze vraag dan op jullie website? Is het een soort doorgeefsysteem? Hoe werkt het?
2: Op de website kan je er gewoon op klikken als button op de hoofdpagina.
0: Ja?
2: En dan kan je het antwoord en de vraag en het antwoord van degene op Facebook zien en via ons WhatsApp-kanaal.
0: Dus stel, ik heb een vraag. Ja. Dan stuur ik die in naar jou. En dan?
2: Ja, via de mail. Nou, en dan stel je het een vraag van... mijn buurman heeft een spreuk op de gevel staan. En die wil ik graag stellen. Nou, dan moet je eigenlijk ook dat antwoord... ook een beetje achter zien te komen. En die gaan wij delen. En degene die het antwoord geeft... Misschien heeft hij ook een vraag voor de volgende. Dan krijg je zo'n kettingverhalen, zeg maar. Snap je wat ik bedoel?
0: Een beetje. En jij noemt het de buurt.
2: Dus jij
0: de
2: bent nieuwsgierig.
0: Ja?
2: Jij bent nieuwsgierig naar iemand in jouw wijk of iemand die langsloopt. Van hé, waarom draag je nou altijd die gele jas? Vind ik zo mooi. Nou, en dan heeft iemand vast een heel mooi verhaal. En dan dat korte verhaaltje van maar 5 zinnetjes of zo. Die wil ik erbij hebben. Met een foto natuurlijk van die gele jas. En dan gaan we die delen.
0: Aha, dus ik stel een vraag aan die persoon met die gele jas.
2: Ja, bijvoorbeeld, ja.
0: En neem ik het geluid op of dat hoeft niet?
2: Nou, ik wou eerst met video. Ik denk, oh leuk, dan heb je echt meteen zo'n live beeld. Maar niet iedereen is daar handig in en wil dat.
0: Nee.
2: Dus nu heb ik dus een foto met een tekst. Net als je een WhatsAppje stuurt, heb je een foto met een tekst eronder.
0: Ja, precies. En je moet als je een vraag instuurt zelf ook het antwoord aanleveren.
2: Anders moet ik in jouw geval moet ik dus naar in de buurt van Hilversum komen, zeker.
0: Ja, maar dus je kan niet de vraag stellen van waarom ligt er in Hilversum op dat plein? Waarom ligt er een kei op het plein, op het keiplein?
2: Nou ja, dat kan, maar anders moet ik alles opzoeken.
0: Ja,
2: dat is natuurlijk lastig.
0: Nou ja,
2: het kan ook openbaar dat iemand met een antwoord komt.
0: Precies.
2: Maar ik ben benieuwd of er een antwoord komt.
0: Ja. Ja, dat is de vraag. Dus...
2: Dat zou ook nog kunnen. Het is net nieuw, hè? Het is net nieuw de wereld in. En het loopt al wel nu goed, zoals ik het hebben wil, met een paar vragen.
0: Ja.
2: Maar als dat mag ook een algemene vraag. En wie wil antwoorden? Ik vind hem heel leuk dat je die nu even invoert.
0: Ik heb het gewoon verkeerd begrepen, maar we doen het gewoon alsof het een nieuw idee is.
2: Nee, dat mag, want het loopt net.
0: Ja. En je noemt het de buurtquest. En stel, ik heb dus een vraag gesteld aan die persoon met die gele jas... en antwoord gekregen en dat stuur ik naar jou op. Dan komt het op jouw website. En gaan we dan aan die persoon met die gele jas vragen... of die een volgende vraag wil insturen?
2: Ja.
0: Is het een soort estafette?
2: Ja, dat mag. Maar het kan daar ook stoppen. En dan komt er waarschijnlijk gewoon een nieuwe vraag. Anders verzin ik die wel, want ik ben heel nieuwsgierig.
0: Ja. Ja.
2: Dus het gaat altijd door.
0: En wat is het doel? Dat mensen elkaar af en toe gewoon eens even aanspreken voor een leuk praatje?
2: Nou ja, eigenlijk is het doel dat er dus meer verbinding komt. Gewoon onderling met de mensen. Maar ook dat mensen je durft te vragen. Er heerst dus... Kijk, ik woon hier dus aan de dijk. En ik rij iedere keer langs mijn buurman. En die heeft een supergrote kei in de tuin. Nou, en nou heb ik mooi de buurtquest als makkelijk middel. Om te zeggen, hey, ik heb de buurtquest. Ik wil weten waar ik naar die kei in de tuin heb.
0: Oh, je hebt ook iets met een kei.
2: Ja, dat is ook wel dacht ik, kijk, die heb ik opgezet. Ja. En dat is een heel leuk verhaal. Nou, uiteindelijk ben ik nog bij hem op de weg een sapje en helemaal langs gegaan. Helemaal leuk. Maar dan krijg je wel hele leuke verhalen. En anders dan ga je er voorbij en dan denk je, oh, nou ja, dat, ja leuk dat hij dat doet. Maar,
0: ik snap
2: dus je
0: het.
2: Krijgt wel meer verbinding en betrokkenheid. En dat.
0: Ja, die buurtquest is gewoon eigenlijk om jouw nieuwsgierigheid te voeden. Dat jij gewoon, of je hebt gewoon een goed excuus om op iemand af te stappen en om iemand de hemd van het lijf te vragen.
2: Ja, nou precies.
0: Ja, nou leuk. Je mag tot slot je even direct tot de luisteraar richten en oproepen dat mensen hun vragen naar jou sturen.
2: Nou, helemaal goed. Woon jij in de neus van West-Friesland? Dat is dus van Onderdijk naar Schellinghout en Enkhuizen en tussen Oosterblok erin. En valt jij nou ook iets op bij iemand of op iemands erf of aan iemands huis? En jij wil daar het antwoord graag van weten? Nou, dan is de buurtquest een heel goed middel om daarmee aan de slag te gaan. Dus stuur dan je vraag en het antwoord naar info@buurtjemee.nl. En nou, we zijn allemaal heel nieuwsgierig en we zijn heel erg benieuwd.
0: En maak even een foto.
2: Ja, en een foto, want dan hebben we er een beeld bij. Heel goed.
0: Ja, precies. Dus de vraag is, wil je meedoen aan de buurtquest van De Buurt Bij? Kijk dan even naar het oproepje van Leonie op nhhelpt.nl. Daar staat alle informatie ook bij en het e-mailadres. Dus dan weet je helemaal waar je terecht kan. Leonie Zijp van De Buurt Bij, leuk je weer gesproken te hebben. En veel succes met deze fantastische actie.
2: Ja, dankjewel.
0: Fijne dag.
2: Doeg.
0: Doeg. NH Helpt.

0: You're My Best Friend. Wat een heerlijk nummer is het toch.
1: NH helpt.
0: We zijn dus in de neus van West-Friesland op zoek naar mensen die willen meedoen aan de buurtquest. Je stelt dan een vraag aan een ander en die stelt dan weer een vraag aan een nieuw iemand. Het is me gelukkig iets meer duidelijk geworden. Maar wil je het nog even rustig bekijken, kijk dan op onze website nhhelpt.nl. Daar vind je het oproepje van Leonie. En er staan nog veel meer oproepen op onze website die onze aandacht verdienen. Dus ik pik er even een paar voor je uit. Wim zoekt in Alkmaar mensen die het leuk vinden om te helpen op een van de festivals in Cultuurpark De Hout deze zomer. Annemieke deelt in Weidenes gratis een dezemstarter uit. Wat is dat? Als je dezembrood bakt, dan heb je een starter nodig. Dat is een soort bal, een prutje, zeg ik maar even heel oneerbiedig. En dat zorgt ervoor dat het brood gaat rijzen. Je gebruikt die starter in plaats van gist. En zij deelt die gratis uit. Dus als je het leuk vindt om een keer te gaan een dezenbrood te gaan bakken, dan kan je bij haar oproepje terecht in de categorie aanbod op onze website. En tot slot nog even de actie van Because We Carry, die loopt nog. Je kan een gevulde kinderrugzak inleveren, bijvoorbeeld bij Esther in Hilversum. Die vul je dan met leuk speelgoed, spelletjes, knutselspullen. En door heel Noord-Holland zijn er van dit soort inzamelpunten. Meer informatie daarover vind je natuurlijk op onze website nahelpt.nl.

0: in van Sam Fender en Olivia Dean.
1: NH helpt.
0: Burenruzies. Ze komen helaas vaker voor dan je zou willen. En wat het zo lastig maakt, je kan er niet van weglopen. Want ja, je woont nou eenmaal naast elkaar. In Alkmaar en omgeving kan je dan de hulp van de bemiddelingskamer inschakelen. Coördinator Shirley Rolfes, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Jullie zijn hard op zoek naar extra bemiddelaars. Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Maar eerst even over jullie werk. Bij wat voor kwesties worden jullie ingeroepen?
2: Nou, dat kan eigenlijk van alles zijn. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over geluid, over de tuin, roddelen, pesten. Maar ook bijvoorbeeld parkeerproblemen. Dat zijn echt wel de typische ergernissen, zeg maar, die tussen de buren waar de gemoederen hoog op kunnen gaan lopen.
0: En dan komen jullie langs met een bemiddelaar. Lukt het dan meestal om de lieve vrede weer te herstellen?
2: Nou, dat is wel ons doel natuurlijk. En wij komen altijd langs met een team van 2 bemiddelaars. Dus de bemiddelaars gaan altijd in een duo op pad.
0: Ja.
2: Waar we de gesprek hebben bij de ene buur en ook bij de ander. En dan proberen we natuurlijk wel dat ze daar samen voor openstaan om het gezamenlijk gesprek met elkaar aan te gaan. En wij ondersteunen dat gesprek, zodat ze misschien hopelijk natuurlijk weer tot aanvaardbare afspraken met elkaar kunnen komen.
0: En als zo'n duo dan aankomt, gaat dan de een eerst bij de een en de ander bij de ander praten? Hoe gaat dat?
2: Nee hoor, ze blijven in duo's. Dus
0: ja.
2: Het gesprek bij de ene buur en bij de andere gebeurt altijd dat ook beide bemiddelaars over de vloer komen. Dus de aandacht is er voor beide evenveel. Het maakt voor ons ook niet uit welke buur we eerder spreken. Wij hebben echt een hele neutrale positie daarin. Dus we zijn er voor beide buren evenveel. En het is gewoon heel erg belangrijk dat we echt de kant van de buur kunnen beluisteren om te zien wat er speelt.
0: Ja, ik vind het heel, het lijkt me heel pittig werk, maar ook echt heel cruciaal en mooi werk om te doen.
2: Nou, dat is het ook. En het is gewoon heel erg fijn dat we zo snel mogelijk worden ingezet. En niet, soms gebeurt het natuurlijk wel eens dat er een escalatie is. Maar hoe eerder wij instappen, hoe meer kansrijk het is natuurlijk dat buren met elkaar het gesprek aangaan. En dat het ook helpend kan zijn.
0: Het lijkt me echt een kick geven als je iets weet op te lossen.
2: Ja, maar dat horen wij natuurlijk ook van de bemiddelaars terug. Kijk, het gaat er al om dat je al denkt, je komt ergens zomaar over de vloer. Dat is al heel wat. Want je weet nooit wat je tegenkomt.
0: Ja.
2: En het is natuurlijk geweldig als je dan ziet dat de buren bij wijze van spreken met een hand elkaar een hand geven en dan de deur uitgaan met elkaar. Dat is geweldig.
0: Ja, ja,
2: ja,
0: prachtig.
2: Dus, het is heel, het geeft heel veel voldoening.
0: Dat is de kroon op je werk als dat lukt.
2: Ja, ja. Ja, zeker.
0: Op dit moment kunnen jullie nog wat extra bemiddelaars gebruiken. Als iemand denkt, nou, dat lijkt me heel interessant. Misschien wil ik me wel aanmelden. Kan je een beetje vertellen, wat komt erbij kijken? Wat moet je in huis hebben?
2: Voor ons is een goede buurtbemiddelaar eigenlijk al iemand die vooral goed kan luisteren. Zonder oordeel kan luisteren, geen kant kiezen. En iemand die beide buren de ruimte kan geven om hun verhaal te doen. En zorgen dat iedereen zich gehoord voelt. En dus eigenlijk zijn de beste kenmerken ze. Dus je goed kunnen luisteren, neutraal kunnen blijven, maar ook rustig. Inleven in beide kanten. En het vertrouwen en de veiligheid kunnen bieden, zodat iemand ook echt zijn of haar verhaal kan doen.
0: En als iemand zich meldt, krijgt hij dan bij jullie een training? Of moet je al een diploma hebben als bemiddelaar?
2: Nee, als je bemiddelaar bij ons wordt, dan zit er een mooie driedaagse training aan vooraf. Dus je komt op de trainingen, dat is de eerste 2 dagen, echt vooral ook de rollen stellen en de theorie. En dan de derde dag kom je na een paar maanden kom je weer terug, zodat je ook je ervaring van in de tussentijd kan meenemen. En dan kun je gaan kijken van waar loop ik nog tegenaan of zijn er nog vragen. Maar je gaat zeker al vrij snel op pad na de eerste 2 dagen training.
0: Ik kan me voorstellen dat je dan met een gekoppeld wordt aan iemand die al wat meer ervaring heeft.
2: Ja, dat is zeker waar hoor. Je kan zeker meelopen. Omdat je natuurlijk ook wel even wil kijken, hoe werkt het methodisch? Hoe gaat dat in zijn werk? Dus dat is, je gaat zeker eerst met een ervaren bemiddelaar mee.
0: Ja, en dan nog even de praktische kant. Hoe vaak ga je ongeveer op pad?
2: Nou, de aanmeldingen die zijn er natuurlijk. Dus voor ons is het natuurlijk heel erg fijn waarom het team ook goed op kracht moet blijven of op sterkte. Minimaal 4 tot 5 aanmeldingen per jaar pak je wel op. Dat is wel het minimale om dan natuurlijk ook wel in die methode te kunnen blijven.
0: En dan kom je meerdere keren misschien wel bij iemand langs?
2: Nee, in principe is het het is een vrij kort traject.
0: Ja.
2: Dat werkt natuurlijk ook het beste. Dus je hebt 1 gesprek bij de ene buur, een gesprek bij de andere buur en dan het gezamenlijk gesprek. En na 4 tot 6 weken daarna verzorg je de nazorg. En dan is de bemiddeling eigenlijk rond.
0: Oké, okay, en dan is het hopelijk goed opgelost.
2: Ja, we hebben best wel een hoog slagingspercentage. Dus we zien wel dat het al heel erg fijn is dat je je verhaal mag doen natuurlijk. Ja. Bij de middelaar die er echt voor je is.
0: Dat alleen al, hè?
2: En die naar je luistert, ja.
0: Ja. Jullie werkgebied is Alkmaar op Meer, Medemblik, Uitgeest, Castricum, Heilo en Bergen. Groot gebied. Ja. Moeten jullie op dit moment nee zeggen tegen aanvragen? Is de nood echt hoog?
2: Nee, we zeggen nooit geen nee. Wij proberen natuurlijk zo snel mogelijk op te pakken. Omdat we dat zo snel mogelijk natuurlijk er willen zijn voor de buren. En het mooie is natuurlijk, als je een wat groter team hebt, dan kunnen we de aanmeldingen ook wat sneller oppakken. Wij garanderen ook echt wel binnen 2 weken dat er contact wordt opgenomen. Dus telefonisch contact is eerst 2 dagen. Dat is via kantoor. En dan de bemiddelaars komen binnen 2 weken, komen die al meteen bij de buren over de vloer.
0: Ja. En deze oproep voor buurtbemiddelaars die staat in de categorie vraag op onze website nahelp.nl. Maar het is ook goed als we dit even promoten als aanbod. Want deze buurtbemiddeling kan je gewoon inschakelen en is gratis, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Wij hebben natuurlijk zoiets van, ja, niemand zit op ruzie te wachten. En al helemaal niet met je buren. Dus het is gewoon heel erg fijn dat je ook weet dat wij er zijn. Het is voor iedere bewoner is het gratis. We kunnen eigenlijk bijna in alle situaties kunnen wij helpen om de problemen tussen de buren bespreekbaar te maken. En dat is al een heel mooi begin.
0: Ja, ik vind het echt razend interessant. Ik kan er nog uren over doorpraten.
2: Ja, dat is het ook. En het gebeurt natuurlijk overal. Het kan om hele dingetjes zijn waarvan iemand anders kan denken, hé, dit is maar iets kleins. Maar je woont er wel. En het is gewoon heel fijn dat je huis gewoon wel je veilige haven is. En daar wil je eigenlijk niet op je tenen hoeven lopen. Of als je in de buurt elkaar niet meer groet, bijvoorbeeld. Dat kan heel naar voelen.
0: Ja, je huis moet een thuis blijven en in je buurt.
2: Zeker.
0: Ja. Ja. Nou, heel interessant om op deze manier even een klein inkijkje te krijgen in jullie werk. Zit je dus te luisteren en lijkt het je interessant om als bemiddelaar aan de slag te gaan bij de bemiddelingskamer? Kijk dan even naar de oproep op nhhelpt.nl. Shirley Rolfes, heel hartelijk dank en veel succes gewenst met jullie prachtige werk.
2: Ja, dankjewel. Bedankt voor de tijd. En jij ook succes met het programma. Dankjewel.
0: Dankjewel. Fijne dag.
2: Doei. NH Help.

0: You're the best thing van de Style Council. Bij de buurtbemiddelingskamer, ik zeg het verkeerd, bij de bemiddelingskamer in Alkmaar zijn ze dus op zoek naar nieuwe bemiddelaars. Onwijs interessant om ze even te spreken. Je wordt dan ingezet bij bijvoorbeeld burenruzies en ze verzorgen ook een opleiding. Dus je hoeft niet al mediator te zijn. Dat is goed om te weten. En nog een kleine toevoeging. De buurtbemiddelaars zijn vrijwillig. Dus je krijgt daar niet voor betaald. En je wordt een keer of 4-5 per jaar ingezet om dan lekker op pad te gaan en te kijken of je een conflict weer een beetje tot bedaren kan brengen. Straks na het NOS Journaal nog een heel uur NH Helpt. Dan gaan we het hebben over een heel leuk aanbod op nhhelpt.nl. Namelijk een project over gezond eten voor kinderen. We zoeken gezinnen in Zaanstad die af en toe een extra kind willen opvangen. En we gaan het natuurlijk hebben over de NH Helpt taart.
1: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs en Barten in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
4: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Het is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, twee bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
8: Por favor.
7: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
15: Ik ben Jan van de Goren.
16: Ik ben Nettie
17: Velsen. Ik ben Nick uit Hoofddorp.
18: Ik ben Maurice uit Heemstede.
19: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
20: Ik ben Ivana uit Medemblik.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 1 uur.
22: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.
15: Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger, het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
18: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
23: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
24: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
25: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
25: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
26: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
27: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
28: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
29: NH helpt.
30: Met Rachel Morsink.
31: NH.

0: Shalamar, A Night to Remember.
1: NH Helpt.
0: Goedemiddag, welkom bij NH Helpt. Leuk dat je luistert op deze zaterdagmiddag hier op NH Radio. Tot 2 uur hoor je hier allerlei leuke oproepen en speciale verzoekjes voorbij komen. Die zie je ook terug op onze website nhhelpt.nl. Het kan een vraag zijn, het mag ook een aanbod zijn. Bij NH Helpt draait alles om elkaar helpen. En de enige voorwaarde is dat er geen geld mee gemoeid is. Dus ben je op zoek naar iets, wil je advies vragen? Denk dan aan NH Helpt. Waar gaan we het komende uur over hebben? Nou ja, een belangrijke uitdrukking is: It takes a village to raise a child. Dat zeggen ze wel eens. Het kost een, of je hebt er een dorp voor nodig om een kind op te voeden. Maar niet iedereen heeft een netwerk waar die op terug kan vallen. En dan is er dus buurtgezinnen die kan helpen. En ze zijn op dit moment heel hard op zoek naar nieuwe steungezinnen in Zaanstad en in Wormerland. Dus daar gaan we zo eventjes mee bellen. En we hebben een leuk aanbod vanmiddag. Gratis hulp voor kinderen met overgewicht in Den Helder. Daar hoor je straks meer over. We gaan het eerst even hebben over de NH Helpt taart. Want daar kan jij iemand voor aanmelden. Na Somjeu.

0: Sommieu, Dark Before the Dawn.
1: NH helpt.
2: Wie is een taart waard? Wie is een taart waard?
0: Wie is een taart waard? Ik krijg altijd een beetje buikpijn van die lange stilte. Wie is een taart waard? Dat bouwt de spanning even op. Want ook jij kan iemand blij maken met de NH Helpt Taart. Hoe werkt het precies? Wat is het precies? De NH Helpt Taart is een leuke verrassing die we in het leven hebben geroepen voor, ja, de echte helpers in onze provincie. Want bij NH Helpt draait alles om voor elkaar klaarstaan, elkaar helpen. Maar er zijn van die mensen, van die kanjers, die dat altijd doen. Misschien een mantelzorger, misschien gewoon een buurman of een buurvrouw, jouw vader of moeder, je zoon of dochter. Je kent vast wel iemand waarvan je zegt, ja, die doet zoveel voor mij of zoveel voor anderen, die mag wel eens even in het zonnetje gezet worden. Nou, dan kan je diegene dus trakteren op de NH Helpt Taart. Dat kost jou niets. Wij sturen gewoon onze bakkers. We zetten onze bakkers aan het werk en we sturen onze bezorgers op pad om die NH Helptaart in heel Noord-Holland te bezorgen. Volgens mij kan het zelfs op Texel. Dus niks is te gek. En hoe doe je dat, iemand aanmelden? Je gaat naar nhnieuws.nl/taart. Dus even opletten, niet naar de website nhhelpt.nl, maar naar de website nhnieuws.nl. Daar vind je een kort formuliertje. Het zijn een paar vragen. Wie ben jij? Wie meldt je aan? Waarom verdient deze persoon een taart? Schrijf je even een kort verhaaltje op en dan komt dat bij mij in mijn inbox terecht. En ik heb dus een lijstje en dan kijk ik elke week, nou, wie kunnen we deze week eens even verrassen? En dan neem ik contact met jou op. Dus je hoeft niet bang te zijn dat die taart gewoon zomaar bezorgd wordt. Ik stem even met jou af wat een goed moment is om die taart te bezorgen. En dan, dan gaan we daar een leuk momentje van maken op de radio. Dan bellen we de ontvanger en jou als aanvrager. En dan mag jij je live op de radio vertellen aan diegene waarom hij of zij een taart waard is. Dus ik zeg het nog één keer. nhnieuws.nl/taart. Vul het formulier in. En dan kom je op mijn lijstje. En wie weet stuur ik dan onze bezorger namens jou binnenkort op pad.
1: NH helpt.
2: Wie is een taart?
3: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
2: Waard. Wie is een taart waard?
3: Ja, natuurlijk.
0: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
3: Ja, super lief mens. Die is heel veel voor me. Ik raak helemaal een beetje emotioneel.
4: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in.
2: Wie is een taart waard?

0: This is it van Kenny Loggins hier op NH Radio. En ik zie dat er een berichtje is binnengekomen op het NH Helpt antwoordapparaat. We gaan eens even luisteren.
1: Dit is het antwoordapparaat van NH Helpt. Er is één bericht.
2: Danielle de Heer, buurtgezinnen Zaanstad. Wie helpt deze topper van haar moeder met haar kinderen? Deze sterke vrouw werkt wisseldiensten in de zorg en neemt ook nog eens de zorg van haar broer en vader op zich. En dat is soms best pittig met 3 kinderen. Daarom zijn we voor de oudste 2 jongens op zoek naar een gezin waar de kinderen af en toe welkom zijn. Deze vrouw zorgt voor iedereen in haar omgeving. Maar wie zorgt er voor haar? Laat het ons weten en neem contact met ons op. Of kijk op onze website www.buurtgezinnen.nl.
1: 088-8505-303.
3: Dat is het nummer van het NH Helpt antwoordapparaat.
4: NH Helpt.
3: En dat kan je de hele week door bereiken. Dus schrijf dit nummer op, zodat je ons altijd weet te vinden. 088-8505-303.

0: Zou dat nummer nou ook veel gedraaid worden op andere dagen van de week op radiostations, vraag ik me opeens af. Ik draai het in ieder geval met heel veel plezier op de zaterdag. Dit was Bluff met Zaterdag.
1: NH helpt.
0: In Den Helder kunnen gezinnen zich aanmelden voor de aanpak Kind naar gezonder gewicht. Een hele mond vol, maar wel een prachtig aanbod, ook op nhhelp.nl. Dus daar moeten we natuurlijk meer van weten. Jessica Glasbergen van Team Sportsurfers Noordkop. Goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Jij bent projectleider van deze aanpak met als doel om kinderen te helpen om een gezonder gewicht te bereiken. Het is gratis om je hiervoor aan te melden. Voor wie is deze aanpak bedoeld?
2: Deze aanpak is bedoeld voor kinderen die overgewicht hebben, tussen de 4 en de 12. Maar met name ook kind en gezin. En daarnaast, er is overgewicht. Maar het is ook wel vaak het geval dat er dan meer speelt thuis. Als het set leefstijl is, dan zijn er misschien andere, andere professionals. Maar dit gaat echt om breder kijken.
0: Het gaat om meer dan alleen het gezonde gewicht.
2: Zeker, ja. Nou, en ook wel erkennen dat er veel factoren invloed hebben op het gewicht.
0: Ja.
2: En alleen kijken naar de bekende leefstijlfactoren, hè, voeding, slaap en bewegen. Is ook wat is eigenlijk kort tot de bocht. Overgewicht is complex. Daarom wordt er ook echt gekeken naar de omgeving van het kind. Wat speelt er allemaal thuis? Hoe zit het in de vel? Wat speelt er op school? Dus dat is echt een andere aanpak dan alleen naar de diëtist.
0: Ja, ik begrijp het. En ik was even benieuwd, is het specifiek in Den Helder heel hard nodig of eigenlijk in heel Nederland?
2: Nou, uiteraard is het overal heel hard nodig, hè, want de cijfers liegen daar niet om. Het mooie is dat in ieder geval in de kop van Noord-Holland de KNG-aanpak in bijna alle gemeenten beschikbaar is. Dus dat is goed om te weten. Het is niet alleen in Den Helder. Zelf werk ik ook in Hollandse Kroon en in Schagen. Maar ook in West-Friesland en in de Boeggemeente en Horen, meen ik, kun je allemaal de KNG-aanpak daar ondersteuning van krijgen.
0: Ja, de KNGG, dat is kind naar gezonder gewicht. Jij zit natuurlijk al helemaal in de afkortingen en
2: ja,
0: in het jargon.
2: Sorry, maar,
0: dat snap ik.
2: Ja. En ook wel goed om te weten, sorry, het is een aanpak die ontwikkeld is door VU en Care for Obesity. Dus niet iets wat wij zomaar bedacht hebben, maar dit is echt goed onderzocht en onderbouwd.
0: Een bredere aanpak waar ook heel veel organisaties en gemeenten bij betrokken zijn. Ik lees ook in de aanpak van opgroeien met overgewicht, dat kan invloed hebben op je gezondheid, op je zelfvertrouwen, op je dagelijks functioneren. Hoe werkt het precies? Stel, ik ben een moeder, ik heb 2 kinderen waarvan ik denk, nou, die zijn een beetje aan de zware kant, dan meld ik me aan. Hoe gaat het dan verder?
2: Goede vraag. We werken met een centrale zorgverlener. Je meldt je aan. Dat kun je zelf doen. Het linkje staat, als het goed is, ook op jullie website nu te vinden.
0: Ja.
2: En de centrale zorgverlener neemt contact op. En die gaat eerst eens gewoon, die komt langs, die gaat in gesprek. En natuurlijk gaat het om kennis maken, maar ook even uitzoeken van, joh, is het passend, deze aanpak? Je zit nog nergens aan vast. Zij heeft een heel sterk netwerk. Dat is ook belangrijk. Het gaat ook echt om een netwerkaanpak. Dus op het moment, er komt bijvoorbeeld naar voren dat het best lastig is om financieel rond te komen. Dan heeft zij wel contacten om daar met een ander professional nog eens goed naar te kijken. Maar zij blijft wel altijd dat aanspreekpunt. En niets gaat ook buiten het gezin om. Het is echt, wat speelt hier allemaal? Wie zijn jullie? Wat beweegt jullie? En waar loop je tegenaan? En vervolgens, en waar zou je dan als eerste mee aan de slag willen?
0: Ja, dus als gezin hou je zelf de regie. Het is niet dat er betuttelend iemand binnenkomt en we gaan jullie eens even helpen. Ja, nee.
2: Nee. En het kan dus ook heel goed zijn dat in eerste instantie helemaal niet om leefstijlfactoren gaat. Maar juist als er andere onderliggende problemen zijn en je gaat daarmee aan de slag, dan komt er op een gegeven moment ruimte voor leefstijl.
0: Ja, je moet daar gewoon de headspace voor hebben eigenlijk, hè?
2: Ja, dat is precies.
0: Geen andere stressfactoren, nee.
2: Ja, en helemaal wegnemen is ook een utopie, maar wel ja, ermee aan de gang. Het gevoel hebben dat je ondersteund wordt. Nou, dat is al helpend.
0: Het is misschien alleen al fijn als er iemand gewoon meedenkt, meekijkt. Even een sparringpartner.
2: Ja.
0: Ja. Die centrale zorgverlener die mag zelfs voor 2 jaar betrokken zijn. Dus er is echt tijd voor een gezin om te luisteren en mee te denken. Is dat dan een diëtist?
2: Nee, dat is in dit geval een jeugdverpleegkundige. En zij is in dienst van de GGD.
0: En er zit ook geen deadline en het blijft gewoon doorlopen. Hè? Mensen kunnen zich gewoon nog blijven aanmelden.
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Dit is ook niet iets wat volgend jaar weer stopt. Dit is echt de intentie om voor langere termijn dit heel goed neer te zetten.
0: Ja. Alle informatie staat natuurlijk ook in jouw oproepje op nhhelpt.nl in de categorie aanbod. Heel leuk dat je het hier bij NH Helpt even wilde toelichten. Jessica Glasbergen, projectleider Kind naar Gezonder Gewicht bij Team Sportservice in de Noordkop. Hartelijk dank en onwijs veel succes gewenst met deze aanpak.
2: Dankjewel en een fijne middag.
0: Dankjewel, doei.

0: Street Life van de Crusaders hier op NH Radio.
1: NH Helpt.
0: Je hoorde zojuist Danielle op het NH Helpt antwoordapparaat. Zij is van de organisatie Buurtgezinnen in Zaanstad en Wormerland. En ze zijn daar heel erg hard op zoek naar nieuwe steungezinnen. Dus mensen en families die af en toe een kindje zouden willen opvangen. Daar gaan we zo even mee bellen. Na Blanco.

0: Ik kan niet heel goed dansen, maar op dit nummer kan ik ook niet heel goed stil blijven staan. Ik Give It Up van Casey en de Sunshine Band.
1: NH helpt.
0: Dat opvoeden een pittige klus is, dat weten de meeste ouders maar al te goed. En het is dan heel fijn dat je af en toe de hulp kan inschakelen van opa's of oma's, buren of een goede vriendin. Maar niet iedereen is gezegend met een netwerk waar je op terug kan vallen. En daarom is er Buurtgezinnen. Danielle de Heer, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent coördinator van Buurtgezinnen in Zaanstad en Wormerland.
2: Klopt.
0: En ze zeggen wel eens, it takes a village to raise a child. Eigenlijk is jouw werk gewoon dat jij mensen probeert een beetje zo'n village te geven, toch?
2: Ja, eigenlijk wel. Mensen die geen village hebben, gaan we een village omheen bouwen.
0: Een dorp waar je op terug kan vallen.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Want wat voor hulpvragen krijg jij op jouw bordje? Hoe werkt het precies?
2: Ja, nou, mensen komen bij ons binnen. Iedereen kan zich in principe zelf aanmelden. Dus mocht je zelf denken, ja, ik vind het gewoon echt heel pittig om mijn kinderen op te voeden. Ik zou haast denken, wie denkt het niet? Maar toch zijn er mensen die denken, nee, ik vind het hartstikke leuk. Zelfs ik denk wel eens van, waar is dat behang? Ik plak ze erachter.
0: Ja, precies.
2: Kunnen zich aanmelden om hulp te vragen. En wij gaan dan op zoek naar wat jij nodig hebt. Dus dat kan zijn, hè, een dagdeel in de week ergens spelen. Of één keer in de maand. Maar ook, ja, wat wil je? Wil je het liefst een opa en oma figuur? Of moet dat met kinderen van eigen leeftijd zijn? Of misschien meer een oom en tante figuur? Maar denk ook in halen en brengen naar school of naar zwemles. Logeren. Ik zeg altijd, we kijken echt, wat heb jij nodig? Wie kunnen we daarbij vinden?
0: Iets om een beetje lucht te geven in de week eigenlijk.
2: Ja, zeker weten.
0: Ja. En wat voor prangende situaties zie jij voorbij komen? Heb je een paar voorbeelden?
2: Nou, we hebben genoeg voorbeelden. We hebben op dit moment in Zaanstad Wormerland zo'n 34 gezinnen die wachten op hulp. Dus mocht je geïnteresseerd zijn welke vragen er allemaal zijn, kijk vooral op onze website www.buurtgezinnen.nl om even een eentje eruit te pakken. Bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met 3 jonge kinderen. Die ook taalproblemen hebben. En zij heeft ook nog eens de mantelzorg voor haar broer en haar vader. Dus eigenlijk zorgt zij voor 5 personen in haar leven als alleenstaande vrouw die ook nog eens werkt in de zorg. En daarbij dus ook nog voor mensen zorgt. Mijn vraag, wie zorgt er dan voor haar?
0: Ja, jeetje. En waar is zij naar op zoek?
2: Ja, iemand die wat verlichting kan bieden. Dus een van de 2 oudste kinderen die ergens kunnen spelen. 1 keer in de week, 1 keer in de 2 weken, 1 keer in de maand. Elke vorm van hulp is welkom.
0: En jij bent zelf ook steungezin geweest, toch? Of misschien nog steeds?
2: Ja, nee, helaas. Mijn laatste koppeling is vorig jaar gestopt. Het meisje is namelijk verhuisd naar een andere gemeente. Ja, en dat was dan iets te ver rijden om te zeggen, nou, we vangen die nog elke week op. Maar ik sta zeker zelf ook nog open als er een kindje voorbij komt die in de buurt woont en matcht bij de leeftijd van mijn eigen kinderen. Ja, zeker. Dan sta ik daar zeker voor open.
0: Ja, want hoe leuk is dit om te doen?
2: Het is heel leuk om te doen, kan ik je vertellen uit eigen ervaring. Mijn ervaring, mijn kinderen konden nog wel eens botsen met elkaar. En door er een ander kindje bij te zetten, was alles koek en ei en kon ik bijna zelf een boek gaan lezen. Dus ondanks dat ik steun bood aan iemand anders, gaf het mij ook steun.
0: Oh, wat grappig. De dynamiek in het gezin wordt opeens anders.
2: De dynamiek wordt heel anders. Ja.
0: Ja.
2: Dus twijfel je, niet twijfelen. Neem gewoon contact op. Ik kom bij je langs. Heel vrijblijvend. Je zit nergens aan vast. We hebben het erover. En we kijken wat past bij jou. Want het is echt maatwerk. We kijken wat kan jij bieden aan steun. Welke dagen en tijden. En daar gaan we kijken. Hebben we daar iemand bij?
0: Ja, dus je krijgt bijvoorbeeld dan een kind gewoon te spelen op maandagmiddag. Misschien haal je diegene uit school. Die komt gewoon een paar uurtjes. En die gaat daarna weer naar huis.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Net zoals je een kindje van school. Hè? Als je op school natuurlijk op het schoolplein staat en mam mag die en die bij me spelen. Oh ja hoor, neem maar mee. Misschien ken je het kindje ook zelfs wel. En dat gebeurt ook heel vaak. Dat mensen zich aanmelden dat ik dan vertel over het kindje. Maar volgens mij ken ik die. En dan blijkt het gewoon een jongetje van 2 straten verderop te zijn waar die altijd al mee buiten speelt.
0: Ja.
2: Maar je weet het niet. Je weet niet van elkaar dat je hulp nodig hebt.
0: Nee, je moet het niet te groot en te zwaar zien. Het is niet te bijna jeugdzorg. Het is gewoon gezellig. Een beetje betrokken zijn bij een kind in de buurt.
2: Ja, zeker.
0: Ja, helemaal goed. Je hebt ook 2 oproepen op nahelpt.nl gezet.
2: Ja.
0: Zullen we die er nog even uitlichten?
2: Ja, nou, eentje heb ik natuurlijk net al gedaan. Dat is de moeder met de 3 kinderen waarvan we voor 2 een plekje zoeken.
0: Ja.
2: En we hebben er nog eentje bij. Dat vind ik ook wel leuk om te vertellen. Want buurtgezin helpt kinderen van 0 tot en met 23 jaar. Dus dat is ook heel breed. En nu zijn we op zoek voor een jongen van 22 naar leeftijdsgenoten. Hij is in Nederland komen wonen. Komt dus uit een ander land vandaan, is daar gevlucht. En ja, heeft hier dus geen familie en vrienden. En dat is hij nu aan het opbouwen. Hij is heel goed bezig met studie. Hij heeft zijn autorijbewijs gehaald. Maar hij zou het zo leuk vinden om met leeftijdsgenoten uit de buurt in contact te komen. Om daar gewoon lekker mee te chillen, mee te gamen, rondje te rijden met de auto.
0: Hij heeft geen familie hier, geen vader en moeder?
2: Nee, geen vader en moeder. Zijn broer woont wel in Nederland, maar aan de andere kant van Nederland. Dus die ziet hij wel. Maar ja, heel weinig.
0: Ja, jeetje. Wat een verhaal.
2: Ja, je zal jezelf maar overkomen in een vreemd land komen waar je de taal niet machtig bent en helemaal alleen.
0: Ja.
2: Kun je het je voorstellen?
0: Nou, daar gaan we een beetje familie bij zoeken.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Steungezinnen gezocht dus in Zaanstad en Wormerland. Denk je nou, er mag wel een kind of een jong volwassene een paar uurtjes per week langskomen? Kijk dan even op nhhelpt.nl. Daar zie je de oproepen van Danielle van Buursgezinnen staan. Hartelijk dank, Danielle. Leuk je weer gesproken te hebben. En laten we gewoon contact houden. Trek gewoon aan de bel als je weer prangende kwesties hebt. We speuren graag met jullie mee.
2: Ja, dankjewel.
0: Fijne dag.
2: Doeg.
0: Doeg.
1: NH helpt.
3: NH helpt.
1: NH.

0: The Most Beautiful Girl van Prince.
1: NH helpt.
0: Ik blik nog even terug op een aantal van de oproepen die hier vandaag voorbij kwamen. Denise in Hoofddorp zoekt een blokfluitmaatje. Dus de vraag is, wie wil er één keer per week of één keer per twee weken met haar samen muziek maken of haar begeleiden bij het blokfluit spelen? Ze zou er heel blij mee zijn. De bemiddelingskamer in Alkmaar zoekt nieuwe vrijwillige buurtbemiddelaars. Je krijgt eerst een opleiding of een training en dan word je ingezet bij ingewikkelde conflicten tussen buren. En Leonie uit Venhuizen die zoekt mensen die graag een vraag willen stellen voor de buurtquest. Alle oproepen van vandaag die kan je nog eens rustig teruglezen op nhhelpt.nl. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze NH Helpt uitzending op zaterdagmiddag 13 juni. Straks luister je hier naar de broers Nico en Leo in het programma De Duizend van Driessen. Volgende week zaterdag is NH Helpt er weer tussen 12 en 2. Ik heb er nu alweer heel veel zin in. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag en een heel fijn weekend. En wij sluiten hier af met de groeten van Stella.
2: De groeten.
3: NH Helpt.
1: De groeten.
4: Nou, ik ben Stella en ik doe de groeten aan iedereen. Alle leuke buren, alle gezellige mensen hier bij ons in de Constantiastraat. In Hilversum. De groeten!
1: De groeten.

0: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
1: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50. Nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
0: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
2: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
3: Dit is een uittip.
4: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
11: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
12: Ik ben Bas uit Haarlem.
13: Ik ben Spendila uit Amsterdam.
14: Ik ben Dennis en ik kom uit Oudekerk aan Amstel.
15: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
16: Ik ben Annie uit Volendam.
17: Ik ben Ruud uit Horen.
18: Ik ben Marlies uit Hoofddorp.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 2:00.
21: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes... van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs en Bart in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
19: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
20: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
22: Pas op hoor, deze is heet.
23: Oeh, ja.
22: Wil er iemand nog wat drinken?
23: Ja, graag.
22: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
23: En voor mij, man?
22: En een frisje voor jou.
23: Dank je.
22: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
24: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden...
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
30: De Duizend van Driessen.
31: Met Leo en Nico.
32: Wat is dat voor man dan? Arend, mag ik jou even wat vragen?
33: Dat doe je al.
32: Ja, maar wat? Ik heb dat vanochtend hoorde ik bij in het sportcafé allemaal het Nederlands elftal. Oranje, kan je van je de taille. Ben je ook zo gek van Oranje?
33: Ja, wat?
32: Hij ging gewoon het Nederlands elftal.
33: Ja.
32: Ben je ook bevangen?
33: Ja, nou ja, het lijkt me toch geweldig als.
32: Reinoud, ben jij een beetje?
34: Nou, maar dan moet nog komen, het echte oranje gevoel.
32: We komen, zijn nog ongeslagen hoor.
34: Ja, dat is waar.
33: Ja, maar
32: wie hebben we als gast?
33: Nou, er schijnt een Duitse man te komen.
32: Is dat even muziek doen?
33: Ja, doe even.
32: Want we zitten, dames en heren, ik kan het wel voorheen wegnemen. We zitten in een geluidsstudio en we gaan daar wat mee doen.
33: Nou, er komt iemand die...
32: Er komt iemand die
33: gaat. Ja, een Duitse. Ja,
32: Hans-Jürgen Dreh und Angelpunkt.
33: Zwanfurt?
32: Ja, uit Zwanfurt am Furt.
33: Zwanfurt.
34: Oh ja.
33: Niccolo
32: Pussycat
33: en Alex Ariano Celentano.
32: Please and call in Ancient and Chuzo. Alright.
33: Ja, is geweldig.
35: In
0: NH.
1: De 1000 van Driessen. Met Leo en Nico Driessen.
2: Heel erg leuk. Ik vind het zo fantastisch.
3: Nou, ik heb het gemist hoor.

0: toch, Arend.
1: Ja.
0: Het feit dat u luistert trouwens, lieve mensen. Waarom hoor ik helemaal niks? We zitten zo koud.
1: De studio moet stil zijn. Je mag geen geluid horen.
0: Oh, het is geluid.
1: Ja.
0: En mijn verstandig namen in hun... Dat ik eigenlijk...
1: Nou weer.
0: Wat was er nou? Hé, deed je bij Adriaan Celentano met Azzurro van Kijkman.
1: Ja, dat ook hartstikke leuk.
0: Reinoud.
1: Maar het was een soort...
0: Azzurro, wat is daar ook weer bijzonder aan dat lied?
1: Het is een treinreis door Italië.
0: Juist, want Azzurro is de...
1: De blauwe lijn, of heet dat?
0: De kleur van Italië.
1: Ja, maar
0: zijn er niet bij, hè?
1: Die lijn heet ook...
0: Ze zijn er niet bij. En dat is jammer.
1: De pammer.
0: Geen Italië.
1: Geen Italië.
0: Dat
1: was leuk. We krijgen Roxy Music. De tip en de tip van Adjer zit er ook tussen.
0: De tip van Ron ook?
1: Nee, ja, dat kunnen we misschien even...
0: Ah,

0: neem wat plaatjes mee.
1: Keuzes die je maakt.
2: De tip van Ad.
3: Advies.
4: Een hele goede middag, Ad.
5: Goedemiddag, Arend. Ja, Van Dijk Parks, daar gaan we het vandaag over hebben. Die naam zal bij niet veel mensen een belletje doen rinkelen. En hij is ook niet vernoemd naar Virgil van Dijk. Want de goede man is onderhand al 83, dus die heeft al het nodige meegemaakt voordat het Nederlands elftal überhaupt Van Dijk opstelde. Desniettemin is het een man die in het begin van de jaren 60 in Californië terechtkwam en met muziek maken zijn brood kon verdienen. Hij kende op een gegeven moment iedereen, maakte platen met Randy Newman, Ry Cooder, The Byrds, maar werd vooral bekend omdat hij mee samenwerkte met Brian Wilson, een genie van de Beach Boys, die na Pet Sounds een nog groter project wilde maken, namelijk Smile. Dat heeft zo'n 40 jaar in de kast gelegen, maar daarop heeft Van Dijk Parks een aantal teksten bijgedragen. Ook de teksten van onder andere Surf's Up en Heroes and Villains van de Beach Boys heeft hij meegeschreven. Dus dat zeggen we wat over zijn kwaliteit. Het is dan ook een allround genie die dus componeert, arrangeert, verschillende instrumenten speelt en teksten schrijft. Ook filmmuziek is hem niet vreemd. Gelukkig heeft Van Dijk Parks ook zelf solo platen gemaakt. Een hele fijne uit 1971, Discover America. Maar dit nummer komt van zijn LP Jump uit 1984. Jump is eigenlijk een soort collage over nummers over het fenomeen Brother Rabbit, oftewel Broer Konijn. Een fabelfiguur uit onder andere Amerikaanse literatuur. Nou, dit nummer, Opportunity for Two, geeft voor mij precies aan waar hij voor staat, Van Dijk Parks. Op een fijne manier allerlei muzieksoorten door elkaar doen. Een fijne stem, mooi gearrangeerd, heerlijke blazers erbij. En een nummer wat je veel te weinig hoort. Ik zou zeggen, luister eens goed naar, ontdek deze man en zorg dat je er wat meer van luistert. Dan komt het helemaal goed. Ik wens je nog een fijne uitzending en tot volgende week.

0: Nou, dat was een leuke tip.
1: Ja. Een leuke tip.
0: Hé? Oh. Leuk, dat was een leuke tip. Wat was de tip?
1: De tip?
0: Wat was de tip?
1: Oh, heb je die geluisterd, jongen?
0: Kom maar eens kijken. Wat ik in mijn schoentje vind.
1: Dit is raar. Lekkere
0: gefritters. Van die goede schoenmaker.
1: Oké. Okay. Nou ja, laat het maar even binnen. Ja, oh. Oh.
2: Ik zal de deur even open doen.
1: Dan moet u meneer Dreeuwt Angelpunkt zijn.
3: Ja, mijn naam is Hans-Jürgen Dreeuwt Angelpunkt. En ik kom uit Zwanvoort aan voet.
1: Ah, wat leuk. En u heeft een vrouw meegenomen?
3: Ja.
1: En hoe heet zij?
3: Kanientjen.
1: Kanientjen?
3: Ja, kanientjen.
1: Kanientjen Dreeuwt Angelpunkt ja. Als Zwanvoort aan voet.
3: Ja.
1: En wat komt u hier doen?
3: Zit ze dicht, kanientjen? Hebben ze vielleicht een beetje sla?
1: Sla?
3: Sla voor mijn kanientje.
2: Waarom?
3: Of een wortel.
1: Of wat? Het is een vrouw, hè?
3: Ja, het is mijn vrouw.
1: Ja, we zijn.
3: Dat was een gedijt het beste op wortel.
1: Oh, goed zo. Hey, u komt de twee uur.
3: Knaagje.
1: Komt u twee uur een paar liedjes.
3: Nou, ik denk dat we het nu al een beetje gaan doen zo.
1: Nee, we gaan eerst.
3: Nou, het is dus zo dat ik denk. Dus dat het. Wat ik tot nu toe aan Hollandse liedjes of Oranje gooi, dat zijn toch rare strapatsen.
1: Nou, dan ben ik heel benieuwd naar de liedjes van u straks.
3: Want ik heb er een paar hier in mijn muzikale tas zitten.
1: Ja,
3: gaan de honden geen brood van eten hoor.
1: Heeft u een titel alvast?
3: Zet u?
1: Heeft u alvast een titel voor ons?
3: Wat dan?
1: Een titel van zo'n liedje. Wat u heeft 3-4 liedjes voor Holland gemaakt. We zitten hier in de studio. U komt het opnemen.
3: Ja.
1: Maar noem eens één titel. Iets met Kezen zag ik staan.
3: Ja.
1: Holland is niet nur Kezen.
3: Maar daar zit mijn titel een beetje te verhalen.
1: Ja, ik vraag het toch 15 keer.
3: Dat tweede liedje ga ik dan eerst zeggen. Oh. Dat is Hoep, Holland Hoep.
1: Hoep, Holland Hoep. Nou, ik ben benieuwd. Ja. We gaan even eerst Tom en Dick doen.
3: Ja, dan kan ik even naar het toilet, want ik moet verschrikkelijk scheissen.
1: Ja. Gaat u maar lekker naar het toilet, meneer.
3: En daarna ga ik als een razende die liedjes allemaal laten horen.
1: Dat zullen we nog wel zien.
3: Als een razende.
1: Als een razende. Tom en Dick, Bernadette en de tip.
3: Ja, Tom en Dick, die ken ik nog.
1: Ja.
3: Dat waren de twee. Tom en Dick.
1: Und Dick, ja.
3: Tom und Dick, zo heette ze in Duitsland.
1: En Tom en Ron gaat de nieuwe single van Paul McCartney voor ons.
3: Wist u dat de Beatles niet klaar verjasten?
2: Nou.
1: Is het weer dat Paul McCartney grapje? Ja.
2: Oh ja.
3: Ja, dat is ook in Duitsland nog.
1: Ga schijten nou alsjeblieft, man.
3: Een grote wiet. Zeg, Kanientje, kom je even mee om mij even te assisteren? Als Klo.

0: je horen.
1: Neem wat plaatjes mee.
0: Keuzes die je maakt.
2: Goedemiddag Ron.
3: Goedemiddag mannen, ja. Enkele weken geleden verscheen het nieuwe album van Paul McCartney, The Boys from Dungeon Lane. En exact een week geleden stond ik daar in Dungeon Lane. Nou klinkt dat heel erg posh en chic. Vroeger in de tijd dat McCartney daar woonde, hè, het is een straat in de wijk Spieken in Liverpool, waar zowel George als Paul woonden. Ja, destijds was het een doorgangsweggetje richting de natuur. En dan ging McCartney met zijn vogelboekje op stap. Kijk, we horen hier vogels op de achtergrond. Maar tegenwoordig is het gewoon een doodlopend stukje weg, een stukje veld. En het naambordje was ook nog gestolen. En dan sta je daar dan met je toeristenbus. En er kwam nog een toeristenbusje ook aan. Dus het is echt inmiddels ook weer een spot geworden in Liverpool. En dat allemaal dankzij het nieuwe album van Paul McCartney. Prachtig album. Hij wordt volgende week 84. En dan zo'n album afleveren. Ja, ik heb er heel veel respect voor. Hij klinkt als een oude man. Ja, mag ook. Hij is ook een oude man namelijk. Hij heeft prachtige nummers op het album gezongen. Heel veel kijkt hij ook terug naar het verleden. Naar zijn vader en moeder. Het ene laatste nummer. Salesman Saint. Mijn vader was de salesman en mijn moeder was de saint. Of iets in die trend.

En een prachtig duet met Ringo Starr, Home to Us. Voor het eerst in zijn carrière dat hij een duet doet. Maar ik heb toch gekozen, Down South gaat ook over Liverpool en over hoe hij met George Harrison een tripje naar het zuiden maakte. Maar ik kies toch voor de eerste single, Days We Left Behind. Prachtig stuk. Als ik het goed zeg, is dit ook het nummer waar hij spreekt over The Boys from Dungeon Lane. Ja, koop dat album. Meesterwerk.

0: Nou, dat is weer een fijn mannetje wat je hebt uitgenodigd, Reinoud.
1: Ja, toch wel, hè?
0: Tikken we nog goed toe.
2: Nee, die vrouw die ziet. Dat lijkt inderdaad een beetje op een konijn.
0: Ja, ze houdt van gezond eten.
2: Nou.
0: Leo, heb jij een tip? Leuke tip? Ik heb wel een tip namelijk. Ik ga de Walker Brothers doen.
2: Oh. Want?
0: Nou. De titel, Make It Easy on Yourself. Ja?
2: Ja.
0: Dat kunnen heel veel mensen nu wel even in deze stressige tijden gebruiken.
2: Oh, dat is weer.
0: En wat had jij
2: voor uit de kast.
0: Wat had jij voor liedje?
2: Nou, even de Koning Voetbalmars. Want die Duitse meneer, hoe heet die? Hans-Jürgen Drehend Angelpoel. Die komt allemaal met Duitse liedjes voor het Nederlands elftal aankakken.
0: Ja. Nou, Holland Hoep had hij al gemaakt.
2: Ja, Hoep Holland Hoep. Ja.
0: En Holland is niet nog Kees.
2: Nee. Nou, ben benieuwd. Zal even lekker wezen.
0: Ben benieuwd straks.

0: Bert?
1: Ja?
0: Wat heb je nog als grapje?
1: Wat krijg je als je Lord omdraait?
2: Drol.
1: En als je Drol omdraait?
3: Vieze handen.
1: Ja. Oh.
2: Dit is echt mijn lage schooltijd, hoor.
3: Niveauloos.
2: Nee, maar dit is mijn lage schooltijd.
3: Ja, liever niveauloos. Dus.
2: Ja, maar dat was toen ogenblik.
3: Hebben we nog tijd voor ABBA of hebben we die al gehoord?
1: Nou, misschien hebben we daar nog wel tijd voor.
3: Ja, beter dan napraten over deze wanstaltige grap.
1: Ik heb nou wel vieze handen.
3: Gaat maar door, hè.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
0: 1967. De Muziekmiddag.
2: 1986.
0: 1968.

0: 1978.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: En 80 in muziekmiddag.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
4: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend... en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen... Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
3: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken... en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren... een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
13: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
14: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
15: Ik ben Alice en ik woon in Zaandijk.
16: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
17: Ik ben Ivana uit Medemblik.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 3:00.
20: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag... bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand... mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt... met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond... en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere... is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep... werd er tabak gevonden in het koelvak... en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbora Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst... voor de finale van het vrouwen-enkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets... van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
14: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169.
19: Voordeeluitjes.nl. Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
21: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
22: Ik heb een buikpijn.
23: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
24: Socialdeal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
25: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
24: Beren goed, thanks Bo.
25: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
24: En actie Olifant.
23: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
25: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
26: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
27: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
28: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
29: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
30: Waar zitten we?
1: Wisselhoort.
30: Hartelijk dames en
1: heren. Ja, dit kan in de studio.
30: Ja,
1: kan maar. Oh, dat zijn leuke geluidseffecten.
31: Die Duitse man had het aangevraagd. Die Dreyhold Angelpoort.
1: Ja, die gaat zo direct. Die wil wel met echo zingen, heb ik begrepen.
30: Ja, precies.
1: Hans-Jürgen Dreyhold Angelpoort schijnt wel een enorme slagerzanger te zijn. Daar in Schweinfurt en Ungeboom.
31: Slager. Maar hij heeft een
1: Schweinfurt en Unkeboom.
31: Unkeboom. Hij heeft een bandrecord bij zich als achtergrond. Dat kan toch met moderner?
1: Heerlijk, ja, dat kan wel schelen, man.
31: Dat kan toch moderner?
1: Nou, ja, dat kan wel schelen, man.
31: Op nummer 14, Leo, wie gaan we doen?
1: Ja, we doen het elftal dit uur, vrienden en vriendinnen van de radio. Als je zelf een inbreng wil hebben voor het elftal, stuur je dat naar
31: Nico.Driessen@nhmedia.nl.
1: Naar wie?
31: Nico.Driessen@nhmedia.nl.
1: 11 David Bowie in op 10, de Silver Convention.
32: Klaar voor de start.
33: Dat weet jij ook wel, je kind.
32: Het elftal van de week.
34: Ja, dit is een goed stel, hoor.
32: Nummer 11.

0: Introduceer hem even.
1: Ja, moet je even opzij gaan. Hij heeft maar één microfoon. Loopt er een band mee, Reinhard?
2: Ja,
1: ik heb wat... Kun je zien waar zit zijn Henry gedreven angelpunt?
3: Hans-Jürgen
1: dreven angelpunt.
0: Ik moet zeggen...
1: Nee, je moet niks. Waar is je vrouw? Waar is je vrouw?
0: Dat is nog een toilet aan het kozen.
1: Aan het kozen, mooi.
0: Wat als, dat zegt ze ook in Schweinfurt, als Hans-Jürgen afgekloot geweest is... Dan kanst du besser machen, dass du wegkommst.
1: Dan moet die echo er nu al in rijden, want hij gaat zingend, wil hij met de echo doen.
2: Ja, oh, oké. Okay. Nou, doen we die nog even dicht.
1: Gaat u eerst Holland hoep voor ons een beetje...
0: Ik möchte mal sagen, dass ich, dat de grootste hit die ik ga doen, ja? Nu, dat is Kees. Wacht even, dat gaan we nu doen.
1: Holland.
0: Geef me maar even...
1: Drie tellen vooraf.
0: Dat de galm.
1: De galm. Keert uw gang.
0: Ja, dat moet u daar even
1: dames drie, thuis,
0: drie of vier tellen vooraf geven.
1: Dames en heren thuis, ik heb...
0: Kijk maar even of u de drie, vier of vier, vijf tellen vooraf geeft.
1: Ik heb graag een reactie.
0: Dat u als je maar wat tellen vooraf
1: geeft. Ja, ik geef wat tellen vooraf.
0: Want als u middenin die tellen gaat geven... dan zit. Komt alles een beetje door aan ander te zitten.
1: Drammerig vriendje. Ik wil graag dat u thuis even meeluistert en uw mening geeft over Hans-Jürgen Dreh op de Angelpunkt uit Schweinfurt uit Voort. Die gaat het liedje Holland is niet nieuw kezen. Zullen we wel wezen of zoiets? We gaan benieuwd. Ik geef een paar tellen vooraf en nu geniet u even thuis mee. 4, 3, 2, 1.
3: Ja, ja, ja, das ist doch die wahre Stunde. Holland ist sein eigen Kunde. Ja, ja, ja, ja, ja, es wird wohl verwurst.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja.
3: Holland ist nicht nur Käse.
1: Holland ist
3: nicht nur Käse.
0: Allemaal. Allemaal.
3: Holland.
1: Op 9, André Hazes.
3: Holland.
1: Op 8, de Motors.
3: Holland.
1: En op 7,
3: Holland.
1: Tony Bennett.
3: Holland.
1: En dan 100 keer Holland, ja. Zo kan ik ook een liedje maken. 100 keer Holland.
3: Keze.
1: Dag, met dit
0: nu. Ben ik nog net bezig en u zit er nu aan mee.
4: Het elftal van de week. Nummer 9.
5: Hou je vast, daar gaat u weer.

0: I left my heart in San Francisco.
1: Ja, maar dat klopt niet.
0: Waarom niet?
1: I left my heart in San Francisco, maar dat klopt niet.
0: Oh, dat hart klopt. Ja, dat is goed gevoel.
1: Oh, je gaat het wel uitleggen.
0: Nou, nee, ik denk even hardop.
1: Oh.
0: Ja.
1: Jezus.
0: Ja, leuk.
1: Waar gaan we volgende week heen?
0: Oh, ik heb een verzoekje gekregen.
1: Oh.
0: Naar een visclub.
1: Ja, dat lijkt me leuk.
0: Aan de kant.
1: Kom eens in Duik.
0: Ik weet niet hoe het heet, maar we moeten meekijken hoe de vissen een wedstrijd vissen.
1: Ja.
0: Tussen 12 uur 's middags en 5 uur 's middags op zoetwater. In een of ander kanaal in Noord-Holland. Maar dan moeten we even kijken of we die plek kunnen. Of Reinhard een plekje kan maken bij je studio.
1: Reinhard, zijn er al reacties binnengekomen op het Holland is niet nu Kees? Hè?
2: Wat maar nog niet, maar ik heb de mail ook nog niet geopend. Dus.
1: Oh. Maar het klonk wel lekker, hè?
2: Ja.
0: En het schijnt dat hij na nummer 4 weer een liedje gaat zingen.
1: Ja, maar eerst even.
0: Oliver Newton-John met Sam. En daarna gaan we posten.
1: Oliver Newton-John.
0: Olivia.
1: Is het Oliver Newton-John?
0: Olivia, zei ik duidelijk.
1: Nee, dat zei ik dus niet.
0: Oh, dat zei ik dan niet duidelijk. Paul Simon, Father and Daughter. En
1: ja, Margie. Maar dat is mensen. Dat is Cat Stevens heeft ooit Father and Son gedaan. Dit is wel een mooi equivalent.
0: En Margriet Markrink met Crazy Love.
3: Nummer 6.

0: tijd niet gehoord, Crazy Life. Leuk.
1: En daarvoor Father and Daughter, wat een mooi liedje.
0: Oh.
1: Zullen we dan volgende week Cat Stevens doen?
0: Ja, goed, goed, goed.
1: Father and Son.
0: Opschrijven. Heel mooi. Meneer Deelt Angerpong, u kunt nog even snel een liedje zingen over het Nederlands.
2: Ja, dat eerste liedje was wel nu al een volk, hè?
0: Ja, dat kwam binnen.
2: Heb u daar mee gezongen?
0: Ik heb het proberen mee te zingen, maar ik kon de toon niet vinden.
2: Ja, nee, het is eigen toon.
0: Hey, het tweede liedje wat u gaat doen...
2: Hoor. Ja, wat was dat liedje hiervoor dan? Wat was dat ook weer?
0: Ja, Holland is niet genoeg, Kees.
2: Holland is niet genoeg. Wat vond u ervan, meneer Reinoud?
3: Het klonk wel leuk.
2: Oh ja?
0: Wel
2: ja.
0: Leuk.
2: Oh,
3: nou. Dat vond jij niet dan?
0: Nou, dat was een hoop gebrabbel.
2: Oké, okay, dan kondigt u even nu dat volgende meestamper. Dat is eigenlijk nu al een meestamper.
0: U heeft het eerste nummer kunnen horen van Dreyhout Angerpunkt.
2: Nee, Hans-Jürgen Dreyhout Angerpunkt.
0: Hans-Jürgen Dreyhout Angerpunkt. En u gaat nu het tweede liedje van hem horen. Dat heet Hoep Holland.
2: Kunt u nog even mijn kanientje even nog...
0: Kanonnen, maar wat is toch...
3: Dat kan toch niet.
2: Een beetje water geven.
3: Gaat u nou maar zingen.
0: Gaat u alsjeblieft. Ik getel af. 4.
2: Ik denk dat het een beetje lekt.
0: 3. 2.
2: Welke ga ik doen?
0: Hoep Holland Hoep staat er hier op het lijstje.
2: De hand ziet er dan als mouw.
0: 1.
2: Ja, ja, ja, voetbalvrienden, voetbalvrienden, voetbalvrienden, voetbalvrienden. Ja, ja, ja, ja, voetbalvrienden, voetbalvrienden, voetbalvrienden. Want dan zitten wij niet zo geen vrienden, onze vrienden, niet de vrienden. Dan zingen we alle
0: zusammen.
2: Hartje kammen, hartje kammen. En dan zingen we alle zusammen. Hoep, hoep, hoep, hoep, hoep, hoep, hoep, hoep, hoep, hoep, hoep, hoep, hoep, hoep.
0: Stop.
3: Ja. Als mensen wat op hebben, denk ik.
0: Ja, mensen moet wel een kratje bier.
2: Ja, een hoed op.
4: Het elftal van de week. Nummer 3.
5: Wauw, geweldig.

0: We gaan het aftellen, Leo. We moeten alleen nummer 1 nog.
1: Ja, Reinoud, laat horen.
2: Nou, ik dacht met...
1: Slaat de vlieg dood.
2: Ja. Nee, maar dat is toch wel altijd leuk in zo'n geluidsstudio. Want dan,
0: ja, dat doen we even. Boom. Mooi.
3: Het elftal van de week.
4: Ja, dit is een goed stel, hoor.
3: Nummer 11. Nummer 10. Nummer 9.

0: zat goed in elkaar.
1: Ja, Reinoud, dat niet gezegd.
0: Dat niet gezegd.
1: Wat is de laatste plaats?
0: Alleen nummer 1 nog, Pieter Skel met Your Lady. Moest wel even
1: beetje een liedje.
0: Nou, ik kom wel lekker tot rust met al dat geweld van die Duitse...
1: Ik vond het hoepbrand, het hoep was wel een meediner.
0: Meediner. Dat was helemaal niks, man.
1: Lekker, man. Lekker, meediner.
0: Ja, maar op welke melodie? Hoep, hoep, hoep.
1: Zie je, je hebt het aan te pakken.
2: Ja, hoor.
0: Ja, ik heb het al te pakken.
1: Hé, Reinoud.
2: Het grapje.
1: Heb je nog een wits?
2: Wat wordt nat als het droogt?
0: Een theedoek.
2: Ja, dat kan. Een handdoek, een theedoek.
0: Ja, goed zo.
1: Dat is toch geen grap?
0: Nee, is toch geen grap.
2: Oh, maar wel een leuk raadsel, dacht ik.
1: Nee.
0: Dacht je? Niet.
2: Ja.
1: Nee.
0: Dacht je?
2: Ja, dat dacht ik zeker, nee. Ja.
1: Nee.
0: Op naar het derde uur, jongens.
3: Het elftal van de week.
4: Nummer

to answer is I agree, but then I've got to know.

0: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
1: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
4: Dit is een uittip.
5: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
13: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
14: Ik ben José uit Alkmaar.
15: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
16: Ik ben Hanneke en ik kom uit Slodorp.
17: Mijn naam is Joop en ik kom uit Amstelveen.
18: Ik ben Jeremy en ik kom uit Zaandam.
19: Ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is 4 uur.
22: Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd en het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
15: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
21: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
23: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
24: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
25: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
26: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
25: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
26: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
27: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
28: Van Driessen.
29: Met Leo en Nico Driessen.
30: Het is dus eigenlijk gewoon. Hadden we een mazzel, hè? Want het had ook gisteren. Had gisteren ook een 13e kunnen zijn. Dan was het weer vrijdag de 13e geweest.
31: Ja, dat was het dus niet.
30: Nee. En toch, Reinoud.
31: Ja.
30: Heb je al heel veel rare dingen meegemaakt vandaag, hè?
31: Nou ja, best wel wat, ja.
30: Ja. Ze begon vanochtend vroeg al. Vertel eens even.
31: Nou, toen stapte ik in de poep.
30: Ja, heel erg leuk allemaal. Ja, en toen had je nog dat grap van, wat is Lort?
31: Ja, als daar, daarom kwam ik erop, omdat ik vanochtend meteen al...
30: Kun je die nog even één keer doen? Dan krijg je heel veel reacties erop.
31: Op die grap nog een keer?
30: Ja, wil je even doen? Ja, wat zeg maar.
31: Wat krijg je als je Lort omdraait?
30: Drol.
31: En wat krijg je als je Drol omdraait?
30: Daar ben je gek.
31: Nou, precies.
32: Nee, dan zou je eigenlijk zeggen weer Lort. Maar dan is het dus vieze handen. het eerste, Kelly Vermeulen heeft een leuk triootje ingestuurd.
30: Leo. Komt de heer Hans
32: Jurken? Ja, nog één keer om 4:30.
30: Hans Jurken dreeuwend angelpont. Maar gaat hij zo goed met zijn vrouw, hè?
32: Nee, hij moet er weer even voor zorgen.
30: Weet je, misschien moet je de leeg laten lopen en dan opvouwen.
32: Ja, of niet te veel slaag geven.
31: Oh ja.
30: Nou, niet te veel slaag geven.
32: Sandy Coast heeft Kelly Vermeulen uitgezocht. Jan en Dien en Bram Tchaikovsky. Dat gaat allemaal om meisjesnamen, zie ik.
30: Hé, dat is wel leuk. Sandy Coast.
31: Dat is, nou, de leeglopen, zei je toch?
30: Ja, maar nou is helemaal tegen het plafond aangelopen.
32: Dat zal de Hans Jurken niet leuk vinden, dit.
30: Dat zal Hans Jurken niet leuk vinden. Ja. En ik ga wel zeggen dat jij dat gedaan hebt.
31: Oh jee.
30: Zo ben ik ook alweer.
31: Nou, we hebben een uitdaging.
30: Kelly Vermeulen vraagt dus het liedje van Hans Vermeulen.

0: Vrienden en vriendinnen van de radio.
1: We hebben nu...
0: Kondig hem even aan. Of gaan we eerst nog drie liedjes
1: doen? We gaan eerst drie liedjes van Arno Vermeulen doen.
0: Welke?
1: Ja, die heb ik hier staan. Het zijn de Four Tops, de Impressions en de... It's Hard to Be a Loser van de Contours.
0: Oh, leuk.
1: Ja, alle drie even...
0: Arno, vriend van de show. Dank je maar wel weer.

0: Oh, dat is wel jammer. Arno Vermeulen, Arno van Leeuwen. En we horen dus Hans Vermeulen, Kelly Vermeulen, Arno van Leeuwen. Vriend van de show.
1: Vriend van de show, ja. Dat...
0: We kennen elkaar van de meer.
1: Wat die man allemaal...
0: Net niet gepromoveerd de meer.
1: Nee, ik heb het gehoord gelezen, ja.
0: Tjonge, jongen.
1: Ja. Hey, je moet even...
0: DCG, blijf in de tweede klas.
1: Je moet even plaats maken, want hij gaat nog één keer zingen.
0: Ja, ik maak plaats.
1: Voor Hans-Jürgen Dreyhout-Angelpunkt, dames en heren. Ik kan niet zeggen dat ik het heel
2: Hans-Jürgen,
1: erg...
2: Hans-Jürgen Dreyhout-Angelpunkt uit Zwentvoort. En ik moet zo weer weg. U heeft het trouwens, mag ik even zeggen... U heeft mijn vrouw lelijk leeg laten lopen, meneer. Wie heet u eigenlijk?
3: Ja, was dat niet de bedoeling dan?
2: Wie heet u eigenlijk?
1: Reinoud.
3: Ik ben Reinoud.
2: Reinoud. Ach zo, dat is de man die mij die enveloppen nog moet doen toekomen. Met
3: ja, dat gaan we zo regelen.
2: Mooie roze erin.
1: Ja. Klopt. Het laatste liedje van Hans-Jürgen Dreyhout-Angelpunkt.
2: Ja.
1: Ik kan niet zeggen dat ik het heel erg vind, maar wat is de titel van het laatste liedje?
2: Ja, dat is wel leuk, dat is wel goed gevonden. Want dat liedje heet Im Kratz.
1: Im Kratz, dat betekent in het Nederlands in het kruis.
2: Im Kratz.
1: Echt een schop voor je noten? Of bedoelt u de bal in het kruis?
2: Im Kratz.
1: Im Kratz, nou ik ben benieuwd.
3: Laat het niet netjes
2: 3, 4, 5 tellen vooraf.
1: Ik tel even af. 5, 4, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1.
2: Die Anlauf, die Anlauf, machen wir die Anlauf, Anlauf, Anlauf, machen wir ein Anlauf, dann liegt da den Ball, dann liegt da den Ball. Erst machen wir den Anlauf, Anlauf, Anlauf. Da liegt dann den Ball. Und am Ende des Anlaufs.
1: Nee, stoppen wij nu.
3: Och jee.
1: Leuk, had een leuk.
2: Susidim im Kratz.
3: Ja, het is klaar.
2: Susidim im Kratz.
1: Het is klaar, meneer Reinoud Dreyhout-Angelpunkt.
2: Im Kratz.
3: Hij gaat maar door.
1: U krijgt, zo een envelopje van Reinoud.
2: Ja, wilt u mevrouw er even op pompen?
3: Ja,
2: zij rijdt de auto namelijk.
1: Ah, prima. We gaan het volgende trio.
2: Ik vond het leuk hier in Holland.
1: Ja, wij ook.
2: Ik toch wel een beetje zo'n beetje mijn doorbraak.
1: Hartstikke leuk. Rini van Deursen heeft...
2: Im Kratz.
1: Ja.
2: Je zit er allemaal wel mee, toch?
1: Ja, omdat u herhaalt alleen maar.
2: Zeg u?
1: U herhaalt elke zin 15 keer, dat is het.
2: Ja, dat is de kracht van het lied.
1: Ja, oké. Tijdsfit, R.E.M. en Petula Clark.

0: NH.
1: Ah, nee.
2: Dit is NH.
1: De duizend.
2: De duizend van Driessen. Met Leo en Nico Driessen.
3: Zo. Oh, God. Oh, God, zo. Dat is 500 de man.

0: Ik moet zeggen, Reinoud, het was wel even lekker actueel, zo op het WK. Wie hebben we volgende week?
1: Weet ik nog niet.
0: Ik heb gehoord een Braziliaanse zanger, die als Nederland dan nog in de toernooi zit, gaat hij allemaal Braziliaans voetballiedjes doen.
1: Oh ja, dat vind ik wel leuk. Ja. Ga ik er wel even
2: Braziliaanse aan. Liedjes in het Duits?
0: Ja.
2: Nou ja, ik weet niet wat me te wachten staat, maar goed.
0: Nou ja, is kort na de Tweede Wereldoorlog is er een hele stoet Duitsers zijn toen naar Zuid-Amerika gegaan. En dat, die maken nu nog liedjes.
2: Oh goed, zo gezellig. Een gezellige groep mensen, denk ik.
0: Ach, je moet zo zien, het is de derde, vierde generatie, hè?
2: Ja, nee, het zijn wel leuke schatten.
0: We weten dat toch ook allemaal niet meer.
2: Johanneke van Bessemer heeft de laatste voor ons leeuw alweer.
0: Stel ik aan veel Beatles, Stripes en Tears for Fears. Het is allemaal shout, shout, shout.
3: Doe het niet zo raar. Wat?

0: De 1000 van Driessen.
1: De 1000 van Driessen.
2: Jong, paas op Bergkamp is goed. Een lop, een goal. Oh, wat is hij mooi. Geen buitenspel kennelijk voor Bergkamp. Goed uit zijn goal. Schuiver, als hij erin gaat is hij schitterend. Ja. Oh, la la. Van Hooijdonk.

0: Nou, Reinhard.
1: Ja.
2: Mopje.
1: Nu al? Komt oh, we zijn er al.
0: Wat komt hij na?
1: Oh, Nick Velderman.
0: Ja, allemaal
1: Noord-Hollandse producten.
2: Oh ja, leuk.
0: Ja? Uit zijn broek?
1: Ja, misschien is dat ook wel Noord-Hollands te noemen.
2: Een rasseltje.
1: Ja, waarom zou ik een krant meenemen?
0: Waarom zeg je dat altijd? Waarom vraag je dat altijd aan hem?
1: Ja, maar Arend weet dat altijd.
0: Ja, dat is het toch niet leuk als iemand het weet?
1: Nou, weet jij waarom?
0: Wat?
1: Ja, waarom ik een krant meeneem in de auto?
0: Om de bochten af te snijden.
1: Nee, daarvoor heb ik een mes.
0: Ah ja, dus om te scheuren.
1: Om te scheuren.
2: En waarvoor neem je dan peper en zout mee in de auto?
1: Ik zie je, daarom vraag ik het altijd aan Arend.
0: Waar neem je peper en zout mee dan?
2: In de auto.
1: Voor de flauwe bocht.
2: Voor de flauwe bocht, ja.
0: Ja. En waarom neem je een ei mee in de auto?
1: Om stuk te gooien.
0: En om op te eten.
1: Lol. Oh ja.
2: En waar moet je zitten in het vliegtuig als je een stukje muziek wil horen? Bij de vleugel.
1: Bij de vleugel, ja.
2: Ja. Bij de vleugel.
0: Ja.
1: Heel goed.
2: Ik heb een keertje in het vliegtuig gezongen.
0: Ja?
2: En nooit zo hoog gezongen.
0: Oh ja.
2: Hey, en ik krijg niks te eten in het vliegtuig. Hè?
0: Nee, maar de cockpit.
2: De cockpit.
1: We zijn er weer, mensen.
0: Ja, echt het veldermannetje? Komt dat nu?
1: Ja, zeker. Ja, nou, ik ga aan de slag.
0: Ja, hij is hartstikke leuk. Is hij. Leuker dan jij, Reinhard. Ja? Heb je nog een grapje?
1: Nee, ik heb de fietspomp al gepakt.
0: Heb je nog een grapje om een vrouw op te pompen?
1: Ja, dat moest dus. Dan hebben we een probleem volgens mij.
0: Ik denk dat alle leven eruit geweken is. Laat maar zitten.
1: Ja, dat lukt ook niet goed.
0: En die meneer Dreeuwend Angerpunkt zie ik ook niet meer. Tjus! Volgende week Braziliaanse invloeden op het Hollandse lied.
2: In het Duits.
0: In het Duits.
1: Ja, dat zijn we weer leuk. Nou, zometeen dus Nick Velderman. Maar voordat we daaraan toekomen, gaan we toch nog maar even een echt oranje liedje draaien. Ja, en dan deze keer André Hazes, de welbekende... Wij houden van oranje, waarom ook niet?

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
4: Nick Velderman.
1: Helemaal NH.
2: Helemaal NH. Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.
6: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
7: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
10: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
11: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Ik heb heel veel buikpijn.
17: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
19: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
20: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
21: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
22: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
23: Ik ben Lester uit Heemstede.
24: Ik ben Tanja uit Enkhuizen.
25: Thuis in heel Noord-Holland.
26: Het is 5:00.
27: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Dit is een uittip.
3: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
20: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
23: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
26: Oh, heerlijk hier, hè?
28: Ja, eindelijk even niks.
29: Het is echt nice.
28: Hola, le pongo dos cervezas.
30: Hola, señor. Sí, 2 bier.
29: Voor mij?
26: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
30: Por favor.
29: Proost. Proost.
31: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
23: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.

Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer bij NH. Met zij hoort bij mij. Goedemiddag Noord-Holland, de zaterdag van NH tussen 5 en 7. Staat een teken van Noord-Hollandse artiesten met in dit uur echt ontzettend leuke dingen. Wat dacht je van Samuel Welten zometeen ook te zien, hoor je. Deze vanuit Cilia Romley. Dit is Hemel en Aarde.

Linda en de Murk bij en haar met Ren, Lenny Ren. Heb jij nou een liedje waarvan je denkt dat past perfect in dit programma? Stuur die dan door helemaal nh@nhradio.nl. Ga ik misschien zo meteen jouw favoriete Noord-Hollandse artiest draaien. Gladys Grace met Edwin Evers hoor je zo meteen. Wil je dit nog één nacht naar deze van René Vroger samen met Waylon? Hoe de liefde gaat.

Mijn naam is Grace, ben Evan Evers bij NH met Wil Je Niet Nog één Nacht. Veel aangevraagd vandaag, dat zijn liedjes van Marco Borsato. Nou, ik heb even een beetje zitten struinen en ik kwam uit bij deze. Is toch lekker even deze, toch? Ja, toch? Marco Borsato bij NH. Je hoeft niet naar huis vannacht.

Ruben Heijn bij NH It Feels Right. Tot zover de eerste uur van Henema NH. Maar zometeen na 6 uur veel meer Noord-Hollandse artiesten. Wat dacht je van Herman Brood? Suzanne en Freek hoor je ook. En ook de Dolly Dots hoor je zometeen. Geef ik je deze nog. Centerfold hoor je bij NH. Dit is Dictator.

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169.
1: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
0: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
2: voordeeluitjes.nl.
3: Ik heb heel veel buikpijn.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
7: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
12: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
11: Hoe dan?
12: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Ik ben Ina en we wonen in Horen.
15: Ik ben Sam van Haasen. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
16: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
17: Ik ben Joep uit Beverwijk.
18: Thuis in heel
19: Het is 6 uur.
20: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt 1 politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179. Voordeeluitjes.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barten in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
11: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
12: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
11: Echt?
12: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
17: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.

is Danny de Munk met Vrienden voor het Leven. Heb jij een liedje waarvan je denkt dat past perfect in dit programma? Hoor ik graag van jou, hè? Daar ben ik ook voor, hè? Helemaal NH@nhradio.nl. Daar stuur jij je liedje naartoe. En wie weet zit jouw favoriet dan zometeen in dit programma. Sven Versteeg en Likkepep hoor je bij NH. Dit is Blikkendag.

0: Helemaal NH. Nick Velderman.
1: Ik ga de boot in. Het is weer zo'n dag. Nog last van gisteren.

toch heerlijk. Tenminste, als de zon een beetje schijnt, een beetje rosé. Wesley Bronkhorst bij NH met Ik drink rosé. En dit is Rob de Nijs met Malle Babbe.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

Andreas Junior bij NH. Tot zover helemaal NH voor deze week. Maar volgende week weer een nieuwe editie. Zeg ik tegen jou fijn weekend. En zijn dit nog Linda, Roos en Jessica. Nou.

0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland. Het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Mijn naam is Tina en ik woon in het mooie Venhuizen in Heerhugowaard.
11: Ik ben Jaap Boesbal uit Marken.
12: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan Zee.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 7 uur.
15: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Non-stop.
13: non-stop muziek.
14: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Hoe overleef je een familieweekend? Dat is letterlijk de vraag in de nieuwe thriller van Nadine Barroso. En een thriller schrijven, dat kun je wel aan Nadine Barroso overlaten. Ze komt vertellen hoe ze dat doet. Verder hebben we een nieuwe vertaalplaat en natuurlijk twee vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Ellen uit Enkhuizen.
1: Ik ben Simon Oerakker uit Alkmaar.
2: Ik ben Renate, ik kom uit Heemskerk.
3: Ik ben Frank uit Middenbeemster.
4: Ik ben Marit uit Heemskerk.
5: Ik ben Marie, ik kom uit Volendam. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 8 uur.
7: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80.
2: De Muziekmiddag.
0: 1967. De Muziekmiddag.
2: 1986.
0: 1978.

0: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
1: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
2: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
4: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
5: Ik ben Jullie en ik kom uit Alkmaar. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 9 uur.
7: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Vires onderzoek nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: don't need an excuse. Cause I'm wearing my brand new shoes.
1: De Agenda.
2: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in De Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
3: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
2: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
3: 088-8505-707.
1: De Agenda. Elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: luistert naar NH.
1: NH.
0: Muziekmix.
2: Muziekmix.

0: Hallo, ik ben Anja uit het prachtige Heerhugowaard.
1: Ik ben Fred Staal. Ik woon in Wormerveer.
2: Je spreekt met Nicole uit Haarlem.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 10:00.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
1: Ik ben Annemiek, uit Annapalona.
2: Ik ben Alex en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Cindy, uit Midwoud.
4: Ik ben Dirk-Jan uit Hoofddorp. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 11 uur.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: en uitleg.
1: Hoe overleef je een familieweekend? Dat is letterlijk de vraag in de nieuwe thriller van Nadine Barroso. En een thriller schrijven, dat kun je wel aan Nadine Barroso overlaten. Ze komt vertellen hoe ze dat doet. Verder hebben we een nieuwe vertaalplaat en natuurlijk twee vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: ik woon in Oesloot.
1: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
2: Ik ben Amsterdam van Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 12 uur.
5: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziekmix.
4: NH.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
1: En 80.
2: De Muziekmiddag.
0: 1967. De Muziekmiddag.
1: 1986.
0: 1978.
2: De Muziekmiddag.
0: Met Willian van der Locht.
1: 1966.
0: 1982.
1: 1978.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: En 80 in Muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
0: 1967. De Muziekmiddag.
2: 1986.
0: 1978.
2: De Muziekmiddag.
0: Met William van der Locht.
2: 1966.
0: 1982.
2: 1978.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Leon uit Wormerveer.
1: Ik ben Lara uit Andijk.
2: Ik ben Jan Dirk uit Alkmaar.
3: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
4: Ik ben Wanne uit Amsterdam.
5: Ik ben Monique uit Castricum.
6: Ik ben Willem, wat lukt je broer? Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 1 uur.
8: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

You know, I think I'm gonna go down to Madam X.

0: Hallo, ik ben Anja uit het prachtige Heerhugowaard.
1: Ik ben Fred Staal. Ik woon in Wormerveer.
2: Je spreekt met Nicole uit Haarlem.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 2:00.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog.